...tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Het jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt te woon om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nou, ik wens je in ieder geval een hele goede morgen. Misschien hebben we al last van de warmte, want het is al meteen warm van de morgen. Maar het wordt je wat naar volle warmte, zou de warmman als niet gerecht zitten. We boppen de 30 graden. Ja, die delen. Nou ja, van, het is morgen weer een beetje frisser. Dus het vooruitzichten binnen weer wat koeler. Zomer in het land. Nou, dat past er helemaal bij. Je wordt Jan Smit, die bracht het je mee. Jan Smit, die sjonk natuurlijk als een liester. Wat eigenaardig, want ik zeg eigenlijk, ik ga wel in de gaten dat ik het niet eens opneem. Nou, dus, nou maak ik daar even wat aan van. Maar ik ga eerst even verder met het vestje van Hansie Hinterseer. Ja, als ik droom, wen ik dromen.

Ja, vergeet toch nooit waar je bent geboren. Vreemdelingen, die brachten dat mooie festje naar met dat. Ik heb weer even een verzoekje van Janny Brandsma van de Jouwer. Ja, goeiemorgen Janny. Ik denk dat Reine er ik zit. Misschien is ook wel mooi vakantie. Dat zou ik best kennen. Ik ben een heel soort mensen maar vakantie. Ja, er zijn een soort mooie spultjes onderwijs daar je heen kennen. Bijvoorbeeld naar het Keertsen. Ja, maar Janny die wil even misschien naar vakantie. Ja, misschien hier ze dat we graag wel, maar ze eerder net. Maar ze vregen het wel even in de festival van dat plak. Wat ze dus heel graag in wonen, dat is Texel. Maarten Koorn, en die heeft er een mooi festje. En dat vregen ze dus aan. Texel, mijn eiland. Nou, ik draai het even graag voor die Janny. Ja, daar komt het aan.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that bad.
1: Ah, dat is Johnny Cash door Shoe. A boy named Shoe. Nou, wie wife van die boy. Ik heb trouwens een appje van... ja, het zal net zo wijzen. Een vestje op YouTube werd erom vregen. Van, eens even zien. Het van de morgen even een plaatje van Pieter Wilkens in Ruud Keertsen. Mooi speciaal even in een rond te gaan voor de lokale Keertstoppers. En dat binnen Bart en Piet Intema. Bart en Piet, nou, die hebben gekregen, dus een vestje van Skelte. Ik zal eens even zien of ik dat voor me kan krijgen, Skelte. Want zoals het zit op YouTube, ik eerst op YouTube net, moest ik code invullen, dat hier ik dus net. Maar ik heb toch een gratis versie, dus voor het jachtskop. En dus dat vestje kan ik net vinden, maar Pieter Wilkens en Griet Wiersma. En die doorgaat dat met Volkert Hans Stolsma. En Volkert Hans, die ken je misschien alle gewoon. Die is op een heel soort braderieën op een fiets met zijn toeter. En hij kan geweldig blazen en hij kan echt nog mooi zingen. En het vestje, dat is Keertse, docht men oeral op een vrouw. Nou, ik zal eens even proberen dat ik dat dus, hier dus, op een radiotoverie kan.

Nou, geweldig toch. Ze treden erop voor een hele grote zaal. En ik heb begrepen eigenlijk dat ze dracht nemen dat het heb je. Nou, ik hoop dat ze tevreden mooi beste. Schelde en het weer dus van Bart en Piet Intema. En dat binnen dus een paar keertjes. Die graag keertjes dus. Nou, ik denk dat er de komende tijd een soort keertswedstrijden binnen. Dan kunnen ze wel aan hun trekken komen. Maar ik heb nog een festgoed keertje en dat is van Bouke en Greetje. Nou, dat doen we er even extra bij.

De Bazooki, het is Els, maar de Arona Stars en daarvoor de muzikantenmars van Ernst Mos, ons zijn Egelander muzikanten. Ja, de politie van jou, het is zeker de eigenis van mogelijk stellen sieraden. Stiet op de website van Omroep Friesland. Daar wordt een eigenaar zoals die de foto bij van dingen en die zij dus van hier een oude hebben. De politie van jou, het is op zoek naar de jochtmiddige eigenaars van dat spul. Die kwamen voor het jocht. Die kwamen onder vertochte omstandigheden bij de politie ter jochten, zei ze op sociale media meld. In een van de ringen stiert de naam Kobi en de datum Santje 378. Santje maat 1978 ongeveer. En ik is er een gouden ketting met verskate hengers. Dus als je de eigenaar daarvan binnen, dan moet je even reageren bij de politie. Maar dan wat ik even een oordeling even aan de orde bracht. Je moet even zien dat je ook wit poeder op het doorklink op het slot hebben, want de politie van de jouwe die waskaart voor inbrekers. De periode is bij verskate huizen wietpoeier op de doorsklinken en slotgangen vond. En de politie die had de volgende dag. De poeier van een krietje kende namelijk op wiezen dat inbrekers zijn willen of mensen thuis of op vakantie binnen. Zocht ze het net alleen nog met wietpoeder dient, maar bij gelieks ook met toekjes in de voordeur of een plekkerje op het casino. Wees in de zomerperiode extra let op personen en voertuigen in de stritten die de trokjes net binnen. Ik hoor dat, zat tip de weekagent. Nou, ben me op een hechte, dus ik in de jouwe goed op een hechte, want ja, in de jouwe wordt wel eens vaker wat jatten. Tenminste, dat had Jan niet meer wel eens verteld. Maar ik ga even verder mijn versje van Sjoerd Tjepkema, maar de titel Pas goed op mijn famke.

Wandering. Mooi stukje van Mozem Skiffeltrain. Prachtig mooi versje, 80. Maar ik lees ik bij wat heel wat over ze. De vlammen binnen oorslaan naar het Hoogsteater. En dat zit al hier op Omroep Friesland. En dat is wat op een gediek. Ja, er binnen een soort bosbranden in Frankrijk en in Spanje. En misschien dat iemand in de gediek dacht het, nou, raar, je brandt het maar nooit. Maar de brandde dus een coniferenhaag op een gediek. En die is helemaal niet brand, maar die stond in een hok om die haag. En toen is het hok ook nog in de brand rekken. In de haag, aan de achterzijde van het hok, een... Wat is dit er al een rietjes... Oh, rietjeswenningen. Ja. Daar stond die haag dus. Daar wil die brand uitbrutsen. Twee brandwachtploegen kwamen te plakken en hadden het voor uitmaken. Het hok had skee opgerond en de brandwacht docht nog een inspectie om te zien of het vuur echt verslagen is. Ze staat bij. De brandwacht niet krijgt, maar ik denk dat dat juist ermee die alweer is. Nou fijn, je moet er hem denken, want die coniferenhagen, als die dus in de brandrasje, dan gaat het heel, heel hut. En vaak staan die coniferenhagen dus in het huis aan. Dus hoor dat even in de gaten, meisje. Ik geef verder mij een versje van Captain Cook, met de Sierra Madre del Sur.

0: Nou. Ik heb even naar de WhatsApp gewoond. En Schelte die het er nou wat bijzetten. Pieter Wilkes tegen Teamstra en Gert Ander van der Bos. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Maar fijn, daar kan ik op klikken en dan kom ik hier bijvoorbeeld.
1: Als jongens al talent, beide de vreule woon. En al hier de zilveren bal, daarna hij zo koor voel. Mooi een keertje uit de haatstijd, vormen ze niet zo sterk betoer. Ze woonden ze voor alles en het weer nog lang niet door. Want die eerste PC mij haar draaien, het wie een dag van rein. Toen ze weer haar klasse, had ze elke een verslaan. Het publiek stie op de banken, heel Fransje dat ging los. Van Daniel Ieske, Dikke Triemstra en Gert Donner van der Bos. Mooie nieuwe maat, favoriet op elke list. Der matte je net zijn lotje, is wat elke een wil.

Steenstra, tegen Triemstra en Gerdonne van der Bos. Je kan net altijd winnen en het zit uit bolderen. Je kan er nog zo trainen, get net altijd naar je zin. Soms komen er blessures, soms binnen je wat uit vorm. Een keertje is geen machine, soms is er stilte voor de storm. Wat

van het gehoos, uit Wien, Erwin, Silstra, tegen Triemstra en Gertone van der Bos. Bij het leden keert zijn dream ik soms dat ik tegen ben. En oors wil Gertone, maar het valt meestal wat zin. Ik sla me de bullig steken en beweeg als een harlekin. Ik ben net al te vlug meer en ik sla meer kleers in. Ik zoef voor in het perk en ik mocht opslaan van meest. Nou steen ik bij de stuit en het is verlies als weest. En stiekem denk ik bij mezelf als ik de bal voor dros. Oh, wie ik maar balkeer erbij. Tegen Triemstra en Gertone van der Bos. Och, we horen van dit spultje, het zit dus in het bloed. We binnen er mij opgroeid, om te die van joed. Alle keertjes binnen helden, ze litten er wat voor steen. Om altijd maar te presteren.

0: over wat een blos. Mooi ik je matres wijzen. Teken Triemstra en Gertonne van der Bos. Iconen van de keertsport. Teken Triemstra en Gertonne van der Bos. Teken Triemstra en Gertonne van der Bos. Teken Triemstra en Gertonne van der Bos.
1: Nou, Skelte, ik hoop dat je er blij mee bent. Dus even Pieter Wilkens nog even. En Sveske gewoon wat tegen Teamstra en Gert Anne van der Bos. En hij heeft de Sveske gewoon vregen voor de keertstoppers, Bart en Piet Venema. Wat zit er weer mooi op naar de tijd, jongens. Nou, ik heb nog 4 minuten en ik word volgende Sveske. Nou, dat is maar 3 minuten. Nou, maar eens even zien hoe we dat nou weer oplossen zullen. Dan heb ik dus een minuut te min. Nou, van... Dan plakken we er nog wat bij aan natuurlijk. Maar het feestje gaat over iemand die het kroept. Ja, ja, hij wou kroepen. Kroepen we waarom? Dat zijn ze vroeger wel van mensen die emigreerden. Daarna kwam dat en dat was natuurlijk net zo makkelijk. Dan kwam je daar aan en dan wist je net hoe dat allemaal moest. En je kon de taal net. Wat een ellende wie dat toen. Maar een soort mensen die hebben het dus wel helle. Maar het feestje is van moed en fun. Alle moest hij kruipend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben tijd van gezellige muziek, het piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

Nou, Thomas, you've never been this far van Conway Twitty. En daarvoor het Alpen. Wat even. Even over het toetsje druk, want ik krijg er zo'n echo in. Maar dat heb je me gelukkig net gehad. Het eerste festkeer in de tweede oren van de Frisianemix. Weer Alpenecho van Yoshi en das Bernstein Duo. En daar kon weet, weet hij wie, dus You're Never Been This Far. En dat weer een countryfestje. Ja, dat lijkt de oorsprong wel een heel lang uit me gaan natuurlijk. Maar even naar 1 augustus, want dat is het haast. God, dan hebben we jullie overhand. Meestal in augustus, dan rennen we allebei een beetje naar de jest. Maar fijn, we krijgen eerst nog wel mooi waar. En op 1 augustus is er van de hiersten liefhebbers weer wat moois te beleven bij het Concours Hippique Ries. Ja, het is net meer in Ries. Het was destijds in Hemelum en daarvoor nog in Koude. Maar nu is het ja, eigenlijk net, het jet nog wel Ries, maar het is eigenlijk harig. Allemaal harig dat ik dan heel lang bij Wijlaid, maar het lijkt tussen Balk en Ries in. Bij de manege. Het grootste hippische evenement van de regio staat hier in de kranten. Het viert haar 80-jarig bestaan en het belooft een dag vol topsport, shows en gezelligheid. Op het terrein van de manege Castellon aan de Wildemerkwaai in Harig staan spectaculaire springwedstrijden en oorspannen sportcentraal. En daarnaast binnen demonstratieshows en activiteiten van jong en oud. Ik en liefhebbers van Friese hinders, Tuurgines en Heknies komen volop aan hun trekken. Nou, als je daar van horen wist, dan succes het, dan maar we daar maar even heen. Nou, ik heb daar een mooi festje bij. Het is van de groep Samar en die komen van de Hoske. En die jongen, hop, maar mijn zwarte

Nou, een mooie potpourri van Jantje Koopmans via dat liedjes van vroeger. En dan voor de Leitans Kiffelgroep, hey zusje, aardig zusje. Maar nog even over dat... wat heet dat nou eigenlijk? Even over dat... Concours in Piek. Ik heb een berichtje gekregen van Henk Jansen. En hij zei, wij gaan daar als omroep al heel betijd heen. En eigenlijk beginnen we al om 8 uur. Of dan willen we graag om 8 uur al beginnen. Maar dat de mensen de eerste derde is komen. En dan maak je daar een reportage van. Maar daar heeft een programma van zo'n tot een jongen. Hoe liet dat? Kunnen we daar wat om verhoren? Nou ja, fijn, dat ken natuurlijk vol. Die hebben dus nou de herhaling van dit programma. Nou, komen dus nu, dus net van 7 tot 9, maar van 6 rond 8 uur. Van 6 rond 8 uur. Dus had je daar altijd naar jaren, denk dan even om, dat je van jaren dus ook stemmen matten. Nou, toen maar, dat heb ik dus even signed. En toen maar naar dat liedje van vroeger, dat denk ik door de nog een van vroeger aan. En dat is van de Wico, mijn afgevisser. En dat gaat over het vliet. Dus een zwarte haan. Ja, tussen Vliet en Zwarte Haan. Dat is misschien wel een heel groot gebied. Maar fijn, daar wordt een mooi feestje van maken.

Er ben in Afrika een soort mensen die nog praat in een taal dit wij dus wil verstaan. Ja, die u zich wil verstaan. En dat is het Afrikaans. Dit is een versje uit die contraille waar Kurt Darren jitte de zanger. Mijn meisje. Nou, fijn. Eerst Friesland en toen Afrika. Nu zitten we weer in Friesland met het volgende versje. En dat is van Bolzeter. Het zeilschip Sipke Opperdiek. Ja, Sipke die jongt het natuurlijk zelf. En dat gaat door de PC. De PC die is hier trouwens in Frentjer.

De deurzakkers, wie in dit mooie zakkers lekker door. Even naar de verzoekjes. Ik ken nou verzoekjes van Jannie Brandsma, van de Jouwer. En dat met die van Roy Black. Waarom heb ik nou zo'n echo? Zo'n echo, dat is toch wel heel vervelend. Is nou, nou is het ook hoor. Even zien, Jannie de Vreugd van Roy Black, California Blues on. En die heb ik wel even van die kleersteen. Maar nog even, want van de week toen kwam ik meestjes in en die staan er vrije wijkers een plaatsje aan. Maar er is niks van komt, dus in ieder geval, je hoort net. Misschien hebben we net terug weten hoe je hem op WhatsApp komen van de omroep. Dan moet je hem gewoon het telefoonnummer even in je lijst zetten. Sorry, dat moet net, maar dat kende dus. Dat moet je dus van wie dwan. In je telefoonlijst zetten, het telefoonnummer van Radio Spannenburg. En dat is 051 Fjouwer. 051 Fjouwer. 602-121. Dat is het gewone nummer. En dan denk je, ja, dat kan net met 06 wijzen, maar dat is net zo. Want dit nummer, als je dat in je telefoon hebt en in je lijst zetten, dan kan je dus daaronder op een knop drukken en dan komt dat nummer ik op in je WhatsApp-list te staan. Nou, dan kan je dus daarop mooi een plaatsje opvragen. En dan krijg ik dat hier in het scherm. Ik ga draaien van die schermen hier van mijn steen en op een scherm. Dat is in alle WhatsAppjes. Maar helaas, is er maar één die is van Skelte. Die weet precies hoe het moet. En Jannie die doet het op mijn eigen telefoon. Maar je kan dat gewoon op WhatsApp van Radio Spannenburg doen. Nou, nog even. 0154 602-121. 602-121. Nou, zo zeggen ze, doe het eens. Dan zoek het wat te vaker en fysiekje. Het is wel leuk dat er eens een fysiekje binnenkomt. Maar de eerste, dus die van Jannie. California Blues, Jannie. Het is vast een heel mooi festje, denk ik, van Roy Black.

Een geweldig goeie groepje dat er vrij buiten zitten ze. Ja, prachtig. Ik ben je nooit vergeten. Nou, Skelte, wie ben ik dan net vergeten? Skelte. Nou, hij had er nog wel een stukje op steen. Hoi Romke Scrooter, mooi al die keertsplaten. En als toch even niet een draaier kiest, ja, om het auto te leren. Nou, hij wil graag Bouke Greetje hebben, maar keertsen is mooi werk. Nou, dat zou best kennis kelden. Ik had geen klap verstaan van jongen, maar doe maar, jij bent binnen de wijf van mezelf. Nou, jij bent een Bouke Greetje, maar keertsen, dat vinden ze mooi werk.

Nou, ik dacht even een bosje rozen voor de koning, voor de koning van het PC. Maar dat pakte wat verkeerd uit. Het is een hele feske rozen. Maar het weer volgens een Wico's. En ik denk, ja, de Wico's die komen direct van die kant en boppen Frans zit hoi. Nou, fijn, dat doe ik net dan. Dan drijven dus gewoon wat oors. Want de koning, de koning die dat joert werd, dat, die mij wilde die kritiek vastrozen. Maar het is nou nog wat een stroef begin. Steed hier op, wat is dat dan? Oh, het Lemsternijs. Stroef begin van de partij van Johan Sipma en Bertsma.

Nou, ik had er geen vertiel van. Dus ik bemoei me er verder net mee. Maar het is wel fijn voor de winnaar natuurlijk. Ik heb een van de laatste festjes. Ik heb nog 4 minuten. Nou, dan ben ik nog 2 stikjes, denk ik. Maar vast tegen dank voor het jaren naar de muziek. Ik voor de appjes die ik kreeg. Ja, scheld, dat is ik hartstikke bedankt, jong. Ik hoop dat er stadig nog eens wat meer komen. Maar René Carol, die had een mooi festje geworden. En dat is een polka. De Rozenpolka. Nou, graag want na je wieken. En zoals is ja, ik krijg net een zonnesteek van de hitte. Het wordt nou goed, het werd wat noviger.

Meisken even ter omvulling nog even dit en dat. Er is het net alleen een pc op een French, in Frenchier. Op Frenchier. Maar ik op een lemmer is een feest. Daar is het Scootsie-Ziel. En de volgende plaat gaat even naar de winnaar van het Scootsie-Ziel op een lemmer. Dat is van Jantje Koopmans. En het gaat ik over rode rozen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goeiemorgen, luisteraars. Welkom bij Radio Spanburg. Live van uw locatie, Manege Gastelon op Ries. Want wij zijn aanwezig bij de 80-jarige jubileum van Concours Hippiek. En ja, ik dug het net al innig. Ik heb natuurlijk weer twee man die kant op stuurd om verslag te doen van Concours Hippiek. En goeiemorgen Henk en Johannes.
1: Oh, Niels, mooi dat we er even binnen inderdaad op deze 80ste editie van Concours Hippiek. En je had het al goed hoor. We zijn mooi op locatie bij wij het evenement om te verslaan bij RTV Spanenburg. En we hebben een eigen stand, een prachtig mooi podium. Voor de tweede keer zijn wij op locatie. Nou, we zijn eerder wel eventjes hier wist bij de Gaasterland Wandeltocht. Daar zien we aan de andere kant van het terrein en nu zitten we bij... echt mooi bij de bak. Zitten we mooi te zien hoe en wat. We winnen Jederik al eventjes bij een oorhinder evenement. We winnen bij de sweeperdag. Johannes, die heeft inmiddels de techniek. Prachtig valkoor. Nou Johannes, heb je er wat zin in?
2: Ja, zeker. Ik heb wel zin in bij de Concours Hippiek in Ries bij de Manege Gastelon.
1: Ja, we zijn hier hartstikke welkom. En de techniek wordt dient door Alex en zijn collega's van Alex Event Support. En ze hebben een prachtig voorkoor. En ja, dit soort dingen, Johannes, wat zichtbaar wijzen in onze gemeente, in onze regio. Dat is natuurlijk mooi. En daar ben wij eens even van de paal, hè?
2: Ja, klopt. Daar ben wij van de paal. Dus dan kan wij ook wat mooie reclame van RTV Spanburg. Dus we zijn live op radio. Dus iedereen kan van genieten. Je hoort van 8 tot 11 uur.
1: Ja, we hebben hier verschillende mensen aanstemmen op koffie. Nou ja, bij ze van spreken. We zitten naast de catering. Dus meesten kennis mooi even vinden. We hebben onder andere een voorzitter die komt even langs. En er komen nog wat deelnemers komen even langs om even uit te lezen van wat hier gebeurt. Of wat ze van plan zijn al hier. En zijn organisatie Niels, dat is natuurlijk, het bestuurt uit verschillende elementen. Dus wat dat betreft, ik heb dat aan uw kant even mooi in balayachtje van wat voor meesten had je al betrokken bij binnen.
0: Nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. En daarom ben we er dus. Ik tot aan 11 uur aanwezig bij Concours Hippiek, het 80-jarige jubileum. Het begon al op 31 juli, Jutlaas Dai. En wollen je me er nog in? Dat kan. De prijzen van nou 12 uur vader is 15 euro. Zo'n hele euro voor Bernd tot aan 12 uur. En 5 euro voor een programmaboekje. En ik genoeg het wel. En dat liet we je me gedurende de trajoren. Vanuit Manege Gastelon op Ries. Heren, ik kom straks weer bij hem. In ieder geval. Dus, en dan zoon je me al, denk ik, de eerste spreker bij hem in de buurt hebben, denk ik.
1: Ja, zeker. Wij hebben dan de vicevoorzitter die ik de sponsoring zit maar rond te zien hoe de het. Dat gaat goed uit als centrage. En hinders, dat is een dure sport. Maar aan de andere kant, je krijgt er een boel van weer om. En daar zouden we het even nog hebben. En wat er goed uit gebeurt, gaat natuurlijk.
0: Nou, daarom ben we straks weer bij Jim weer om. Wij gaan verder mooi muziek. En dat is van Chris Stapleton. Hinders is centraal. En daarom ik het nummer White Horse van Chris Stapleton.

0: The Police and Walking on the Moon. En als je hem krek inschakelt, hebben welkom bij Radio Spangenburg. Wij zijn hier op locatie op Concours Riepiek bij Meneze Gastelon op Ries. En nooit een grieze, mistige start van de dag. Ja, wordt het al snel weer hier een 20 graden. Wordt het lekker waar. En kan het al heel mooi de morgen al dus de 20 graden. Daarna mooi is het een ideaal waar. Voor een wandeling in de natuur of om buiten iets actiefs te doen te nemen. Daarom zoek ze helemaal niks te doen. Je hoort, ga dan even op naar Ries en ga naar de manege. Want daar hebben wij dus ik te vinden. Henk, goeie morgen.
1: Ja, Niels, mooi, daar ben wij, jong.
0: Ja.
1: Ik ben helemaal los. Ik heb de eerste meesten een hekje rost in, jongen. Het is begint hier al wat stiekem al lastig in al hier. De meesten zitten op een bankje. Ze hebben al wat stoeltjes bijnom. En ja, volgens mij ben de eerste meesten de eerste... ik heb er geen verstaan van, maar gelukkig ben je een heleboel mensen die er wel verstaan hebben. En ik ben eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig van natuur. Jan van der Meulen hebben we hier bij ons staan. Hij is vicevoorzitter en hij verzwaardigt de sponsoring, de financiële ding. Dus dat is natuurlijk hartstikke positief en nou, hartstikke mooi dat we hier wezen mochten. Prachtig dag.
2: Een geweldige dag. Tjentjes kinders, wat willen we nog meer?
1: Ja, we hebben wat dingetjes van RTV Spanburg Marnom. Mooie zonnebril, die kom ik lekker van pas. Een schitterende dag. Het heeft van de week even rond. Maar dat is ik wel even lekker van het zon, hè?
2: Ja, zeker. Daar hebben we geen last van staan in ieder geval, Joert.
1: Nou, je hebt dit even mooi georganiseerd. Maar voor de meesten die het helemaal net weten, die het helemaal net volgen hebben. Wat gaat je Joert al je gebeuren?
2: Nou, je bent Joert bij Concours in Gastelon in Harig. We vieren hier het 80-jarige bestaan. Het is een concours hippiek. Dat betekent dat er hindershoot worden gehoord. Aangespannen sport. Dus er zijn hackneys, die zijn er nou in de baan. Dat zijn lietse ponies. En dan worden ze beoordeeld op hun bewegingen. Daarnaast hebben we de KWPN Tuughinders. En natuurlijk uw Friske trots, het Friske hinder.
1: Ja, er gebeurt hier van alles. 80 hier bestaan. Is het dan, wat ik zei kreeg, dat het de 80ste editie is. Maar is dat ik zag?
2: Als ik het goed begrepen heb, is het één keer de trok in verband met corona. En in een Gries verliezen is het van mij ook een keer al los. Maar de vereniging bestaat 80 hier, dus we pakken hier het grut uit.
1: Nou, dat is sowieso geweldig. En ik heb een mooie diversiteit van hopkes, neem ik dat er maar eventjes. Want ik moet eerlijk wezen, mijn vrouw is hier op Peek geweest. En die zei van, had je hem ooit eens een keer iets van Spanburg dwang in op locatie? Ik zei, dan moet je hem naar het Concours Hippique in. Want dat is fantastisch. Nou is hij een paardenmeisje geweest vroeger. Dus dat is natuurlijk hier in het Friesland meer. 80 hier. Is het eigenlijk altijd zo grut geweest als nou?
2: Het concours is na de oorlog, hè, 1946 wie de eerste editie. En dat is maar hier natuurlijk gigantisch groeit. We zijn een aantal keren verorgen van locatie. En we zitten nu de laatste jaren zitten we hier mooi in Harig, hè, bij de manege van Gastelon. En het is een concours wat landelijke bekendheid had. Dus daar zijn we ook zo grutsk op dat we dat nog steeds in staan horen kennen.
1: Ja, en dat het een landelijke uitstraling heeft, dat heb ik hier en daar wel lezen ken. Daar kom ik bekende paardennamen, horse celebrities komen hier. Onder andere, wie komen hier? Want we kennen dat wel verklappen.
2: Ja, dat kennen we nog wel verklappen. We hebben een paar hele grote artiesten die van media in de piste verschijnen. Dat is tv-persoonlijkheid Britt Dekker. Die komt hier een show, Jan. En we hebben Bram Chardon, wereldkampioen fjouwerspanman. Dus die is echt internationaal, zit die heel heeg aanschreun. En we zijn de verschrikkelijke grutskop. Dat zei Joert onwijs willen hier in Harig.
1: En dat binnen aan twee verschillende dingen. Want Chardon, dat is een en al spektakel. Want volgens mij jaart je dan de rode bak heen. En die giet altijd nauw om de pionsjes heen. Of wat giet daar ongeveer gebeuren?
2: Hey, Bram Chardon is een fjouwerspanmender. Dat betekent dat de fjouwer hinders voor de karren heeft. En die gaan maar een noordgang door de baan. En dat vereist heel veel vakmanschap en stuurmanskunst. Dus van mij het zongen op de tafels.
1: Nou ja, en bij Britt Dekker, dat gaat ietsje rustiger. Want zij is ik vooral vader finesse natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Britt doet het heel goed in de dressuur. Ze is gigantisch populair online, helemaal haar paardenpraat TV. Dus ja, wij verwachten hier het kloften maar bij.
1: Ja, en ja, misschien game dan ook wel viral op een of andere manier. Want Joet, daar hebben we met Spanburg, merken we dat ik, dat als je daar flitsen, snelle filmpjes van maakt, ja, dat kan hartstikke mooi gaan op een social media.
2: Zeker, we hebben sinds dit jaar een aantal enthousiaste dames in de stuur die de social media ook heel serieus oppakken. Het is een nieuw medium. En wat we zeker net onderschatten moeten en wat inderdaad u zijn heel groot extra stuk bekendheid geldt.
1: Ja, nou wat dat betreft vind ik prachtig dat wij je wezen moeten. Want ja, wij zitten ook wel op de social media, maar ja, de radio en tv, dat is nou ja, dat jammer zijn een oude media. Maar aan de andere kant nog zeer goed bekeken en beluisterd wat we jaren van de meesten om je zinnen. Ja, dat daar moeten we toch ik gewoon de waardering uitspreken dan alle supporters, net alleen qua publiek, maar ik het bedrijfsleven hier uit de regio die dit al mogelijk maakt. Want wat ik krijg hier op het terrein ik al even saai van hinders, dat is een dure hobby en een dure sport. Maar bliksem, wat krijgen we er van weer om? Fantastisch.
2: Ja, nou ja, en wij zijn natuurlijk geweldig blij dat we het zo ook waar hebben. He, want dat, je kunt het nog zo mooi organiseren, maar dat is het enige wat je net in de hand hebt. En we hebben het verliezen ik wel eens wat minder water troffen. Dat heb ik dan zie weerslag op een bezoekers natuurlijk. En Craig Sassuiste, wij zijn gigantisch blij dat wij een aantal hele trouwe sponsoren hebben die ons financieel ondersteunen willen. Want ons is het gewoon net mogelijk om zo'n groot evenement op te zetten.
1: Ja, en op je website en op je verdere uitingen, daar staan die sponsors op. Binnen het al je paard gerelateerde bedrijven of binnen het gewoon liefhebbers, enthousiastelingen die daar zijn, maar ja, wat zint op het kleedje Lissabolle?
2: Beide eigenlijk. We hebben een aantal grote sponsoren nu, voornamelijk onze hoofdsponsor. Dat is helemaal op hippisch gebied. Maar we hebben zeker lokale bedrijven uit de regio die het gewoon een geweldig vinden dat we dit hier op poort zetten en die dus heel graag financieel ondersteunen willen.
1: Nou ja, en er gebeurt hier van alles, want hier op het terrein de herstik een stukje hospitality en de ben je wat stenties. Ja, wij staan hier ook mooi bij de bak. Er staan meer mensen naast dus die mooie paardgerelateerde of landbouwgerelateerde dingen. Ja, wij ja, bedankt. Jan, dat je even steen woest. Dat is even het begin van de uitzending even, ja, even verzwaardigd woest. Wat is die taak via de Joert? Hospitality, sponsorbegeleiding?
2: Ja, ik moet natuurlijk. Ik heb u zijn sponsoren bereid voor dat ze wat geld op kleed lezen. En dan mag ze ook een beetje in de water lezen. Hè? Dus ze moet wat aandacht hebben. Ja, verder is gewoon. We hebben een hele goede voorbereiding gehad. Dus dan rent het op roltjes, zat ze zo mooi sissen. Dus ik denk dat we Machinaal Nieuwt een hele mooie dag herkennen hier in Haarig.
1: Nou, qua waar treft het je fantastisch. Nogmaals, Jan, hartstikke bedankt dat Steven Oorskouwen woerst. Niels, heeft er trouwens ik nog een vraag op een of andere manier, Westerzijst, van dat moet ik nou eigenlijk weten of moest er nog even nooit denken?
0: Ja, dat zou ik even nooit moeten denken, want die heb ik net verwacht.
1: Nou ja, we ben je nog twaalf hele uur, dus ik kan toch wel even mooi denken van ja, wat er ja, wat was nog even weten was. Ik heb er nog verschillende meesten die oorlog verstaan van hebben. Op het podium. Ik zou zeggen, neem het maar even oor. Dan gaan wij nog even genieten van ja, wat voor is gebeurd.
0: Nou, helemaal prima. Dat geef ik zeker van. En dan doen we mij muziek van Lady Gaga. En dit is Alejandro.
3: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Ja, dat is de muziek van The Hollies en Bus Stop.
1: Hello, good morning, how are you? How is your weather today?
0: Ja, dan pakken we even het waar er even uitgebreid bij. En dat krijgen we van onze waarman Jan Loke van Oen.
2: Allereerst, oude weken hier in de weken, maar een waartype dat. Ja. Toch best wel simmers weer, wat we zou kunnen noemen. Het werd steeds mooier waar, de temperatuur rond steeds meer op naar simmerse waarden die op het hoogtepunt rond de 30 graden uitkwamen in ons provincie. In het kustwatergebied wie dit maar is aan 28 of 29 graden, ik tropisch warm. Als we dan zeggen naar op dit moment de actualiteit, het is volop zinnig in ons provincie. Er zit nog een enkele bui, maar ja, het is... Er is weinig wien en op dit moment is die de matige wien uit het zuidwesten. Waar je de temperatuur die luidt verspreidt door de provincie rond de 20 of iets boven de 20 graden. Vermid je dan binnen er flinke zinnige perioden en bloedt het op de meeste plakken droeg. Er kan wel een enkele bui ontstaan, alleen die kans is net heel groot. De maximum temperatuur die leest uit in van zijn jin 20 graden via de provincie, dat zijn 18 of 19 graden in het kust- en watergebied. Dus die is zwakke tot matige wien uit westelijke richtingen waai. Joen skien te zinnen is nog en bloedt het droeg. De wien is zwak, ontmatig en waait uit noordelijke richting en waai. Ja, en als we dan zeggen naar het waar van morgen, dan wordt het alweer een slagje warmer. De temperatuur die gaat alweer omheeg. Als we nou zeggen naar Joen, dan wordt het een graad of 20. En morgen gaat alweer richting de 23 graden. De zinnen is er op gewoon plakken volop bij. En de wien is eigenlijk net echt aanwezig. Er is... Als we zeggen naar de wien, die zal op snijden, roen, dus matig uitkomen, soms zelfs zwak. Het zoeren wordt droog en daarmee wordt steeds meer warmere lucht aan viert. Weer terug de temperaturen bij u dus boppen de 24 of richting de 24 graden gaan in het kustwatergebied naar de 22 of 23. Menje skient de zinnen ik en stroomt er nog warmere lucht door uw provincie in. De wien die waait uit het noordoosten en die helpt behoorlijk aan in het via de provincie en ik in het kust- en watergebied. Dat gaat hij krachtig en daardoor is het 24 tot 27 graden in het kust- en watergebied. Via de provincie zal het richting de 30 gaan. In de rin van de dag neemt de bewolking ta en menje het jong stijgt vanuit het zuiden de kans op tonger. Als we de langere termijn erbij pakken, dan krijgen we oorwaar. Vanuit die is het licht wisselvallig met eigenlijk dagelijks kans op een bui. Afwisseling van zin en stapelwolken. En langzaam wordt het ook minder warm, want Tiesje kan het in het eerste pad van de provincie nog warm worden met zijn 30 graden. Later in de weken dan gaat de temperatuur weer om naar zijn 22 graden. In het kust- en watergebied zijn 18 of 19 graden. En voor augustus zijn dit natuurlijk hele gebruikelijke temperaturen. Al een prima weken. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat in de ring van volgende weken verder naar beneden. Ontnij weken.
0: Jan Loke, dankjewel voor het uitgebreide waar. Dan weet je in ieder geval wat er te verwachten in de komende weken. Krijgen we hem nog wel vaker even te jaren. U zijn waarman, Jan Loke van Omen. Dadelijk gaan we nog eventjes naar het terrein. Eens even jaren hoe drokken tegel begint te worden. Door de muziek van Luke Combs en Rethinking Some Things.

0: Ja, muziek van Luke Combs en Rethink Some Things. En terwijl wij rustig een radio aan het maandje binnen, ja, zal er natuurlijk ook wel wat gebeurd binnenwezen op het terrein van Manege Gastelon. En Henk en Johannes zijn natuurlijk op locatie. Goedemorgen, heren.
1: Ja, ja, nieuws, daar ben we weer eventjes.
0: Ja, ja, hoe is de sfeer daar? Begint alweer lekker druk te worden.
1: Niels, ik weet eens hoe stoos zit ongeveer in de studio en ik denk dat je jaloers op je best. Ik weet ook best een beetje een zonneaanbidder, maar ik graag een beetje in de tuin zitten. Ik heb echt het gevoel dat we hier in de buis in de tuin zitten en te genieten van het mooie waar. En het is hier gewoon prachtig om te wijzen. We zullen een boel blije gezichten hier, Johannes, hè?
2: Ja, zeker. De mensen zijn heel blij om hier te zien hoe de hinders, de friske hinders, hier draven, Henk.
1: Ja, en ik heb er ook helemaal geen verstand van, maar wij wennen zelf ook op het platteland. En thuis heb ik uitzicht, Oekai, Skiep en hinders. Us buren, die heb ik hinders. En die stap ik regelmatig buis achterlangs. En dan zie ik ook wel eens mijn vrouw, die vroeger een paardenmeisje weer, van wat wennen we hier toch prachtig. Maar nood weer bij Manege Gastelon binnen. Dan denk ik van wat wennen we toch eigenlijk in een mooie omgeving, Johannes, hier, hè?
2: Ja, klopt. Wij wennen hier in een mooie omgeving in Gastelon. Dus alles is hier te doen. Evenementen. Dus ja.
1: Ja, het is hier genieten, Niels. Ik denk dat we volgende keer maar weer eens een keer dit soort dingen dwang kennen. En dan moest ook maar even mooi op locatie. Daar heb ik krek met Alex al even hoe praten van Alex Event Support. Hij zei ik van ja, dat kennen al je. Dus dat geven we al hier even regeling. Dus dit smaakt naar meer, Johannes, hè?
2: Ja, naar volle meer, hè? Dus wat in een vat zit, dat verzuurt niet, ja.
1: Nou ja, dus wat dat betreft, Niels, wat heb je tegen naar de zin?
0: Nou, dat is mooi om te jaren. En ik goed om te jaren natuurlijk. Daarvoor teruggeweid dat ik om de meesten thuis te functioneren van leuke dingen op locatie. Waaronder dus de 80-jarige besteding van Concours-Ypiek Ries op Manege Gastelon op Harig. Ja, een beetje boider. Ik kom na Jochen en kom ik weer bij hem. In ieder geval.
1: Hartstikke mooi.
0: Want ik lees al, er komen weer aan. Want meestal straks in 12 uur even ik bij hem langs. Dus ik zou zeggen, lekker terug genieten van de heerlijke zin. Bakje koffie erbij. Dat zou wel even goed zijn, denk ik.
1: Ik denk het, hè.
0: Even werken we extra. Maar ik kom straks weer bij hem. Nou, Jochen, mooi dat we weer op locatie binnen op Manege bij Concours-Ypiek. En misschien ga je hem direct heen. En dan zou dit wel een passelijke nummer wijzen voor dat te wijzen. I'll be there van de Jacksons.

Ja, muziek van Keen en Band en Break. En ja, als je hem kijkt inschakelen en denken van... Hey, we missen wat. Ja, dat kunnen we binnen tot om 11 uur live van op een locatie... bij de 80-jarige besteden van Concours-Riepiek in Manege Gastelon. Opharig. En tot om 11 uur ben we de live. Dus ja, nou de klok van Jochen Oeren hebben we dus gezellig is nu te mooi van Ander de Jong. Die had even een mondje vrij. Dus die je er volgende week weer, als je hem daar krijgt voor inschakelen, van ha, we gaan even nooit de gezellig snuurt. Ja, helaas, ja, deze week snuurt net. Volgende week eerder de gewoon vol weer. Mooi, de gezellige sneut om morgen. Maar ja, wij nemen hem. We mochten de oerkes oernemen. Dus Concours, Hippiek. En ja, dus om 11 uur. Live vanuit Harig duggen wij ja, dit alles. Ja, ik zou het al bijna nog noemen. We gaan richting het Nijs. En dat duggen we mooi. In ieder geval muziek van de Pasadena's. Mooi tribute. En ja, en nou dus Bluff. Alles is liefde. Tot zometeen. Nooit Nijs. Nice.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, het laatste gedeelte van het nummer is altijd leuk om even mooi te zongen. Mooi America, een horse with no name. En nou denk je hem, hey, ik mis Arne de Jong. Ja, dat klopt. Die had even een keer vrij op een sneun. Ja, wij mochten 2 uur nemen. Want rond 11 uur binnen wij live van nou locatie Gastelon, Manege Gastelon op Harig. En lokaal daar op locatie binnen de heren Henk en Johannes. Een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen, daar ben we weer eventjes.
0: Ja.
1: Live even in uitzending. En ja, we staan natuurlijk weer op het prachtige terrein. De meesten die druppelen mooi binnen. De eerste races die ben al aan de gang, Niels.
0: Wie bent er? Of wie is dat net?
1: Ja, er, ben, er is een springruiters binnen. Ze zijn de hindernissen onder het springen. En ze hebben ik wat commentaar erbij. Ja, dat is mooi om te zien eens een keer in het echt live.
0: Ah, sure. Nou, dat is nog mooi dat wij lekker op locatie kennen wezen. Bij Concours Hippiek, 80-jarig bestaan. En dit is de oer weer een verschijnende meesking bij die onder tafel.
1: Ja, we hebben straks hebben de voorzitter, die komt even om ons komen. En dan zouden we het even hebben over hoe lang het al, wat er al gebeurt en hoe dat al wat ontstaan is. En we hebben hartstikke even, dit is een deelnemer van Tuigpaarden. Die stond hier ook krek al even van het podium. Maar ik zou van, ik moet eerst even met Niels even praten. Ik zou dan, hoe 10 minuten, dan... hij kon dan even naar de Verzeta. Dus dat is geen probleem. En misschien ben ik wel wat zenuwachtig. Sommige mensen meer van het eerste bij radio. Niels, wij doen dat wat langer, hè?
0: Ja, wij doen het langer. En vaak de kerst dat ik wel een beetje merken gewoon het praten dat het de eerste keer is. En dat ze dan een beetje nerveus binnen. Maar als ze dan iemand aan het praten binnen, dan is het sauer.
1: We stellen zeker in moeilijke vragen. Hè? Het is ik gewoon van, we vragen je dingen die ze wel weten. Dus hoe ik net te bedenken, zoet net bij elkaar te leren. Hè?
0: Want daarop. De rest, ik ben een klik in. En ben toch altijd vragen die stelt. Dat verdij ik een beetje weer opskept hoe de hindersport natuurlijk is. Dus,
1: ik weet van niks, joh.
0: Nee, daarom. Mijn naam is Haas, zissen we dan, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ik weet van niks. Nou ja, maar rond het einde vast aan zo'n uitzending. Wat we hier bij de Concours de Piek hebben dan. Je leert er altijd van. En we weten sowieso, iedereen heeft zijn eigen passie. En de ene is het film en de andere is stripboeken. En de andere vindt radiomaatje leuk of rondjes fietsen. Maar, ja, sommige mensen hebben dat al hier trouwens. Maar de binnenbeesten die vinden hinders hartstikke mooi. En net alleen maar de beesten bezig wijzen. Maar ik... de boel hier opbouwen en klaarzetten. Nou, daar ben ik vrijwilligers die dit fantastisch hebben. Daar geven we trouwens van de morgen ik nog even hoe praten met mijn meisken. Dus dat is gewoon hartstikke leuk om hier om te stappen. En meisken te ontmoeten. En die ik gewoon enthousiast ben en blij. Want dat is iets wat we eigenlijk al je een beetje nastreven, Niels. Ik gewoon een beetje blij wezen.
0: Nou, daarom. Dus tot om 11 uur vinden wij dus daar onwijzig. Bij Concours Hippiek. En misschien je kennen erheen nou al, als je hem dat wollen. Te beleven wat er al een keer gebeurt. Mooi, de hierste sport. Henk, ik kom straks weer bij die. Dan kan je die even voorbereiden. Mooi, de meesten die bij die komen.
1: Ja.
0: En de soort is het krek al. Ze zijn een mooie race bezig. En er is dan de band die heet Yellow. En die had het ik namelijk oer race. Ja, net oer een hierste race, maar meer oer een auto race. Maar ja. Race is een race en een wedstrijd binnen wedstrijden. We gaan dus even luisteren naar de race van Yellow.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.0 FM.

Ja, op dit moment de nummer 1 van de Amerikaanse top 50, de Hot Country Songs top 50. Ja, en als ze dat nog steeds is, met die van de media rond de klok van Katerien luisteren naar het programma Country Folk Rock Roll. Of eigenlijk zo van nou in je oren. Want dan krijgen we weer een update over de top 50 van de Hot Country Songs top 50. Ja, en als ze dan nog steeds op 1 staat, Ella Langley, mooie Choosing Texas. Ja, dat Jerium van de Midje. Nou, zullen we eigenlijk een spreker hebben bij de heren. Alleen die is nog even onderwijs. En dan moeten we even een draaiboek natuurlijk oppassen. Maar dat maakt natuurlijk van dat we even

0: Ja, dan gaan we eventjes naar het Waarta. En ja, die krijgen we even uitgebreid van onze waarman van de omroep, Jan Loke van Ommen.
1: Allereerst, oude week en hier week maar een waartype dat, ja, toch best wel simmers wie je, wat we zo kunnen noemen. Het werd steeds mooier waar, de temperatuur rond steeds meer op naar simmerse waarden die op het hoogtepunt rond de 30 graden uitkwam in onze provincie. In het kustwaardgebied wie dit maar zo'n 29, 28 of 29 graden ik tropisch warm. Als we dan zoeken naar op dit moment de actualiteit, het is volop zinnig in ons provincie. Ja, er zit nog een enkele bui, maar ja, er is weinig wien. En op dit moment is die de matige wien uit het zuidwesten, waarin de temperatuur die luidt verspreid door ons provincie rond de 20 of iets boven de 20 graden. Vermid je dan binnen er flinke zinnige perioden en bloedt het op de meeste plakken droeg. Er kan wel een enkele bui ontstaan, alleen ja, die kans is net heel groot. De maximum temperatuur die leest uit in van zijn 20 graden via de provincie, dat zijn 18 of 19 graden in het kust- en watergebied. Dus die te zwakke tot matige wien uit westelijke richtingen waai. Joen schijnt te zinnen is nog en bloedt het droeg. De wien is zwak ontmatig en waait uit noordelijke richtingen waai. Ja, en als we dan zeggen naar het waar van morgen, ja, dan wordt het alweer een slagje warmer. De temperatuur die gaat alweer omheeg. Als we nou zeggen naar Joert, dan wordt het een graad of 20. En morgen gaan we alweer richting de 23 graden. De zinne is er op gewoon plakken volop bij. En de wien, ja, die is eigenlijk ja, net echt aanwezig. Ja, er is... Als we zeggen naar de wien, ja, die zal op snijden, ja, roen, dus matig uitkomen, en soms zelfs zwak. Het zoeren wordt droeg en de, ja, daarmee wordt steeds meer warmere lucht aan viert, weer terug de temperaturen bij u dus boppen de 24 of richting de 24 graden in het kustwaardgebied naar de 22 of 23. Menje schijnt te zinnen ik en stroomt er nog warmere lucht door uw provincie in. De wien die waait uit het noordoosten en die helpt behoorlijk aan in het via de provincie en ik in het kust- en watergebied. Dat gaat hij krachtig en daardoor is het 24 tot 27 graden in het kust- en watergebied. Via de provincie zal het richting de 30 gaan. In de rin van de dag neemt de bewolking ta en menje het jong stijgt vanuit het zuiden de kans op tonger. Als we de langere termijn erbij pakken, dan krijgen we oorwaar. Vanuit Tiesje is het licht wisselvallig met ja, eigenlijk dagelijks kans op een bui. Afwisseling van zin en stapelwolken. En langzaam wordt het ook minder warm, want Tiesje kan het in het eerste pad van de provincie nog warm worden, maar zijn 30 graden. Later in de week dan gaat de temperatuur weer om, naar zijn 22 graden. In het kust- en watergebied zijn 18 of 19 graden. En ja, voor augustus ben dit natuurlijk hele gebruikelijke temperaturen. Ja, allemaal een prima week. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat in de rin van volgende week verder naar beneden. Want na week.
0: Jan Loke, dankjewel voor het waar. En ja, het bloedt alleen nog maar mooier en mooier. Als het goed is, dan hebben ja. Wij iets bij de microfoon staan, of net Henk?
2: Ja, zeker. Wij zitten mooi van het zintje genieten. En bij mij aangeschoven is inmiddels Harry van Middelaar. En hij is van HVM-stal. Horns de Zwaag, ja, hij is aanwezig. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, we hebben jou gevraagd, want ja, we hebben mensen van organisatie hebben wij op ons lijstje staan. Maar ja, dan moeten natuurlijk ook deelnemers even een verhaaltje doen. Want ja, jij bent deelnemer van de tuigpaden. En om nou even verwarring te voorkomen, want ik was ook al even mis. Wat houdt dat precies in?
3: Tuigpaden zijn qua stokmaat een stuk groter als de hekjes die hier bijvoorbeeld lopen. Tuigpaden komen oorspronkelijk alleen maar uit Nederland. En dat is gewoon het gaat om de beweging voor een kar.
2: Ja, want hij vertelde mij net dat hij al is geweest. Dat hij tweede is geworden bij een competitie, bij een wedstrijd. En ik had het gevoel dus dat hij bij een ander dingetje bezig was. Dus nee. Ik denk van, nou ja, kijk, ik heb er geen verstand van. Maar we zijn hier natuurlijk ook om te leren met elkaar. En om mee te maken van ja, wat hier allemaal gebeurt. Hier kom je vaker.
3: Wij komen hier ieder jaar. Reis is gewoon mooi. Reis heeft een hele goede bodem. Een mooi groot achterterrein. Een heel afwisselend programma. Veel publiek. Prachtig evenement om ieder jaar te komen. Ik kom hier denk ik nou al wel 30 jaar.
2: Ja, want dan heb je al bijna de helft van alle keren dat hier is geweest. Bij hier heb je acte de présence gegeven. Altijd met tuigpaden of ook in andere hoedanigheden?
3: Wij doen alleen maar tuigpaarden. We hebben dus een trainingstal. Wij doen tuigpaarden opleiden voor deze sport. En dat doen we dus allemaal voor derde. Klanten zetten bij mij een paard neer. En dat paard gaan wij trainen, voorbereiden voor die wedstrijden. En de eigenaar komt kijken. En die heeft daar plezier aan. En wij ook.
2: Nou, en dan heeft het publiek en RTV Spannenburg er ook weer plezier van. Dit doe je dus al 30 plus jaar. Zijn er de afgelopen jaren in de tuigpaardensport veel dingen veranderd?
3: Nou, op zich niet. Onze sport is altijd wel een beetje gelijk gebleven. Alleen je moet meegaan in de tijd. De paarden zijn enorm veranderd. Die zijn in 30 jaar echt veel bloederiger geworden. Dus vlugger en sneller. En daar moet je eigenlijk wel op aanpassen. Dus als je moet echt mee met de tijd. En verder is onze sport wel mooier geworden, vind ik. De accommodaties zijn mooier, mooiere VIP-tenten. Dat is allemaal echt professioneler geworden.
2: Ja, want kijk, ik heb, zoals al een keer eerder gezegd, ik heb er geen verstand van. Maar wat ik wel weet is dat bijvoorbeeld bij het Friese stamboekpaard er bepaalde hengsten heel erg geschikt zijn voor bepaalde dingen. Heb je dat in jouw sport ook zo? Dat je toch bepaalde lijnen of karakters nodig hebt in jouw sport?
3: Zeker. Een paard moet het voor je willen doen. En bij ons gaat het dus nogmaals om de beweging en de houding van het paard voor een wagen. En bepaalde bloedlijnen kunnen dat gewoon beter volhouden en beter presteren als een ander. En daar moeten wij een beetje op selecteren. En ze dan goed begeleiden. Dus ook met de hoefsmid en de training. Alles goed, het voer. Alles goed afstemmen. Dat hij hier op die bewuste zaterdag dus echt even piekt. En goed zijn best doet.
2: Ja, is dit dan ook een soort van jury sport? De elegantie of hoe ze de lijnen lopen. Heeft dat ook allemaal met elkaar te maken?
3: Zeker. Wij worden beoordeeld door twee juries in het midden. En we mogen maximaal met z'n 15e. In één rubriek rijden. En het is eigenlijk heel kort. Onze sport is heel direct. Wij gaan twee keer rechtsom, van hand veranderen, twee keer linksom. En dan moet de jury dus ze al plaatsen. En dan komt er vervolgens nog een vervolgwedstrijd. Het overlopen noemen wij dat. Dan gaan er een stuk of 4, 5, 6 gaan nog een keer overlopen. Dus dan begint eigenlijk een nieuwe wedstrijd met de beste paarden van die groep. Ja, en dan moet je hem dus weer klaar hebben. Dan moet je hem dus weer twee keer rechtsom, twee keer linksom. En dan moet je echt opvallen in dat koppeltje. En dan ga je met een oranje rosette naar huis en dat betekent de winst.
2: Ja, nou ja, en je hebt nou een ander kleurtje. Welk kleurtje heb je nou gehad?
3: De tweede plek is een rode kleur. De derde plek is een witte kleur. Maar het kan niet altijd raak zijn. Dus ik ben dik tevreden met een tweede plek vandaag.
2: Wat ik me dan afvraag, kijk, als je dan met meerdere paarden tegelijk in de bak zeg maar bent. Dan heeft dat natuurlijk ook te maken van hoe reageert een paard op de paarden om zich heen. Omdat je veel wedstrijden rijdt, dan kan ik me heel goed voorstellen dat een paard een ander paard vorige week ook is tegengekomen. En ze vinden elkaar niet leuk.
3: Nou, dat valt mee. Maar tijdens de wedstrijd heb je dus ook wel, last is een groot woord. Maar je hebt wel met elkaar te maken in de ring. En als rijder moet je daar natuurlijk heel snel mee omgaan. En schakelen met je paard, dat je weer vrij komt in de groep. Dan val je eerder op. En dan heb je dus minder last van je tegenstrijders.
2: Ik ben eens een keer op de Schelling aan de paardrijden geweest met mijn vrouw. En toen reden we in een groep. En ik had een vrij groot paard. Want ik ben ook een grote jongen. Mijn paard werd ingehaald door een ander paard. En dat was op een kort weggetje, zeg maar. En dat vond hij niet leuk. Dus toen beet mijn paard, dat paard wat mij in ging halen, beet hem in de nek. En toen zei de instructrice van, ja, die mogen elkaar niet. Maar dat gebeurt in jouw sport niet.
3: Gelukkig niet. En je moet ze natuurlijk, net als een hond, je moet ze netjes opvoeden. Dat ze dus er eigenlijk goed gedragen. En onze wedstrijd duurt maar een kwartier. Maar dan moeten ze wel een kwartier lang gefocust zijn en op jou letten. En ik geef de aanwijzingen wat hij wel en wat hij niet mag doen. En dat moet je dus thuis goed oefenen en doornemen. En dan kan het leiden tot resultaat.
2: Nou, ben je hier al een paar jaar geweest. Zijn er in het verleden ook bijzondere of aparte dingen gebeurd waarvan je denkt van, hey, dat was uniek?
3: Nou, er gebeuren altijd wel extra mooie dingen. Dat een paard zich extra thuis voelt, dat hij een schepje erbovenop doet. Er gebeuren ook op een concours wel eens mindere dingen. Maar goed, dat hou je erbij. En het hoofd niet verslag brengen. Je moet gewoon doorzetten. En we gaan maandag weer naar Almere. Volgende week woensdag naar Buitenpost. Volgende week zaterdag naar Lunteren. We zitten nu echt volle bak in het seizoen. Dus doorzetten.
2: Nou, je komt oorspronkelijk uit het midden van het land. Je bent nu hier in het mooie Friesland gekomen. Jouw klanten, komen die dan ook allemaal uit Friesland? Of heb je dan ook mensen, zeg maar, die hun paard van heinde en verre bij jou stallen? Omdat jij jouw kunstje goed beheerst.
3: Nou, we hebben klanten uit heel Nederland eigenlijk wel. De paard dat ik net reed kwam, bijvoorbeeld het Eemnes. Eemnes ligt in Utrecht. Die klant heeft ook het paard dus bij mij neergezet al de hele zomer. De tuigpaardensport zit landelijk in Nederland verdeeld. En de klanten komen dus overal vandaan en brengen een paard een seizoen bij jou. En dan gaan we proberen het beste resultaat eruit te halen.
2: En is het dan ook zo van dat de eigenaren van een paard niet altijd op de bok zitten? Of hebben ze daar, hoe noem je dat, chauffeurs voor?
3: Ik rijd dus het paard op de wedstrijd. En de eigenaar komt kijken en geniet daarvan, hoop ik.
2: Nou ja, het is hier sowieso een prachtige locatie waar je dingen kunt doen. Ook qua hospitality en voorzieningen is het hier, dat gaf je eerder ook al aan, ruimschoots aanwezig. Prachtig allemaal. Is dit een beetje, voor mijn beeldvorming, is dit een beetje de standaard van hoe concours hippies eruit zien? Of hoe kun je het hier in Harig inschalen qua van 0 tot 10?
3: Zoals Reis hebben we nog een tiental evenementen, denk ik, in Nederland. Die deze samenstelling hebben. Waar de Vriezen, de Hackney's en de springsport en de tuigpaardensport op één dag komen. Zoals maandag bijvoorbeeld in Opmeer is er ook een tentoonstelling bij. Maar dat is weer wat anders. Dit zijn wel echt de mooie evenementen. En zeker hier in Friesland hoort deze in de top 3, denk ik.
2: Nou, ik denk dat de organisatie dat mooi mee kan nemen. Het is hier sowieso prachtig om te zijn. Harry van Middelaar, jij bent in principe nu klaar? Of heb jij nog een heel programma vandaag?
3: Om 10:30 ga ik weer een paard rijden in de grote limiet. En vanmiddag is er een hengstencompetitie. Dat zijn dus hengsten, die fokhengsten. En die komen vanmiddag om 3:30 voor het eerst tegen elkaar hier, dit jaar. Er gaan een 7-tal hengsten tegen elkaar strijden. En dan ga ik ook een hengst in rijden. Een hengst van de HBC-stal. En dat is wel echt even een momentje. Want dat is belangrijk voor de fokkers om te zien hoe die hengsten in tuig lopen. En voor ons dus ook.
2: Nou, ik zou zeggen een hele mooie dag verder gewenst. Ik begrijp, je moet die kant op. We zitten vlakbij. Niels, wij gaan weer terug naar jou. De vraag, heb je die al bedacht? Of zeggen we die bewaren we even voor de volgende?
0: Bewaren we voor de volgende.
2: Nou, dan zou ik zeggen van wij gaan even mooi genieten van wat er voor ons gebeurt. Er is nu een prachtig Friese paard met een oude, zo'n kar die ze ook bij het ringsteken gebruiken. En dat stapt hier prachtig. Radio, dat is, het is geen tv. Misschien volgend jaar, Niels, dat we dan met de tv-ploeg hier kunnen staan. Prachtig hier.
0: Nou, hartstikke mooi om te heren. We kennen het vertellen op de radio over wat er gebeurt. Maar de hindering zelf is misschien nog wel het volle betere om te doen. Wij gaan nu muziek van Dua Lipa, New Rules.

0: Ja, die kreeg al gelijk een berichtje van vanouw locatie. Ja, de volgende spreker is er al. Dus we gaan snel roeren naar Meneesje Harig, Meneesje Gasteland bij Kokoripik. Henk, een hele goede morgen.
1: Ja, ben we weer eventjes. Ja, het is hier nou een beetje lopende bandwerk, want het begint helemaal te rennen hier. We zitten nu in de Sjen, dat zag ik rekken al, naar de chaise van de Friese. Ja, Friese Hint, het is prachtig al hier. De jury is ik kon genieten, het drok aan het schreeuwen. Ik denk al je plusjes ontzettend bezig dwaan, want het, ja, het is, wat heb je toch een mooi uitzicht. En bij mij staat inmiddels ook Gert van Dijkhuizen, de voorzitter van een hele... Van de hele club hier. Gert, prachtig dat we hier mogen zijn.
2: Ja, geweldig. Jullie zijn ook van harte welkom. Het is voor ons een grote eer om als 80-jarige vereniging zo je verjaardag te mogen vieren. Wat ooit in 1946 begonnen is met de gedachte van de bevrijdingsfeesten in 45 en 46 is het begonnen. En is het na 80 jaar nog steeds springlevend met jonge mensen, met veel sport en veel plezier. En het gevoel van noffelijkheid staat bij ons bovenaan.
1: Ja, en noffelijk, dat is het sowieso. Jullie zijn volgens mij gisteren al begonnen, toch?
2: Ja, wij zijn afgelopen dinsdag begonnen met opbouwen. En gisteren hebben we het eerste gedeelte gehad, dat was het springen. En zeer succesvol met veel springers tussen 4 en 9 gisteravond. En vandaag hebben we de hogere springcategorieën en de barrages.
1: Is het altijd op 2 dagen geweest of is dat uit nood geboren omdat er zoveel aanbod was?
2: Ja, dit is de eerste keer in 80 jaar dat het in 2 dagen gebeurd is. We hebben het gedaan omdat het niet meer in 1 dag past. Dat heeft te maken met de hoeveelheid. Maar dat heeft ook te maken met dat we vandaag een aantal shows hebben. Grote shows die veel tijd kosten. En iedereen wil toch heel graag om 5:30, 6:00 weer klaar zijn. En die 2 shows, die vormen wel een groot middelpunt. En dat is het middelpunt van het verjaardagspartijtje.
1: Ja, en dat het feest hier, dat is sowieso prachtig. We hebben er ook heel mooi weer bij. We blijven het zeggen, want afgelopen dag, afgelopen 2-3 dagen terug heeft het even flink even geregend. Knijp je hem dan ook een beetje of zeg je van dit is all in the game?
2: Nee hoor, we hebben de laatste 2 jaar hebben we te maken gehad met zware buien op de dag zelf. En dan ben je toch wel erg gespannen. Want een heleboel dingen heb je invloed op, maar niet op het weer. Maar vandaag lijkt het geweldig, is fantastisch. En mensen die willen komen, er is plaats, er is lekker eten, er is lekker drinken. En prachtige topsport.
1: Nou, en genieten doen de mensen sowieso. Wij ook. Johannes, die kijkt zijn ogen uit. Mooi is het hier, Johannes, hè? Ja, hij knikt aan het duimpje omhoog. Nou, en aan onze kant, aan mijn kant is het ook zo. Wat hebben we sowieso vandaag allemaal op het programma staan?
2: We hebben een variatie van Hackney's van KWBN-paarden, tuigpaarden en Friese paarden. Waarin het tuigen, het fraai lopen voor de authentieke chaise wel centraal staat bij de Friese. En bij de tuigpaarden is dat de damesklasse met de mooie aanspanningen. Maar het gaat vooral om hoe lopen de paarden diervriendelijk op een plezierige manier met, zoals wij dat dan noemen, happy athlete. Het moet een vriendelijk plaatje zijn waarin de dier centraal staat en veiligheid voorop staat.
1: Ja, ik kijk hier om me heen en de paarden hebben de oortjes strak vooruit. Dus ze zijn helemaal scherp en super enthousiast voor de chaise, voor de karren. En als ze hier voorbij lopen, dat is wat we willen zien.
2: Ja, klopt. Dat willen wij ook graag zien. En daar besteden we veel aandacht aan. Ook de cultuur besteden we erg veel aandacht aan. Hoe mooi is het als je dit na zoveel jaar nog kunt laten zien. En als een van de hoofdprijzen vandaag wordt er een volledig Fries kostuum, een dameskostuum, verreden onder de beste rijders die passen in de criteria die ervoor passen. En die krijgt dat kostuum en dat wordt dan geheel op maat gemaakt van natuurzijde.
1: Nou, dat is een supermooie prijs. En daarmee kunnen ze dan de komende jaren vooruit om hun beroep of hobby of beide hun passie uit te kunnen oefenen. En dan met een gewonnen tenue vanuit de Kokoripik Ries het hele land doorcrossen. Want ik had eerder al eventjes van Harry begrepen dat sommige mensen wel 4-5 keer per week dit soort sport beoefenen.
2: Ja, dat is alleen in deze paar weken zo. In de laatste weken van juli en de eerste weken weken van augustus zijn er erg veel concoursen. Eigenlijk te veel dichtbij, maar zo is het. Maar dan gebeurt het zo dat je 3-4 concoursen in een week hebt. Afgelopen dinsdag waren we met z'n allen in Norg. Vandaag zijn we hier, maandag zijn we in Opmeer. En volgende week zijn we in Buitenpost.
1: Ja, dat gaat mooi door. De zomerevenementen worden dan ook vaak goed bezocht. Vakantiegangers, mensen die vakantie hebben, die moet je ook de gelegenheid geven om dit te kunnen bezoeken. Want ja, mensen die zijn vaak in het weekend vrij. Maar ja, als dit door de week bezocht kan worden, dan geeft ook weer extra vreugde in de vakantie.
2: Ja, klopt. De zaterdag is natuurlijk een prachtige dag ervoor. En wij hopen vandaag ook veel vakantiemensen te mogen verwelkomen. Ook omdat wij Britt Dekker als een van de hoofdacts hebben. Met haar show met de pony. En Bram Chardon met een wedstrijd vierspan. Een Olympische rijder. Die laat zien met een vierspan hoe je van 0 naar 100 kunt gaan. En dat in alle rust en alle discipline.
1: Ja, dat belooft veel goeds. We zijn vanmiddag met de filmcamera zijn we hier ook om een mooie verslag en reportage te maken van hetgeen wat hier gebeurt allemaal. RTV Spanenburg wil graag extra zichtbaar zijn, zeker in de regio. Want ja, dit soort evenementen verdienen natuurlijk extra aandacht. Want ja, we zijn ook trots op dat we dit soort dingen bij ons in de regio hebben. En pet je af daarvoor.
2: Dankjewel. En wij vinden het geweldig dat jullie ons verjaardagsfeest 80 jaar reis willen meemaken.
1: Ja, en 80 jaar. Wat ik nog wel even wilde vragen is, u noemde zo pas eigenlijk alle onderdelen een beetje op. Is dat eigenlijk altijd zo geweest? Of zijn er op een gegeven moment bepaalde disciplines bijgekomen?
2: Nee, het is eigenlijk altijd zo geweest. Er zijn wel jaren geweest dat bepaalde disciplines minder tijd en minder aandacht kregen en kleinere deelnames hadden. Maar springen, showrijden, vriezen, hacknies, KWPN-paarden, ze zijn allemaal welkom en ze zijn er ook eigenlijk altijd bij geweest.
1: Zijn er dan ook paarden of mensen die hier al jaren op de vloer komen? Zijn het veel dezelfde gezichten of komen er ook steeds vaker nieuwe gezichten langs?
2: Gelukkig komen er nieuwe gezichten bij, maar er zijn nog steeds mensen bij die hier 45, 50 jaar en langer komen om dit mee te maken. Vroeger was het een dagje uit. Het was een jaarlijks terugkomersfeest en het werd gezien als een reunie. Je klapstoeltje mee langs de baan en genieten van paardensport en genieten van elkaar. Paardensport is mooi. Paardensport ontwikkelt vriendschappen, onderhoudt vriendschappen. En wat leuker is om elk jaar elkaar zo te ontmoeten en dan de dingen te bespreken die in ieder bezighoudt.
1: Nou, we kennen dat ook van andere evenementen. Dat als mensen met die op dezelfde manier gezind zijn, die vinden elkaar. En prachtig dat dit soort dingen georganiseerd worden. Is het dan ook zo dat jullie maandag, als alles afgebroken is, dat jullie dan alweer voor volgend jaar beginnen?
2: Nee, we beginnen niet maandag voor volgend jaar. Dan gaan we eerst nog naar een feest wat we organiseren als jubilerende vereniging van op 28 augustus voor alle vrijwilligers. Want het wordt vaak onderbelicht, maar zonder hen is er geen concours. Vrijwilligers zijn zo belangrijk en we zijn ontzettend dankbaar en tevreden en blij dat wij zo'n grote groep hebben die dit concours ook op die manier een warm hart toedraagt.
1: Nou, wij onderstrepen dat helemaal. Gert van Dijkhuizen, voorzitter van het organiserende comité. Prachtig dat we hier mochten zijn. Nogmaals, dank daarvoor. En ik zou zeggen, nog veel plezier en genieten van deze mooie dag. En misschien tot volgend jaar.
2: Ik ga ervan uit dat jullie de volgende jaar weer zijn, want het is zo mooi. Het werkt echt verslavend.
1: Nou Niels, ik kan het helemaal onderstrepen. Het wil niet zeggen dat ik meteen ook een paard ga kopen. Maar aan de andere kant, we kijken er nu heel anders naar. Nu we deze mooie morgen aan het meemaken zijn.
0: Nou, mooi om te horen natuurlijk vanuit Daro. Ja, meisken, we rennen weer dicht aan het nijs van het Sienhoeren. Natuurlijk ben we hier tot 11 uur. Dus het volgende uur komen we weer om op het veld van, of eigenlijk het terrein van Manege Gaston.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eva Max en King and Queens en welkom weer om bij het laatste uur van Radio Spanburg live van nou locatie Manege Harig, waar wij onwezig binnen bij Concours Hippiek en oer keningen sprutsen te hebben. De grote kening die toch vol op het trein. Henk, een hele goede morgen.
1: Ja, en ik heb de queen heb ik ook bij me. Johannes, de eerste echte. Dat ben ik, Johannes.
2: Ja, ik ben er ik weer. Hè? Ja, de laatste uur ik nog weer.
1: Ja, we zijn, kijk, ik zie al koor van wat zit dat op? Het is in zucht en skate voorbij. Het is hier prachtig. En als het tiet snel gaat, Niels, dat is meestal een goed teken, hè?
0: Ja, dat is zeker een goed teken. Tiet hard geen schoft, nemen ze dat ik wel eens. Dus, wat kunnen wij nog verwachten dit uur bij Jimboy in ieder geval?
1: Nou, sowieso een heleboel zinnenbrillen. We hebben inmiddels alle zinnenbrillen hebben al futjoen, bijna. We hebben nog één in de waskoer. Dus iedereen die rent hier maar blauwe zinnenbrillen van RTV Spanenburg op. Dus dat meesten dan graag een zinnenbril hebben willen, dan moet ze hierheen komen. Want we hebben de laatste hebben hier. En Ronald, die kunnen we niet bestellen. Want, een pen moet ik hebben. We hebben helemaal deurvregen om pen. Dan moeten we een even kepen. En ik ken ze wel een pen mooi aan, maar dat is gewoon van de firma Big. Hè? Dus daar zit net RTV op. Zo, hè?
0: Nee. Dat vertiert dat we goodiebags gemoetjes voor de volgende keer. Ik denk dat dat wel een handig ideetje is.
1: Ja, monsieur, daar is natuurlijk deze tredde editie, deze tredde pilot editie van Spanenburg op locatie. Ik voor even zien hoe het, wat de meesten ervan verwachten. Wat wij doen. Vind je het wel leuk, Johannes?
2: Ja, ik vind het wel een mooie, hartstikke mooie locatie, hè?
1: Ja, en de meesten vind je ook mooi. Ze jou is jouw complimenten en duimpjes omhoog. Dus wat dat betreft, we gaan er net futten, Johannes, hè?
2: Nee, we gaan al lang net futten, Henk. We bloeien hier.
1: Ja, en we zitten eerst de horeca. Dus als we daar kan ik maar je zinnenbrillen betalen, hè?
2: Ja, ken ik wel. Dan krijgen we wat gratis weer om je.
1: Ja, dat is ik plastic, hè? Dus plastic muntjes of plastic zinnenbril. Dus Niels, dan staps wel, we heb je reuze dat zin.
0: Nou ja, ik hel in de wandelgang, Jert. Als je hem van een beetje nog centiet voor en hebben, dan kent tussen Ian en Traan ik nog, hè? Dus je kent het hele beetje nog wel bloe, hè? Als mut en nog verslacht het wand. Dus er is nog wel ergens plak tussen Ian en Traan om ik nog in de uitsturing te komen.
1: Ja, nou ja, misschien heb ik oorplan, Niels, hè? Want wij we hebben overal gewild, hè? Dus wat dat betreft, genoeg voor die vandaag. We gaan eerst praten met Geeske Postma. Zij gaat het over het springen hebben. Zij is daar verantwoordelijk voor. En we hebben eerst ik, Jantine de Boer, hebben even bij de microfoon. En zij is, zij regelt de vrijwilligerszaken, heel belangrijk. En zij is betrokken bij de superverloting. Nou, wat dat precies is, daar zouden wij in de loop van dit uur antwoord op krijgen.
0: Nou, dan
2: superverloting, hè?
0: Super.
2: Ik denk dat we een mooie situatie op vergoeden keer.
1: Nou, daar heb je wel in de gaten. Niels McAlber, even wat muziek.
0: Het wordt awesome. Dan krijg je met een kingside bed, hotelovernachting, ergens in Hotel Van der Valk. Wie weet. In ieder geval, meesten wollen je hem nog een zonnebril hebben. Daar binnen nog. Dan kan je hem look nog wel eventjes uitbreiden. Mooi, je kleding. Daarom geef ik lust erin. Roxette en The Look.

0: Ja, de heren van The Latums en Not a Bed of Roses. Tevoren hier met een tribute naar Garrett Brooks. Song terug Morgan Evans. Mooi Ain't Going Down Till The Sun Goes Up. En daarvoor ik nog eventjes Dea Matrona. Mooi Deadhead. Dead Man's Heart. En het leukste te vertellen aan Dea Matrona. Het duurt nog wel even een treikwartier. Maar ze komen naar Nederland op tongetje 18 maart 2022. Misschien de Melkweg in Amsterdam, als je hem erin wil. Ja, wij gaan er dan net in. Wij gaan dan meer richting Harig. Naar de Manege Gastland, waar Henk op locatie is bij Concours Repiek. Henk, een hele goede man.
1: Ja, daar hebben we weer eventjes. Het is hier nog steeds prachtig. Johannes heeft mijn krek al even niet, maar er echt een koer er net bij. Ik kijk oude Jack hier weer aan, want ik meestal schrokken van het witte goddelijke lichaam wat ik bezit. Maar het neemt net waar dat we hier enorm genieten van. Van een mooie dag, van een mooie hinste dag. En dat kan mede mogelijk maken worden toch verschillende partijen. En eigenlijk de grootste groep die vaak een beetje onderbelacht wordt, maar ik verschrikkelijk in de zinnen zetten willen met dat binnen vrijwilligers. En ja, we hebben hier bij ons steen Jantine de Boer. Zij is coördinator van de vrijwilligers. Dat ben misschien wel de belangrijkste meisje van Sendai als Joert en Juster.
2: Dat klopt helemaal, dankjewel. We hadden inderdaad een pakket van heel veel mensen die helpen en die ondersteunen in het organiseren van zo'n concours. Maar uiteindelijk is die vrijwilligers, zoals dat zei, dus een hele grote groep die eigenlijk de meesten al jarenlang mij helpen. Op verschillende gebieden, terreinwerk, parkeerhulp, kassahulp, horecawerkers. Al je meesten die van cruciaal belang zijn om Sendai tot een succes te brengen.
1: Nou, wij hier om 10 uur van de morgen al. Johannes en ik stapten hier het terrein op en we waren van harte welkom hier terug. Ik neem het dan maar even parkeerwachten. We hebben even bij ze praten en daar is juist ik gewoon dat meesten geweldig enthousiast binnen om hier mooi te kunnen werken.
2: Ja, dat klopt helemaal. Om 6 uur binnen mee is het er al. En dat ben inderdaad ik meesten die al jarenlang mij helpen. Ja, iedereen wil ik echt zien Sintje wil bijdragen om het van wat te krijgen. En dat is echt wel een hele mooie energie. En ik vind het prachtig om die meesten te sturen.
1: Je hebt hier een behoorlijke club meesten. Hoeveel meesten heimel net hier omstappen als vrijwilligers zijnde?
2: We komen denk ik wel uit in deze, want het is net alleen een jongens. We gaan natuurlijk de Arendagen enorm volle hulp horen om de boel hier op te bouwen. De tenten, het hekwerk. Dus in totaal had het toch wel door een stuk of 80 tot 90 mensen die mij helpen, puur vrijwillig. Ja,
1: dat ben hartstikke belangrijk, want wij kwamen hier aanrijden. Dus een mooi parkeerterrein is inrichten. Ik denk, oude man die stappen daar nog wat hindertjes om. Maar bij evenementen dan wordt het omtoveren tot een parkeerterrein. Ja, daar wordt met het toch hekken en treden en linten worden spannen. En het wordt al uitmeten, hè?
2: Ja, klopt. Dat komt ik best wel correct. En als ik zus naar de voorbereiding, naar zijn weekend daar, waar ik mijn signaal even zitten, waar volle contact hoor, van wat is nodig. Natuurlijk op de ervaring van vorig jaar lees ik elke keer wel weer. Het waar is ik bepalend. We gaan ook prachtig mooi waar, zowel voor de hindersport, maar ook om hier te genieten. Maar goed, dat hier ik rijden kan en winnen en waaien, ja, dan moet je even weer andere voorbereidingen treffen.
1: Ja, we hebben per week we hebben rond weer te 8, 39 graden. Dan moest ik net een evenement zoals hier hebben, want ik ken de hopjes ook net zo goed horen.
2: Nee, dat is eigenlijk wel die Engels zijn worst case scenario. Daar was net hinnen.
1: Nou ja, je worst sowieso wel hinnen. En daar ben ik nog oren festiviteiten best ook bij betrokken best. Want de meesten keer ik mijn verlotting mooi doen.
2: Ja, een wees een keer genieten van de hindersport, die keer een lekker drankje drinken. En die kan ik nog hele mooie prijzen winnen, als ze mij doen in onze loterij. We hadden een loterij XXL, dat betekent eigenlijk dat we wel hele mooie prijzen hebben. Zowel van volwassenen als Ben, want misschien wel bekend, maar Brit Dekker komt hier. Dus we hopen dat heel veel Ben dat heel leuk vinden. Dus we zijn daar maar weer in die loterij, wat moois af van hun. Dus we hebben een droomprijs. Wat het correct is nou wat een verrassing, maar ik denk dat heel soort dat wel leuk vinden. En voor de volwassenen hebben we een midweek uit de Skelling. Hele mooie culinaire verrassing. En ook nog voor de hinderliefhebbers een enkelspan tug. Dus
1: Ja, en als ik het goed begrepen heb, dan ben al die prijzen die ben beschikbaar gesteld door sponsors. Ben dat dan al festival of evenement sponsors? Of ben dat speciaal voor dit weekend? Ben die daarvan onderlutsen?
2: Nee, dat ben al festival. Die ben al sponsors van dit evenement. En die ben ik bekend met het evenement. Ja, en die wil eigenlijk gewoon een warm hart dragen op deze manier. Dus dat is wel heel bijzonder en daar ben ik dankbaar voor.
1: Ja, en wie ben dat dan bijvoorbeeld? Want de meesten hier in de regio, die kennen waarschijnlijk deze ondersteuners ook wel.
2: Ja, nou, het midweekje te Schelling is bijvoorbeeld beschikbaar gesteld door huifkaartbedrijf Terpstra. Die komt net uit de buurt bij, maar die had wel heel veel met de hindersport. Dus dat is mooi. En we hadden dan, de droomprijs kan ik net zo vol op zeezen, want dan verklap ik misschien te volle. Dus dat doen we net.
1: Ja, dus meesten die moeten maar mooi even langskomen en de boel wat in de gaten horen. Op z'n dag als Joert, doe als vrijwilligerscoördinator, wat ben die taken vooral? Want dat zit ik in de voorbereiding, maar op z'n dag als Joert ik.
2: Ja, klopt. Nou, eigenlijk is het belangrijkste dat iedereen zich hier even welkom voelt op het moment dat ze omkomen, dat ze weten wat ze moeten doen. Even wat coördinatie, als er wat is, dat er iemand is die bereikbaar voor ze is. Dus dat ben eigenlijk, dat alles wat in goede baan rent. Dat is mijn taak.
1: Nou, daar stond je nou ongeveer 7, 8 minuten. De telefoon is nog net oud gegaan, dus het is, tot dit moment is het al hier goed gegaan. Jantine, hartstikke bedankt dat je even naar ons komen woest. En bedankt ik eventjes van de meesten die hier wat omstappen, de vrijwilligers ik maar eventjes. Want dat is natuurlijk heel bijzonder dat meesten zich gewoon hun tijd beschikbaar stellen van dit soort dingen. Want zonder hun ken dit gewoon net of is het net meer betaalbaar?
2: Hey, ik vind het mooi dat ze dat een beneemt. En in het bijzonder ik een bedankt. Absoluut. Ik ben ze heel dankbaar. En dat is mooi. En ik hoop ook dat de meesten hier in grote getalen komen om te genieten. En het misschien al dan ik een succes te maken.
1: Jantine, hartstikke bedankt. En misschien tot volgend jaar. En nog een, ik hoop dat het een beetje een rustige dag Joert heeft. Want dat is meestal een goed teken.
2: Ja.
1: Nou Niels, wij zullen nog mooier om je zinnen. Waar jou Jantine de laatste zinnenbril even mooi. Dan kan ze dat ik even aan haar vrijwilligers even uitdelen. Want ja, dat, de vrijwilligers die krijgen wat ik een presentie namens de organisatie. Ze gaan nog even een leuke media even maken doen. Maar een wat zinnenbril van Radio Spanburg. Ik denk dat ze daar het meeste blijven worden, Niels.
0: Nou, dat denk ik ook wel. En ik zou er even verzwaren dat Johannes net mooi giet waar mooi de verlotting. Want oorst dan zes stikking per Schelling. Dus hoor hem chin. Want oorst dan mooiste zonder baden in de Schelling. Dus ik zou hem vers bieden als ik daar weer.
1: Ja, ik lid het hem net, ja.
0: Nee, oké. Wij geven via de mooie de muziek hier bij Radio Spanburg. En dat doen we mooi. De Zweedse band ABBA in The Name of the Game.

0: Ja, we pakken het Waarberucht er ik nog even bij. Het is 3 minuten door 11:11. En ja, het waar krijgen we even uitgebreid van onze waarman van Radio Waarberucht, Jan Loken van Ommen.
1: Allereerst, ja, oude weken hier in de weken met een waartype dat, ja, toch best wel simmers wie je, wat we zou kunnen noemen. Het werd steeds mooier waar, de temperatuur rond steeds meer op naar simmerse waarden die op het hoogtepunt rond de 30 graden uitkwamen in ons provincie. In het kustwatergebied wie dit maar zijn 28 of 29 graden, ik tropisch warm. Als we dan zoeken naar op dit moment de actualiteit, het is volop zinnig in ons provincie. Ja, er zit nog een enkele bui, maar ja, dat is... Er is weinig wien en op dit moment is het een matige wien uit het zuidwesten. En de temperatuur die luidt verspreid door de provincie rond de 20 of iets boven de 20 graden. Vermid je dan binnen er flinke zinnige perioden en bloedt het op de meeste plakken droeg. Er kan wel een enkele bui ontstaan, alleen ja, die kans is net heel groot. De maximum temperatuur die leest uit in van zijn jin 20 graden via de provincie, dat zijn 18 of 19 graden in het kust- en watergebied. Dus die is zwakke tot matige wien uit westelijke richtingen waai. Joen schijnt te zinnen is nog en bloedt het droeg. De wien is zwak, ontmatig en waait uit noordelijke richtingen waai. Ja, en als we dan zeggen naar het waar van morgen, ja, dan wordt het alweer een slagje warmer. De temperatuur die gaat alweer omheeg. Als we nou zeggen naar Joen, dan wordt het een graad of 20. En morgen gaan we alweer richting de 23 graden. De zinnen is er op gewoon plakken volop bij. En de wien, ja, die is eigenlijk, ja, net echt aanwezig. Ja, er is... Als we zeggen naar de wien, ja, die zal op snijden, ja, roen, dus matig uitkomen, en soms zelfs zwak. Het zoeren wordt droeg en de, ja, daarmee wordt steeds meer warmere lucht aan viert, weer terug de temperaturen bij u dus boppen de 24 of richting de 24 graden in het kustwatergebied naar de 22 of 23. Menje, schijnt de zinnen ik en stroomt er nog warmere lucht door uw provincie in. De wien die waait uit het noordoosten en die helpt behoorlijk aan in het via de provincie en ik in het kust- en watergebied. Dat gaat hij krachtig en daardoor is het 24 tot 26 graden in het kust- en watergebied. Via de provincie zal het in de richting de 30 gaan. In de rest van de dag neemt de bewolking ta en menje het jong stijgt vanuit het zuiden de kans op tonger. Als we de langere termijn erbij pakken, dan krijgen we oorwaar. Vanuit Tiesje is het licht wisselvallig met, ja, eigenlijk dagelijks kans op een bui. Afwisseling van zin en stapelwolken. En langzaam wordt het ook minder warm, want Tiesje kan het in het eerste pad van de provincie nog warm worden, maar zijn 30 graden. Later in de week dan gaat de temperatuur weer om, naar zijn 22 graden. In het kust- en watergebied zijn 18 of 19 graden. En ja, voor augustus binnen het natuurlijk hele gebruikelijke temperaturen. Ja, allemaal een prima week. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat in de rin van volgende week verder naar beneden. Tot na week.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Ja, een parel uit een jochetje in 74 alweer. Wim Sonneveld in het dorp. Ja, en wij gaan oer naar de manege op Harig, manege Gastelon. Goedemorgen Henk.
1: Ja, ben we weer eventjes. Nou, een jochetje in 74 is een goed bouw hier, want toen ben ik geboren. Hè?
0: Oh, oké.
1: En daartoch zitten we hier nou. Want oors historie zitten moesten, Niels. En nou, hij ook wel goed komen, maar...
0: Ja, we kunnen hier in Johannes de gewoon daar kunnen zitten.
1: Ja, ja, nou, die zetten we mooi in het hokje wel. Dus,
0: oh, die had nou zijn plakje al in.
1: Ja,
0: of
1: nee, maar we zitten mooi in de zin op het podium van de RTV Spannenburg stand. En Johannes die zwaart even dat de knop met me goed komen. En Aasten bij het oude rond hebben we naar Loeken er even bij. Want Johannes die jet recht even bij. En dat hield eigenlijk ik voor Geeske Posma. Zij is, ze zit in het bestuur. Zij heeft onder andere het springen onder zich. En springen, wat houdt het dan in? Je hebt hier tuigrijden. En dressuur en springen. Nou, Geeske, jij doet springen. Wat hebben we hier dit weekend allemaal qua springen?
2: Nou, we zijn gisteren begonnen met de ponies en de paarden. En dan de klasses 80 centimeter tot en met 1,20. Dat was een mooie vullende middag en avond. En vandaag hebben we de 1,30 en de 1,35. Dus dat zijn wel de hogere klasses. En die strijden ook echt wel om een mooie prijs.
1: En die hoogte, dat is dan het schathoogte van hoe de heup zit?
2: Nee, de hoogte, dat is de hoogte van de hindernis. Oh. Zo moet je het zien. Ja, hè, dus 80 centimeter hoogte. En vandaag de hoogste klasse 1,35 meter.
1: Nou, we hebben hier al vanmorgen iets voorbij zien komen. Prachtig allemaal bij paardensport. Dan denken we toch vaak aan... Bij paardensport denken we toch vaak aan springen en andere dingen. Maar hier heb je ook echt van alles. Er is verteld dat dit de eerste keer is dat er 2 dagen springen is. Gisteravond was er ook springen. Is daar bewust voor gekozen?
2: Ja, daar is wel bewust voor gekozen. Omdat het deelnemersveld wordt steeds groter. En we willen eigenlijk wel iedereen de ruimte geven om mee te kunnen doen. Plus dat de baan is heel groot. Maar eigenlijk net niet groot genoeg voor 2 parcoursen. En vandaar dat we ook een beetje om de tijd te kunnen waarborgen op de zaterdag... hebben we ervoor gekozen om de vrijdag erbij te pakken... zodat het deelnemersveld wat groter kan en ook het daadwerkelijke veld wat groter.
1: Ja, want dat is natuurlijk, de boel moet verbouwd worden. En dat is net zoals in de muziek wisselen van bands. Dan heb je de changeovers. Dat hebben jullie natuurlijk hier met het springen ook. We zijn hier al 80 jaar als organisatie zijn we hier bezig. De afgelopen jaren is het steeds professioneler geworden. Merk je dat ook bij het springen?
2: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. De tijd staat niet stil. Dus je hebt veel concoursen en die zetten dan leggen de lat hoog. Ja, daar moet je gewoon wel in mee. Ook voor het welzijn van je paarden, voor je ruiters. Daar kun je niet in achterblijven. Nee, je moet mee blijven moderniseren, absoluut.
1: En de mensen die hier, de ruiters en de paarden die hier komen, je kent ze vaak ook persoonlijk, want jij bent ook een soort van aanspreekpunt. Geven ze zich bij je op of is dat een soort van reizend circus wat nu hier is?
2: Nee, mensen geven zich wel op. Hè. Tuurlijk, ik ken een aantal wel persoonlijk. En die zeg ik. En je hebt er ook een aantal bij die zijn hier gewoon elk jaar. Die weten het gewoon. Concoursreis, daar willen ze bij zijn. Voorheen ging het altijd op uitnodiging. Dit jaar hebben we voor het eerst gezegd vrije opgave. Nou, dat is me wel goed bevallen, want de rubrieken zitten vol. Dus nu kan ook echt iedereen meedoen. En dan vergeet je ook niemand. Dus, ja.
1: Het is ook zo van, volgens mij, kijk, paarden worden wel eens verkocht. En een paard krijgt ook wel eens op een manege een nieuwe ruiter of amazone. Dat maak jij natuurlijk hier ook mee. Dat je denkt van, hey, nou is dat paard is bij Jantje. En vorig jaar was hij bij Pietje.
2: Ja, klopt. Dat wisselt zoveel. En vooral hier in deze hogere klasses. Hè, dat is de ruiters die hier rijden, die rijden niet, bijna niet op hun eigen paarden. Het zijn allemaal trainingspaarden die ze hebben. Dus daar zit heel veel wisseling in. En ook echt tot op het laatste moment dat ruiters van paard wisselen. Maar daar moet je flexibel in zijn en dat gaat altijd goed.
1: Nou hebben we vanmiddag de topklasses, de hogere klasses. Zijn dat dan ook landelijk springende ruiters? Of zit dat hier er nog iets onder?
2: Nee, het wisselt. Er zitten ook echt internationale ruiters zitten erbij. Hè, die op internationale concoursen starten. Die starten hier ook. Maar we hebben ook ruiters erbij die hier uit de omgeving komen. En één paard op stal hebben staan. Die starten hier ook. Ja.
1: Ja, dat zegt soms ook niet alles. Hè. Je kan één paard op je stal hebben die het gewoon fantastisch doet. Of je kan een hele stoeterij hebben waar allemaal 7 en 8'ers zijn.
2: Klopt, ja zeker. Kijk, als jij gewoon je punten haalt voor deze klasses, dan mag je meedoen. Dus dan maakt het niet uit hoeveel paarden je op stal hebt staan. Nee.
1: Zijn er de afgelopen jaren ook bijzondere dingen gebeurd? Of dat je zegt van, er is een paard hier, heeft hier een paar jaar gereden en die is nu naar Amerika of Saoedi-Arabië verkocht voor 1 miljoen of zoiets? Of ben je daar niet zo mee bezig?
2: Nou, dat zal ongetwijfeld, maar ik kan je zo geen concreet voorbeeld geven. Maar vast, ja, dat mist me niet.
1: Zijn dit soort evenementen voor een bepaald slag mensen? Paardenmeisjes noem ik het wel, paardenmannen. Beschouw je jezelf ook als in die categorie? Of heb jij privé ook echt iets met paarden? Of ben je hier voor de club?
2: Nee, ik noem mezelf altijd een overjaars pennymeisje. En dat zal ik ook altijd blijven. Ik zit mijn hele leven al in de paarden. En zet mij maar onder de categorie paardenmeisjes, absoluut. Ja.
1: Je hebt in het verleden hier zelf ook gereden of gesprongen?
2: Nee, dat nooit. Nee. Ik heb hier nooit mee gereden. Maar dat maakt niet uit. Dan kun je prima organisatie doen.
1: Nou, kijken weer naar prachtige paarden die heen en weer rijden. En het publiek is laaiend enthousiast. Er wordt regelmatig geklapt en terecht. Zeer elegant allemaal. Je vertelde zo pas aan mij dat bij het springen dat het niet alleen maar om tijd en om balken gaat, maar dat er ook op andere dingen beoordeeld wordt.
2: Ja, klopt. We zijn gisteren begonnen met de ponycategorieën. En de lagere categorieën in de ponies, maar ook de lagere categorieën in de paarden, die rijden op stijl. Dus je hebt natuurlijk wel, een balk is een balk, dus dat kost je strafpunten. Als je buiten de tijd gaat, kost het je strafpunten. Maar als jij een foutloos parcours rijdt, dan geldt de hoogste stijlpunten, die is winnaar. En dan gaat het dus niet op de snelste tijd. Ja, dus voordat jij de hogere klasses bereikt, moet je wel eerst heel netjes kunnen rijden.
1: Ja, en krijg je voor Concours Hippique hier in Rijshaar, krijg je daar ook voor een competitie of voor een jaar merit ook punten voor?
2: Nee, dat niet. We hebben geen competitie. Het is een KNAS uitgeschreven wedstrijd. Dus iedereen die rijdt mee voor de winstpunten. En hoe meer winstpunten je haalt, hoe sneller je een klasse hoger kunt.
1: Nou, ik denk dat we nu weer behoorlijk op de hoogte zijn van hoe het de afdeling springen een beetje in zijn werk gaat. Heb jij verder nog vragen, Niels, op een of andere manier?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: De verhalen op zich zijn wel redelijk duidelijk. Nou, Geeske, hartelijk bedankt dat je even aan wilde schuiven. We zijn alweer bijna aan het einde van onze live-uitzending. Mensen kunnen natuurlijk later ook nog op de social media van RTV Spannenburg dingen gaan kijken. Want ja, onze cameraploegjes die komen hier ook nog naartoe om de boel even qua beeld vast te leggen. Nou Niels, wij gaan zo meteen nog even stiekem afronden. Ik trek Johannes er dan ook nog even bij. Die haal ik dan even uit het tentje. Dan gaan wij daar nog even afsluiten. Ik zou zeggen van eerst maar weer even een deuntje. En dan hebben we het straks nog even korter over.
0: Nou, dan zijn we weer om op het terrein van de Manege Gastelon. Nooi de muziek van Avicii en A Friend of Mine.

0: Een hele mooie morgen van 8 tot 11 uur live op RTV Spanburg. Mooie concoursje piek in Ries in het mooie Marese Gastland. Dus als de mensen kunnen denken, hey, we willen even naar de concoursje piek daar. Nou, ik zoek ze nou op een fiets of met de auto even daarheen. En je kan heel mooi wat moois van mooi zien.
1: Wij gaan naast ik nog even een rondje, want we hebben een hele grote doos met zonnebril. Maar onder in de bodem er zitten nog een paar dwarskes. Dus we gaan maar die dwarskes, Niels Aast, nog even over het terrein heen. Dan geven we even als Sinterklaas en Zwarte Piet geven we even maar piepen in het strooien. Maar dan geven we maar zonnebril strooien. Want RTV Spanburg, die beschermt de eetjes ik het zinne zinnen. En ja, we horen hem wel even hier van die, Niels, ja?
2: Oh, gelukkig. Ja, nou, ik heb hier ook nog een doosje in de studio staan die nog hier
1: ach,
2: is. Dus ja, als kan ik naar de studio komen van de media om hier in horen, dan kunnen ze daar ook nog een bril op hebben, voordat ze nou aanrichten gaan. Dus het kennen alle keer.
1: Ja, nou ja, het is ik zo van, nou ken collega Ronald, die kan wel weer een doos bestellen, want die denkt, die moet uit China weer komen. Dus dan...
2: Dan hebben we in ieder geval voor volgend jaar weer een naaie voorraad.
1: Ja, nou, je kan het meteen kunnen beginnen. Voordat je het witte is, maar dan hebben we het eerste evenement al gehad. En dan is het te laat, no?
2: Ja, daarom. Dus wij moeten eigenlijk straks wel gelijk bezig vervolgen hier, maar denk ik.
1: Ja, nou, dat kennen we zo wel eens. Johannes en ik, we zijn er over eens dat we volgend jaar ik de tv-camera mooi nemen moeten. Want dan heb ik geen kabelkrant, maar concours pieken, Johannes, hè?
0: Ja, klopt. Dan kan de meisje mooi live zien hoe dat gaat hier.
1: Dan moest je wel even skeren, hè? Want er moet net een volle close-up komen, hè, Dan?
0: Oh, hey, dat valt wel mooi, hè?
1: Ja, lekker glad. Dat is ik mooi glad, Niels. Maar bij mij komt de camera er net op. Dus wat dat betreft, we ronden je rouw. We nemen nog een rondje over het terrein met de zonnebril. En dan nemen we misschien even een bakje patat. En dan is het klaar.
2: Nou, ik zou zeggen... Geen een rustige rondje. Ik zou het zien, de meesten op locatie wollen je mijn zonnebril hebben. Misschien wat makkelijker om even de hoorn omheen te dwan. Dan weet je waar je met te wijzen.
1: Ja.
2: Ik wil je in ieder geval bedanken voor de verslag van oude terreinhoog. Een noffelijke weekend verder. En wij gaan ons opmaatsen met de radio op het Spanburg Nijsweekend. Dat straks na de klok van 11 uur via de gate. En dan van de media om hier horen hebben country folk en rock'n'roll. Gewoon frisk, de non-stop en de Duitse slager und Lederhosen parade komt ik nog voorbij. Nou, we gaan terug tot van jou in ieder geval tot om middernacht. Dus blue lustering, maar gaan ik gewoon gerust naar het trein van Concours Piek op de Manege Gastel. In Harig. En ik zou het dus krek al volume dus een zonnebril hebben. En je zegt Johannes en Henk nog rondrennen. Daar geven we de handen omheen. Dat het Jelly Roll ik. Die wil ik graag een zonnebril hebben. Ik wil je hem graag bedanken voor het luisteren naar Spanburg op locatie. Ik net vierte om Romke en Arne de Jong eventjes te bedanken dat wij hun hoeren even mochten doornemen voor dit live verslag van Concours Piek. En volgend hier duggen wij het rustig gewoon weer als het door nieuwslist looit. En ik zou zeggen, een noffelijk luisterplezier op de radio en tv, mooi RTV Spanburg. En ik zou zeggen, een noffelijk weekend en ooit een oren keer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Met angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijsweekijn bij Marian Rijnstra.
2: Welkom bij het Spannenburg Nijsweekijn van sneun 1 augustus. Ik zal je deze oren mooi nemen in het Nijs van de Frieske Marren. Dadelijk de onderwerpen van deze uitsturing, maar nu eerst Rick Astley, My Together Forever.

0: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijsweekend. Bij Marian Rijnstra.
1: Een hele goeie morgen. Het is 10 minuten oor halven en van harte welkom bij het Spannenburg Nijsweekend. Het Nijs uit de regio. Er wie een recorddrokte bij de Iependaai van Effe Boeren. Deelnemende pleatsen iepenen haar en dwaren en op elk plak wie het eten en drinken te krijgen. Verder dit oeren omtinken van de evenementen. Van sales hebben wij het oeren IFKS kampioenskippen van het Scootjesfilm. Die binnen namelijk Juwet inhielpen. En dan het waar, Juwet is er een mix van wolken, zinnen en de kerrein vallen. Maar de zwakke, ontmatige noordwestwind is het oerdijs 22 graden en in de nacht fris mooi 8 tot 9 graden. Dadelijks om 11:30 kriest de details wie het waardig van waarman Jan Loke van Ommen.

0: Dat weer Aretha Franklin, My Think. Even Boeren organiseert het jaarlijks een iependai om meesken in de kunde komen te letten met verskate agrarische bedrijven. Dit jaar waart er een route uitzetten in de omjouwing van Wiekel. Deelnemende pleetsen, iepenen haar en dwarren en op elk plak wie eten en drinken te krijgen. Verslagjouwer Doutze van Gosliga is Delgien bij twee bedrijven dit jaar om mij dienen.
1: Willeke Veldman, waarom woon je bij de geitenborkerij Mijn Dwaanjoerd?
2: Nou, waarom doen wij mij? Wij waren vregen en wij dachten, nou dat is, wij denken altijd en heel goed is en heel leuk is om een cent te letten waar we doggen. Dus ja, wij hebben jas uit.
1: En wat is er dan zo mooi?
2: Ontwerken. Nou ja, het is natuurlijk het complete plaatje. Daar past een heel soort in. Je bent alle dagen mooi ontwerk, mooi hele leuke beesten. Dat ten eerste natuurlijk. Maar detroch, Gendai is zelden. En wij vinden het heel mooi om te dwalen. En daar hebben we alle dagen zin in.
1: Wat is zo leuk om geiten?
2: Een guide. Nou ja, een guide is een heel leuk en gezellig en nieuwsgierig beest om mee te werken. Dus dat is het mooiste. Ja.
1: En wat vind je hem van de opkomst?
2: Nou ja, heel best. Het begon vanmorgen om 11 uur. Ja, we zien weer de eerste er al. En het rondhield dit aardig terug. Dus wij zijn hier dik tevreden hoor. Ja.
1: Wat hoop je hem wat meest kunnen uit deze dij halen?
2: Oh, een goede vraag. Ik hoop in elk geval dat we een positieve indruk achterlitten kennen natuurlijk over de geitensector. Of überhaupt over de burgerijen. En ik hoop dat mensen gewoon een hele leuke, fijne, gezellige dag hebben.
1: Hiltje Terpstra, waarom doe je hem hier met mij, jongen, de Iependij?
3: Nou, mijn man en ik zitten beide in het bestuur van Even Boeren. En we hebben nou de route hier in Wiekel, dus dan zijn we van, nou dan wij zelf maar even onze bedrijf bestellen. Dus wij trekken niet alleen Nick als een keer die in. En nou dus weer.
1: Wat is er zo mooi onder het boerenvak?
3: Ja, de vrijheid tot nota. En als je dan het jonge spul ziet, dat is toch, dat loopt altijd. Ja.
1: En wat vind je hem van de opkomst op nota?
3: Nou, fantastisch. Fantastisch. We hebben van de morgen al, volgens mij wel een dikke 400 mensen al. En die komen al, rolt het nog steeds terug.
1: Leuke reacties?
3: Ja, hartstikke leuke reacties. Heel leuk. En daar doe je het voor. We hebben een hele drukke week gehad met alles opromen. Maar dit is het slotstik. Dit is mooi. Ja, ik ben heel blij mee.
4: Echt heel leuk. Ik wil eigenlijk nou als ze allemaal doen.
1: En was het letter zelfs ook boerin worden?
4: Ja, daar heb ik heel veel zin in. Ik heb wel iemand iets gekozen, dus ja. Nou, eigenlijk ben ik een heel erg beestenfan. Ik hoor eigenlijk heel erg van beesten. Dat vind ik echt heel leuk. Tot dan.
1: Wat vinden jullie van al die geiten?
5: Leuk. Het stinkt alleen een beetje. Dat vind ik wel een beetje. Ik vind het nog niet fijn als het stinkt.
1: Precies. En had je al vaker zoveel geiten bij elkaar gezien?
5: Dit is wel de eerste keer dat ik er zoveel bij elkaar zie.
0: Aasen het waar van uw zwaarman Jan Loken van Ommen. Maar nou eerst muziek van Status Quo, My Rain.

0: Dit weer, Doris Day van Doe Maar. Dit is het waar van Jan Loke van Ommen.
1: Allereerst, oude weken hier in de weken met een waar type dat. Ja, toch best wel simmers weer, wat we zo kunnen noemen. Het werd steeds mooier waar, de temperatuur rond steeds meer op naar simmerse waarden die op het hoogtepunt rond de 30 graden uitkwamen in ons provincie. In het kustenwatergebied wie dit mooi zijn, 28, 28 of 29 graden. Ik, tropisch warm. Als we dan zoeken naar op dit moment de actualiteit. Het is volop zinnig in ons provincie. Er zit nog een enkele bui, maar ja, het is, er is weinig wien. En op dit moment is het een matige wien uit het zuidwesten. En de temperatuur die luidt verspreid door ons provincie rond de 20, of iets boven de 20 graden. Vermid je dan binnen er flinke zinnige perioden en bloed het op de meeste plakken droeg. Er kan wel een enkele bui ontstaan, alleen die kans is net heel groot. De maximum temperatuur die leest uit in van zijn jin 20 graden. Via de provincie dat zijn 18 of 19 graden in het kust- en watergebied. Dus die te zwakke tot matige wien uit westelijke richtingen waai. Joen schijnt te zinnen is nog en bloed het droeg. De wien is zwak, ontmatig en waait uit noordelijke richtingen waai. Ja, en als we dan zeggen naar het waar van morgen, dan wordt het alweer een slagje warmer. De temperatuur die gaat alweer omheeg. Als we nou zeggen naar Joert, dan wordt het een graad of 20. En morgen gaan we alweer richting de 23 graden. De zinne is er op gewoon plakken volop bij. En de wien is eigenlijk net echt aanwezig. Er is... Als we zeggen naar de wien, die zal op snijden. Roen, dus matig uitkomen, soms zelfs zwak. Het zoer wordt droog en daarmee wordt steeds meer warmere lucht. Aan 4 werd de temperaturen bij u dus boppen de 24 of richting de 24 graden in het kustenwatergebied naar de 22 of 23. Menje, schijnt te zinnen ik en stroomt er nog warmere lucht door uw provincie in. De wind die waait uit het noordoosten en die helpt behoorlijk aan in het via de provincie en ik in het kust- en watergebied. Dat gaat hij krachtig en daardoor is het 24 tot 27 graden in het kust- en watergebied. Via de provincie zal het richting de 30 gaan. In de rest van de dag neemt de bewolking ta en menje het jong stijgt vanuit het zuiden de kans op tonger. Als we de langere termijn erbij pakken, dan krijgen we oorwaar. Vanuit Tiers is het licht wisselvallig met eigenlijk dagelijks kans op een bui. Afwisseling van zin en stapelwolken. En langzaam wordt het ook minder warm, want Tiers kan het in het eerste pad van de provincie nog warm worden, maar zijn 30 graden. Later in de week dan gaat de temperatuur weer om naar zijn 22 graden. In het kust- en watergebied zijn 18 of 19 graden. En voor augustus ben dit natuurlijk hele gebruikelijke temperaturen. Alweer een prima week. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat in de ring van volgende week verder naar beneden. Ontnij weken.
0: Dadelijk is het tijd voor de evenementen. Het binnen de laatste dagen van de Lemsterwieken. Juwet wordt ons 6 uur een simmermerken houden in het centrum van de Lemmer. Dadelijk juist en meer uur.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat juist in even wat oors. Vreed om 8 uur.

Het binnen de laatste dagen van de Lemster Wieken. Juwet wordt om 6 uur een simmermerken houden in het centrum van de Lemmer. De Lemster Wieken wordt van de jongen afsletten met een feestjoen in het centrum. Om 10 uur vindt een vuurwerkshow plak. Het vuurwerk is van verschillende locaties in en om het centrum heen goed zichtbaar en vormt traditioneel een van de laatste onderdelen van de feestwieken. Morgen is de laatste dag van de merken. Joen vindt op de Brink in Oudemarm een Maisjong Joen plak. Do als bezieker kerst van Jelve Achten ont Jelve Tolven bekende nummers Maisjongen onder begeleiding van Herman van Doren. Joet wordt ont Fjouwer Oeren de strandmerken in Langwaar houden. De merken organiseren troch strandjuffies en uw winkeltje vindt plak op een locatie direct on het strand. Op de merken binnen onder oren souvenirs, sieraden, modeartikels, ambachtelijke producten en lokale streekproducten te krijgen. Ek verskate lekkernijen maatje deel uit van het aanbod. De tagong dat de merken is vergees. De 38e Nationale Vierlep Manifestage wordt juist houden in het Heidenskip. Bij het evenement komen vierleppers uit het hele land in actie in de categorieën senioren, junioren, vrouwen, veteranen, famkes en jongens. De jongste deelnemers beginnen haar wedstrijden al op vrijdag. Op sneeuw starten de pleetsingrondes om 11:30. De finales beginnen van Jelve Saan en worden volgen door een openingsact en een prijsuitrekking in het Saanbed. De finale is live te zien op YouTube bij Omroep Friesland. De IFKS-kampioenskippen Skoetsjesielen zetten Juwet uiteindelijk in Hielpen. De wedstrijden vinden plaats op het IJsselmeer en binnen goed te volgen van de Zeediek. De duistige starttijden binnen C-klasse, kwartier en jochenen, B-klasse, halve uren, A-lids, kwartier voor één, A-klasse, jelve treien. Na aanrein van de wedstrijden binnen er in Hielpen verskate muzikale activiteiten. De prijsuitrekking staat gepland voor 8 uur. En morgen binnen de wedstrijden bij Starum. Van de Zeediek hebben bezoekers zicht op de baan dat de scootjes in actie komen. Na de wedstrijd passeer je alle deelnemende scootjes de Johan Friso-sluis. Dat bezoekers de traditionele sielskippen van dichtbij beschenken. De prijsuitrekking vindt plaats bij de Kruidmolen.

Dat weer Prince My Purple Rain. Het nannewiet had de ôfrûne jaren een flinke veroring trogmakke. Dat de mar lange tijd kampte met blauwalg en een negatief zwemadvies, is dat beeld intussen omslaan. Met het positieve zwemadvies waard het gebied weer onttrekkelijk van recreanten. Dat vernamen ek Landal Waterpark Oude Haske en de Zielskwallen onder mar. Onder Wielens is het zwemadvies spietig genoeg weer opnij negatief, trog de aanwezigheid van blauwalg. De grutte reclame Isco bij de e-salon in het dorp Langwar wie vorige week in de nacht van tongsdi op vreed in een kidnapt. Dit wie Bart trocht bij de drokte van het scootjesion. De eigenaresse van de e-salon had een oproep dien op Facebook van de vermissing van de Isco. Vreed joen wie de reclame Isco weer waarom in het dorp. De dieren hebben haar vermomd met petjes en zinnenbril en de Isco uit het buskewaai weer in het dorp dropt, omdat ze benauwd wienen voor ongiften. Bij meerdere wenningen op de Jouwer is de ôfrûne periode wiet poeier ontroffen op doorklinken en kooigatten. Wiekagent Patrick Stevens vreeg het inwenners alert te wijzen voor eventuele vertochte situaties en deze te melden. Neffens de wiekagent zou het poeier mogelijk beroept willen kennen om te controleren of bewenners thuis binnen of langere tijd afwezig binnen. Bigeliks vanwege vakantie. Als het poeier langere tijd ontast bloot, kan dat van inbrekers een signaal wijzen dat een wenning tijdelijk leeg staat. Dadelijk in de tweede uur juist over de populariteit van de trouwlocatie Tjerke in Ter Herne. Maar nu eerst Robbie Williams' My Feel.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekijn bij Marian Rijnstra.
2: Welkom weer om bij het Spannenburg Nijswiekijn van Sneun in augustus. Dadelijk skiet het over de populariteit van de trouwlocage Tjerke in Terherne. De eerste asemmeer hoort naar de muziek van The Script My Superheroes.

0: Trouwen in de winter wordt heel tijd populairder. Dat de mannen juni en september jarenlang favoriet winnen, kiezen bruidsperen heel tijd vaker voor een trouwerij in de koudere maanden. Die trend staat ook wel bekend als de winter weddings. Dat verneemt ook Suzanne Kloosterman, eigenaresse van trouwlocatie Tjerke. Suzanne Kloosterman, kan je eens kwart vertellen wat Tjerke in Ter Herne een bijzondere trouwlocatie maakt?
1: Tjerke is een kerkje aan het water. Het leuke is dat Ter Herne eigenlijk jullie hele trouwdorp is. En wat wij doen, we willen echt heel graag ontzorgen. Dus wij regelen alles inclusief. Dus wij regelen bijna alles. Behalve de ringen en de trouwkleding. En denk aan taart, denk aan DJ, denk aan bloemen. Alles zit erbij in.
0: En wat binnen alle mogelijkheden van bruidsparen?
1: Er zijn volop mogelijkheden. Als mensen hun eigen, babs mee willen nemen, kan dat. Als mensen iemand hebben die bijvoorbeeld piano speelt in een familie, dan kan die piano spelen bij de binnenkomst in het kerkje. Noem het maar. Stel, iemand maakt zijn eigen taartje in een familie, dan kan je dat ook regelen. Dus we hebben onze eigen leveranciers. Maar als ze zelf mensen mee willen nemen en het op die manier extra persoonlijk kunnen maken, zou ik dat ook zeker aanraden.
0: En je bent meerdere keren uitgeroepen met dat trouwlocatie van het IER. Wat betekent deze titel van Jimme?
1: Heel veel. Een ontzettende eer op ons werk natuurlijk. Plus de data die je raken op deze manier nog sneller vol. Dus dat is superleuk. En ook voor het team is het natuurlijk heel leuk. Ja.
0: En hoe populair is trouwen op zo'n bijzondere locatie, Tjimburg?
1: Ja, best wel populair. Afgelopen juni hadden we 4 of 5 huwelijken per week. Dus dat zegt wel genoeg, denk ik.
0: Dat is een heel soort drokte.
1: Zeker weten.
0: En binnen er meesten die vooral in de zomer of in de winter trouwen?
1: Het is wel leuk. Eerst was mei, juni en september echt heel druk. Maar we zien steeds meer verplaatsing richting de winter ook. We hebben nu een aantal winterweddings al mogen organiseren. En zien ook steeds meer een trend dat het steeds drukker wordt.
0: En wat binnen er nog meer van trouwtrends?
1: Het wordt steeds uitgebreider, merk ik. Dus naast de taart hebben ze tegenwoordig ook een sweet table. Naast een DJ hebben ze ook een hele discovloer. Barista's, extra bloemen. Het wordt steeds meer uitgebreid, merk ik.
0: Wat is de meest bijzondere bruiloft die dat nota mooi maken haast?
1: Ik heb 1 keer een Indiaans huwelijk mogen organiseren. En wat ik wel leuk vind aan andere culturen is dat je allemaal dingen ook toevoegt tijdens de ceremonie. Ik denk dat dat wel de meest onvergetelijke, een van de meest onvergetelijke is geweest. Maar ook veel mensen die in het buitenland wonen en die dan Ter Herne als destination wedding kiezen. Dat is natuurlijk een super grote eer dat we dat mogen verzorgen.
0: En ik wil meest maar een bijzondere trouwjurk.
1: Ja, dat ook. Ja, zeker. Ja, het is tegenwoordig helemaal niet meer allemaal lang en wit. Het is kort, een kleur. Ook 2 vrouwen, dat bijvoorbeeld de 1 wel in een jurk trouwt, of juist alle 2 in een jurk. Alles is mogelijk.
0: Leuk. En de gemeente De Vrieske Maren stiert bekend als een relatief voordelige trouwlocatie om te trouwen. En denk je dat dat invloed heeft op het aantal bruidsparen wat je trouwt?
1: Heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Misschien wel. Ja.
0: Is goed. En hoe vier van tevaren met de bruidsparen jullie reserveren voor een datum?
1: Gemiddeld is dat wel zo'n 10 maanden van tevoren. Populaire trouwdata worden ook wel 2 jaar van tevoren geboekt. We hebben zelfs al aanvraag voor in 2029. Dus het is gewoon bizar.
0: Op een zeilskochte kavel op de Jouwer bouwen Isa en Jelger stap voor stap haar een eigen droomhuis. En dat doggen ze zo volle mogelijk zeils. Azen, juist je meer roer, maar nou eerst de muziek van Patti LaBelle, mooi.

0: Een huis vinden is tegenwoordig helemaal niet makkelijk. Voor Isa en Jelger weer dat de reden om het oors om te pakken. Op een zelfkochte kavel op de Jouwer bouwen ze stap voor stap haar een eigen droomhuis. Dat doen ze zo volle mogelijk zelfs en met hulp van familie en vrienden. Verslagjouwer Daniel Kooistra gaat bij haar een deel om te zien hoe de bouw de vast zit.
1: Ja, we staan hier bij een nijbouwproject op de Jouwer. We zullen de fundering lezen. Isa Binkenkijk, wat staan we hier?
2: Nou, we staan bij onze mooie kavel. En we zijn nu bezig met de fundering. En we hopen dat we ergens in de zomer van 2027 hier kunnen gaan wonen.
1: Ja, en bijzonder is hem toch het meeste zelf, hè?
3: Ja, we hebben, alles was nou zus. Hebben we zelf ding. Je hebt al wat haaien. Dat ken je net, maar is een groot apparaat. Beton hebben we zelf ding. Alle lotjes hebben we zelf deadline. En heel project, hè.
1: Want je bent heel handig?
3: Nee, totaal net. Nee, we hebben gelukkig heel goed hulp hebben van mijn schoonheid. En die kan het allemaal in goede banen leiden, want die zit zelf in de bouw.
1: Anders is het maar wat hulp van huid, maar terwijl aan een prachtig mijn huis komen.
2: Ja, dat hoop ik. Ja, als het aan ons had gelegen, was het denk ik niet zo mooi geworden. Maar gelukkig kan mijn vader helpen.
1: Ja, want als straks kleren is, wat ziet je dan?
2: Ja, een mooi vrijstaand huis hopen we. Met mooie openstaande deuren naar achteren. En we kunnen het helemaal romantiseren. We hebben er helemaal zin in.
1: En we hebben nog iemand huis zelf?
3: Nou, deels ik vanwege de kosten natuurlijk. Het is ook heel duur. Het stuk groen heel duur. En zo hopen we. Het gaat allemaal wat langzamer natuurlijk. Maar omdat we het wel zelf doorgaan, scheelt het nou enorm volle man. Nou, mantie het ik, zeg maar. En dat bespaart het volle.
1: Ja, en doe ik het dingen op het gebied van duurzaamheid met bouwen?
2: Ja, daar houden we wel rekening mee. We willen eigenlijk sowieso zonnepanelen. Of dat helemaal in ons kostenplaatje past, dat weten we nog niet zo heel erg goed. Maar
3: Ja, voor de rest, het is ik helemaal net op goals. Maar wat mij net meer. We hebben triple glass, wordt het volgens mij. Dus A++++ wordt het allemaal duurzaam.
1: Ja. Klinkt goed. En het ontwerp, heb je daar nog een beetje input op het oefenen, Kim?
2: Ja, zeker. We hebben het eigenlijk zoveel mogelijk zelf ontworpen. Met behulp van mijn vader ook. Die is ook nog architect. Dus het is een man van alle markten thuis. Dus we hebben er heel veel. Eigenlijk hebben we het zelf helemaal ingericht. Ja.
1: En dan nog gedonderd helemaal de welstandscommissie. Dat wonder wel eens wat sfeer kerrie.
3: Nee, eigenlijk net. We hebben net een raar ding in Del zetten. Of het wordt net een raar ding. Net een Peerse piramide of zo. Ik denk dat het een heel leuk huis wordt. Die wel echt wat taf voegt aan de buurt.
1: Nou, dat klinkt goed. En ben je een beetje op schema nog?
2: Nou ja, in mijn hoofd had het wel iets sneller gekund. Maar ik praat ook makkelijk hoor. Want ik ben er het minst op de kavel, heb ik geholpen. Maar we lopen op zich nog op schema hoor.
1: Ja, maar hoeveel oren wiks ben je dan dwaande?
3: Ja, dat leidt eraan. Want we moeten zelf ook werken natuurlijk. En we doen het echt allemaal denai. Nou, tussen de 2 en 10 uren. Soms heel kwaad en soms hebben we een lange klus. En dan ben je wat langer.
1: Ja, dan hangt het krek van nou wanneer we stiertest is, maar...
3: Precies dat, ja. Vaak in het weekend. En soms zitten we aan de keukentafel en dan zei hij van... Zullen we er even? Nou, dan gaan we erop aan.
1: Ja, dat is mooi. Dan heb ik een heel mooi... mooi hakjesteel. Ja. Die heb je speciaal deel zetten.
2: Ja, die hebben we gratis via Marktplaats gescoord, het hokje. Dus dat is ook al, past helemaal in ons kostenplaatje. En die hebben we zelf daar afgebroken in Wingelo. En hier weer neergezet.
1: Ja, dat ben een mooie instruis, hè, dat je er niks voor hoeft te betalen.
3: Ja, nee, super. Ja. We hebben in Wossa coulant om even een krat grols te betalen aan diegene. En die werd ik heel blij mee. Man hebben alles brochtje naar daar en alles weer opbouwt ik, ja.
1: Ja, een hartstikke mooie deal. En dat is ook op Instagram te volgen, hè, dit?
2: Ja, ons droomhuis in Jouden. We houden het goed bij voor onszelf, maar ook voor onze familie en vrienden. En misschien dat we ook nog wel een leuke samenwerkingsdeal of zo kunnen scoren. Daar hoop ik een beetje op. Dus volg ons vooral, want dan krijgen we het misschien voor elkaar.
0: Ja. Dadelijk is het waar. Maar nou eerst de muziek van Bluff, mooi het nummer hier. Ja.

0: En dan gaan we nou het waar met Jan Lolke van Ommen.
1: Allereerst, oudere wieken hier in mijn wieken met een waar type dat. Ja, toch best wel simmers wie je, wat we zo kunnen noemen. Het werd steeds mooier waar, de temperatuur rond steeds meer op. De simmerse waarden die op het hoogtepunt rond de 30 graden uitkwam in ons provincie. In het kustenwatergebied wie dit mooi zijn, 20, 28 of 29 graden. Ik, tropisch warm. Als we dan zeggen naar op dit moment de actualiteit, het is volop zinnig in ons provincie. Er zit nog een enkele bui, maar ja, het is, er is weinig wind. En op dit moment is het een matige wind uit het zuidwesten. En de temperatuur die luidt verspreid door ons provincie rond de 20 of iets boven de 20 graden. Vermid je dan binnen er flinke zinnige perioden en bloed het op de meeste plakken droeg. Er kan wel een enkele bui ontstaan, alleen die kans is net heel groot. De maximum temperatuur die leest uit in van zijn jin 20 graden. Via de provincie dat zijn 18 of 19 graden in het kust- en watergebied. Dus die te zwakke tot matige wien uit westelijke richtingen waai. Joen skien te zinnen is nog en bloed het droeg. De wien is zwak, ontmatig en waait uit noordelijke richtingen waai. Ja, en als we dan zeggen naar het waar van morgen, dan wordt het alweer een slagje warmer. De temperatuur die gaat alweer omheeg. Als we nou zeggen naar juur, dan wordt het een graad of 20. En morgen gaat alweer richting de 23 graden. De zinne is er op gewoon plakken volop bij. En de wien is eigenlijk net echt aanwezig. Er is... Als we zeggen naar de wien, die zal op snijden. Roen, dus matig uitkomen, soms zelfs zwak. Het zoeren wordt droeg en het wordt steeds meer warmere lucht. Aan 4 werd de temperaturen bij u dus boppen de 24 of richting de 24 graden in het kustenwatergebied naar de 22 of 23. Menje, skient de zinnen ik en stroomt er nog warmere lucht door uw provincie in. De wind die waait uit het noordoosten en die helpt behoorlijk aan in het via de provincie en ik in het kust- en watergebied. Dat gaat die naar krachtig en daardoor is het 24 tot 22 graden in het kust- en watergebied. Via de provincie zal het richting de 30 gaan. Iedereen van de dag neemt de bewolking ta en menje het jong stijgt vanuit het zuiden de kans op tonger. Als we de langere termijn erbij pakken, dan krijgen we oorwaar. Vanuit die is het licht wisselvallig met eigenlijk dagelijks kans op een bui. Afwisseling van zin en stapelwolken. En langzaam wordt het ook minder warm, want die kan het in het eerste pad van de provincie nog warm worden, maar zijn 30 graden. Later in de wieken, dan gaat de temperatuur weer om naar zijn 22 graden. In het kust- en watergebied zijn 18 of 19 graden. En voor augustus binnen dit natuurlijk hele gebruikelijke temperaturen. Alweer een prima weekend. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat in de ring van volgende weken verder naar beneden. Tot na weekend.
0: Dadelijk skiet het door hooikoorts. Gewoon huisdokters in de regio vernemen dat het tal hooikoortsklachten deze simmer heger loopt dan oren. Meer daarover dadelijk in het Spannenburg Nijsweekend.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Twarresnij van de Mannen om tol voeren.

0: Niezen, gnocchi in de egen en een loopneus. Gewoon huisdokters in de regio vernemen dat het tal hooikoortsklachten deze zimmer heger leidt als oriëren. Zei ik Ruben Wesselius. Hij is huisdokter.
1: Dat heeft te maken met dat het warm is, het is droog. Dat stimuleert pollen in de lucht. En pollen in de lucht, ja, dat is waar mensen hooikoortsklachten van kunnen krijgen.
0: Naast het warme waar en de droogte, sjocht arts Alexandra Stijn uit Sleert ook nog een breder verband.
2: En je merkt wel dat de trend begint wat te minderen, maar hoe hygiënischer en hoe schoner en dergelijke we worden, des te meer van dit soort allergische klachten. We bouwen niet zoveel immuunreactie meer op. Ik kijk over het algemeen gewoon naar de mensen in het geheel. Dus ik kijk naar hoe leeft iemand, hoe gezond is iemand, hoe is hij te dik of te dun, of heeft iemand, hoe eet iemand, wat is de algemene gezondheid en wat ervaart iemand voor klachten. En aan de hand daarvan maken we een behandelplan.
0: Een van de tips van huisarts Wesselius is om contact met pollen te voorkomen. Maar dat is makkelijker zijn als dien.
1: Dat is natuurlijk heel moeilijk, want die zitten overal in de lucht. Maar er zijn een aantal dingen die je kan doen. Je kan je ramen en deuren kun je dicht houden overdag. Als je naar buiten gaat, een zonnebril op. En wat ook wel eens wil helpen aan het eind van de dag om een douche te nemen, zodat je de pollen van je huid en haren af kan spoelen.
2: Gezond leven en ook gezonde voeding zorgt er wel voor dat je minder of soms geen klachten daarvan hebt. Kijk, mensen zwemmen ook meer, hè? Een van de dingen die bijvoorbeeld een heel goed medicijn voor hooikoorts is, is gewoon spoelen met water. Dus ja, als jij zwemt, heb je ook minder last.
0: Mocht dat alle je net helpen, dan binnen er echt nog ooropjes om klachten te verminderen.
1: Als huisarts hebben we ook nog naast de tips om niet zo min mogelijk in contact te komen met de pollen, kunnen we wat medicijnen voorschrijven. Dat zijn bijvoorbeeld hooikoortstabletten, die je ook bij de supermarkt kan halen. Neusspray, oogdruppels, andere tabletten ook nog. Maar mocht dat allemaal niet helpen, mensen hebben toch nog heel veel last, dan is er een mogelijkheid dat de huisdokter verwijst naar de allergiespecialist in het ziekenhuis voor zogenaamde immunotherapie. Nou, dat is niet voor iedereen geschikt. En het is ook een relatief lang traject, een aantal jaar. Maar mensen hebben daar wel hele goede resultaten bij.

dos, one, two, tres, cuatro.

dan binnen we alweer aan het einkomen van het Nijsweekend. Meer verhalen en uw volslaande reportages kist bezien op uw website en de socials. Maar kist nou ook de app van de RTV Spannenburg downloaden. Dadelijks na het Nijs van 1 uur juist Oane met country, folk en rock'n'roll. Om 3 uur gewoon Friesk en om 4 uur zullen we los met de Duitse Slager- und Lederhosenparade. En dan wens ik je nog een heel noffelijk weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goeie medeluisteraars, zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg op de eerste snuur van augustus, oftewel 1-8-2026. En we zijn bij snuur te meten horen. En dan zitten we iedereen weer van harte welkom bij dit programma. Spruce Pine, dat begonnen bij mij. Dat is een band uit Hazeswoude, Rijndijk. Ik weet net dat je nou nog besteedt, maar vroeger had ze een heel soort muziek maken. En ze ben hier ik wel geweest voor interviews. Je hebt een zang van Dennis Schut en het nummer heette High on Bluegrass. Spannenburg, een nice programma. Bedankt voor je inbreng. Dat weer heel gezellig. En daarvoor in wij drie uur lang live van oude concours gepikt. En Johannes weer daar en Henk. En Johannes doet daar nou weer techniek. En nou is er hier weer techniek. Johannes, ja, wat heeft dat ook?
1: Ja, ik heb smoren ook.
0: Wist u wat thuis geweest?
1: Ja, ik ben thuis geweest.
0: Je hebt de rakker even ophalen.
1: Ja, klopt.
0: En toen ben je mooi snelheid bij hen geweest.
1: Ja, toen ben ik weer naar de studio daar. Dus ja.
0: Oké, dus dat helpt mij om te draaien.
1: Ja.
0: En dan heb je wel vrij.
1: Dan heb ik wel vrij.
0: Oh, en ja. Dan ga je bij Brom naar Ries?
1: Nee. Dan is het echt vrij. Hè?
0: Dan is het echt vrij?
1: Ja.
0: Maar heb je het gezellig op Ries?
1: Het is gezellig op Ries. Ja.
0: Ik heb even lust. Ik denk even zien hoe het allemaal gaat. Maar het ging allemaal perfect.
1: Ja. Ja, hij ging alles netjes. Dus,
0: En ik interviews ja. En dergelijke.
1: Ja, daar had Henk heel mooie diensten. Dus Henk hier alles op papier. Dus,
0: Ja. En hier Niels ik alles op papier, want dit doen we automatisch.
1: Ja, Niels die had alles in de studio, alles op papier. Ja,
0: dat wordt wel lol, want het ging van een laaien dakje.
1: Ja, klopt.
0: Zou bij het je nemen, hè? Ja. Dat had ik heel goed. Je.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Nou, wij hebben met je leuke muziek. We hebben wat info. En om jou te trainen hoop ik even met Ant Smilders te praten. Tenminste, jouw spraak erin. Dat zit ik al op Facebook. Dus ik hoop dat het allemaal wel goed komt. Zalang kan ik wel even wachten op Ant. Ja,
1: die
0: wil ik alleen op huis wachten.
1: Ja, we moeten gewoon even wat beetje warm horen. Hè?
0: Yes, precies. Ja, precies. En ze krijgt erom van vakantie. Dus dan moet ze eerst even relaxen.
1: Ja.
0: En dan is het eigenlijk heel serieus.
1: Op vakantie naar Turkije daar?
0: Nee, zij is hier, ik weet net correct wat ze weet. Het is Italië.
1: Italië?
0: Die hebben het eigenlijk niet even.
1: Oké, Toscana.
0: Ja, misschien wel ja. We gaan eerst even met de zanger Boxcar Willy. Eigenlijk is dit een traditional, want ja, die man is ik al jaren en jaren bezig in de country scene. En het prachtige nummers maken, waaronder deze, de Truck Driving Man. Dan gaan we naar de duo, is populaire duo, Two of a Kind. Die kom ik in Brabant bij. Dat ben Marco en Wilma en die doen het heel goed. En dit is eigenlijk nog steeds een van hun recentste nummers. Back Road Fever. Zag je dat nummer? Maar we gaan eerst even naar Boxcar Willie.

0: En dit is hele mooie muziek van Duo Two of a Kind. Back Road Fever. Als we dat even vertalen, dan hebben ze koorts dus vanwege de waarom-reis. Dat mooi vinden ze het jongen en het spelen op alle country-evenementen. Nou, hoe mooi is dat? Jullie zijn de country-folk en rock'n'roll hier bij Radio Spanberg. We gaan naar Johannes de Vries in Keus. En hij zat eerst maar even een band in Zwitserland die razend populair is. En dat is Oei, die Drieten. En Johannes heeft gelezen niks jongen van Facebook, want dat zien ze regelmatig op mijn filmpjes van hun optredens. En ze hebben sinds juist dat ik een nieuw nummer, nou weet ik dat nieuwe nummer, hoe dat heet, ze het net.
1: Nee, dat heb ik net gezien op Facebook.
0: Nee, dat heb ik nog net gezien, als het er al op staat, want Flint weet ik er nog net.
1: Aha.
0: Want ik ben ze direct ontvallen, want als ik wat witte wil, dan moet het er bij mij direct op staan. Maar
1: ja,
0: dat werkt bij hun wat er was, denk ik.
1: Okay.
0: Maar het heeft niks, dan doen we even een naadje nog.
1: Ja.
0: En dat is Hey Melody.
1: Ja, dat is een bekende.
0: Melody. En dat toch Melanie, die kent dat heel goed van.
1: Ja.
0: En de rest van de band, die zong wel mooi en begeleid. Maar ze zijn nog steeds razend populair.
1: Ja.
0: Dat is
1: een goed teken. Hè?
0: Dat is een heel goed teken. Ja. En ze met de mooiste droog in.
1: Ja.
0: En dan draaien wij al die nummers die we zien komen.
1: Klopt.
0: En als ze zelf volle hebben dat we het wouden vullen kennen, dan zouden we daar een grap van hem en dan doen we ook een interview dan.
1: Ja, dat kan je misschien
0: ken
1: wel.
0: Ken ik wel, net?
1: Ja, ken ik wel.
0: Ken je wel in Duits, niet?
1: Ja, dan kan je alles wel in Duits.
0: Nou, dat weet ik niet, want dat is een bepaalde streektaal, heb ik al ontdekt.
1: Oh.
0: Dus dat weet ik nog niet. Maar dan vraag ik wel even degene die er wel meer van heeft. Daar wist ik wel meer van nou.
1: Ja.
0: En te geren komen heel lang.
1: Ja, en als Aaltje er is, dan...
0: Oh ja, Aaltje.
1: Ja, dat komt hartstikke goed.
0: Aaltje heeft zijn drak.
1: Ja, die heeft altijd een drak.
0: Jongen, ik heb ze kwartelijk naar vregen. Ja, ik had hartstikke drak. Ik zei, bij mij. Ja, nou, dat kan ik al net zeggen, dat Aaltje.
1: Dat
0: klinkt met koor, ja.
1: Ja, en krijg op vakantie met tussen wat dingen dan werden gedaan.
0: Juist, dus, en even boeren ze weer, flintwikken.
1: Ja.
0: Met de Binkse bosje inkomen.
1: Oké.
0: Ja.
1: En hier zit een ijsko.
0: Ja.
1: Aha.
0: En dat kost ook van alles, kost een cape, ja?
1: Ja, klopt.
0: Ja, cheese van alles. Ja. Nou, cheese geweest en ijskoos, dat heb ik geen eten cape.
1: Nee.
0: Nou, dat is een gelijk, ben ik een soort mens geweest.
1: Ja, prachtig mooi waar.
0: Ja, prachtig mooi waar, precies.
1: Ja.
0: Nou, we gaan maar even hier naar Oes die Dritten en het tweede nummer, daar zie ik het nog even om.
1: Ja, ik ga wat ze deze even op een groen, dan zullen we wel weer er dan
0: nou,
1: omheen komen.
0: Nou, even voorzichtig, hè. Kom voor goed, anders start de muziek maar. Wil er net meer?
1: Oh ja, ik weet het al.
0: hij wil even net?
1: Nee, hij wil even net.
0: Nee, nou, dat kan niet gebeuren.
1: Ja, dan krijgen we stilte op radio.
0: Ja, krijgen we stilte op radio. Dan praten we het even vol, Jan. Dan zet hem maar even scherp.
1: Ja.
0: En dan zoek ik even bij erop uit. Want daar heb ik ook een hele soort dingen van. En hier is het FKS Koetsjesiel in de Rijk.
1: Ja, klopt, in Hilpen.
0: Ja, in Hilpen stiek je open kampioenschap om zeilen in authentieke scootjes.
1: Ja, klopt, de B-klas is oulost.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: En je stiekt voor exacte locaties en tijden ifks.frl. Daar zit het hele schema op van de hele week.
1: Ja, en de mensen ken ik via de YouTube, via IFKS. TV kennen hun ik via TV, via YouTube ik mooi zien.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat
0: is
1: ook
0: wel leuk. Ja, zeker. Dat is ook leuk. En ze ben 10 in sleer.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Dat is dichterbij.
1: En mooi in Starem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou,
1: ja.
0: Het belooft mooi water. En dus,
1: woonst is heeg.
0: Nou, heeg ik?
1: Ja.
0: Oh.
1: En Delsterhuizen.
0: Oké, okay, nou, ik zat schema in de
1: zin. Ja, maar het zal ik heb wel even vertellen zometeen.
0: Ja, maar dan ging ik zeker ergens heen, maar dan ging ik incognito de mensen maar niet herkennen.
1: Zijn en dan toonstie hebben we dan weer een vrijdag of een inhelddag.
0: Oh ja.
1: En dan is het vrede sneun op een mooie lemmer.
0: Op een mooie lemmer?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, dat weet ouder onderweg. Wie de reeks mooi drak?
1: Wat is mooi drak?
0: Ja.
1: Of mijn jongen, ja.
0: Kermis.
1: Kermis.
0: Ja, ik heb feesten in het verkeer.
1: Danny Pandero, wie daar ons jongen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Precies, heb ik het.
1: Ja.
0: Nou, daar komt er ook wat van. Nou, wat er nou, Johannes? Lijkt dat goed?
1: Ja, die wil nou wel. Dus,
0: dan starten we de muziek.
1: Ja.

Voor Stovitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is hele mooie muziek van het Dronter Piratenkoor. En dat ging over een storm in een glas. Nou, zij nemen ze dat nummer, maar daar ben ik wel een overdreven, een oorkoor. En die neemt het bij wolken en winden. Ze bleef je een beetje bezig en dan denk je, is het nog hetzelfde wel, maar het is dan wel hetzelfde nummer. Alleen dat jouwt even een orentitel.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dat is ik wel leuk.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Ja, ja. En dit is een nummer speciaal voor de mensen die op het wetter binnen. Want op het wetter vielen jou beter, of net Johannes?
1: Ja, dat is inderdaad zo. Volle beter.
0: Ja. Ja, ja, ik heb naar het scootje zien, hek even zien want nou, een soort mensen er al een keer aan de kant. Maar ik op het wetter, je ziet gewoon matje genieten daar.
1: Ja.
0: En orenboot meer daar. En wie van alles en nou wat.
1: Klopt.
0: Nou ik nog. Nou ben ik een heel soort boot nog beter.
1: Er zijn een heel soort mensen nog op het beter mogen boten.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: En nou meestal even van die zeilboten.
1: Zeilboten.
0: Ja.
1: Scootsies.
0: Ja, die ben nou een beetje minder. Als ze net hoeven, dan zijn er weinig scootsies.
1: Oh.
0: Ja, daar op dinges. Heb je het nou hielpen?
1: Hielpen,
0: ja. Nou, daar is drok op het wetter.
1: Ja, daar is de haske drok.
0: Ja. Maar ze hier al gaan naar huis, naar Radio Spanberg.
1: Ja, je weet het maar nooit, hè?
0: Ja, nee. Valt mij wel. Want we zien we geen bericht krijgen.
1: Ah, dan hebben we al lang een telefoontje gekregen.
0: Denk ik even.
1: Ja. Ja.
0: Ben je dan nog even twee nummers en dan gooien we Niels Update er even achter, hoor.
1: Ja, klopt.
0: Die ben je even spoorloos. Maar
1: die ben je even spoorloos, maar die heb ik wel vond, ja. Maar ja. Ik weet net welke top trein nou is. Nou,
0: ja.
1: Zo trein nou 12 van 12 naar 1 en 1 naar 12.
0: Nee, ik heb vorige week gezegd. Dit zes stenen, en dit rijden, die blauwe stenen.
1: Oh, de blauwe stenen.
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar het zou nog wel in de war zijn.
1: Ja, van mij wel, dat ik er ben.
0: Nou, we gaan eerst maar even naar je Grangeland, want daar ben je de straatklinkers.
1: De straatklinkers.
0: Nou, die kan heel mooi zien, want wat bluegrass muziek is dat.
1: Ja.
0: Maar ze hebben het vanmiddag over Katrien. Maar welke Katrien, dat zit er wel bij.
1: Oh, Katrien. Ik denk dat Katrien bij... Italië ben het, of Turkije.
0: Okay. Nou, dat is wel onfut.
1: Ja, dat is wel heel onfut. Ja.
0: En dan hebben we even naar je Rough and Tumble. Dat is een band vlakbij Den Haag bij. En die docht wat rock and roll muziek. En dit nummer heet Move a Little Closer. Maar we hebben hier eerst even naar de straatklinkers.

Ja, een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij de nieuwe update van de Hot Country Songs Top 50 van weekend nummer 31 van 2026. Ja, we zijn al stevig over de helft van het hier heen. En ja, het is natuurlijk zomervakantie. En dat zullen we gewoon de lijst van deze week. Hè, want we nemen ouskiet van maar 2 nummers. En dat zijn de nummers Riley Green featuring Hannah McFarland, My Go Again. En het nummer van The Red Clay Straits, Demon in Your Choir. Die eerder deze week ik uit. Ja, daartoe krijgen we deze week een nieuw nummer binnen. En een nummer die nooit een week absentie weer rondkomt in de lijst. Ja, dan gaan we wat husselen. En dan komt er erop deel dat we deze week 14 dalers hebben. En 21 stijgers. En ik kan wel vermelden dat er wat verschoningen binnen ik in de bovenste regio's. En mooi de bovenste regio's heb ik het wel een beetje over de top draaien. Er is wat verschoningen aan de gang. Ja, binnen dat dan Rutte verschoningen. Nou ja, dan moeten we even een signaal uitzien. Want we gaan eerst eventjes naar de eerste naar je binnenkomer van deze week. En daar droeg ik de klapper van de week. Maar ja, om daar gelijk een klapper van de week van te maken, vind ik wel een beetje zonde dat hij op deze plaat binnenkomt. Want het is de hekkensluiter van de lijst. Mooi een nijnummer. En dat is Cody Johnson. Mooi Take Me Back, Leave Me There. Ja, komt dus nu binnen deze week op plek nummer 50. Is dan wel de klapper van de week. Hè? Want er iets boven, daar hebben we weer een nummer die we voorom komt. Maar ja, die is al nij in de lijst geweest. Dus die kennen we net nemen de klapper van de week. Hè? Want dat duggen we alleen nog maar om nummers die nij in de lijst komen. En net nummers die weer voorom komen in de lijst. Want ja, dan bloeien we bezig. Want ja, dan kennen ze er elke keer drie. En dan bloeien ze de klapper van de week. Hè? Nee, dat doen we net. Er gebeurt alleen nog maar mijn nummers. Maar helaas, voor Cody Johnson komt er als hekkensluiter binnen op 50. Dus mooi, Take Me Back en Leave Me There. Ja, dan waarom in de lijst op plek nummer 48. Nou, ze bieden er even uit. Mooi een week. Hè? En toch waarom. Ella Langley, Wish I Didn't Know Now. Die komt waarom op plek nummer 48. Is 2 plekken leger dan haar gisteren notering op plek nummer 46. Maar ja, ze stiet ik nog maar mooi dit nummer 4 weken lang in de lijst. Dus er kan nog van alles gebeuren. Maar in ieder geval dit nummer. Ja, komt dus waarom in de lijst op 48. En dan gaan we dus loeren naar de top 10. En ik zei het dus al, er ben wat verschoningen. Ik wat bovenin. En de eerste verschoning die zullen we eigenlijk al op plek nummer 10. Want vorige week stond het nummer nog op nummer 8. Maar giet 2 plakken naar beneden. En is dus de nummer 10 van weekend nummer 31. Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room. Jochen is volgende week lang in de lijst. De heerste notering van het nummer is toch wel een 2e plak. Maar stadig genoeg giet er wat naar beneden het nummer. Dus het kan best wezen dat volgende week uit de top 10 valt. Nou, laten we hopen nog van net. Maar dat loopt aan je luisteraars. Maar in ieder geval dus de nummer 10 van deze week. Luke Combs, Sleepless in a Hotel Room. Op plek nummer 9 is voor Ella Langley, Loving Life Again. Vorige week kwam ze weer op de 10e plak terug. En nu gaat ze een plakje omheen. De heeste notering van het nummer is dan wel de 5e plak. Dus ze mooi nog even. Maar ze stiet nog maar 18 weken in de lijst. En deze week op plek nummer 9. Jason Aldean, Don't Tell On Me. Giet ik een plakje omheen. Vergeleken mooi vorige week. Hè, van Jochen naar 8. Tevens de heeste notering. En Luke Combs, Be By You. Bloed steen op plek nummer 6. En ik blauwe steen op plek nummer 6. Het Morgan Wallen, Don't We. Op plek dus nummer 6. Ja, en dan uit de trap Traaienwaai is Ella Langley. Mooi Be Her. Ja, ze blauwe een aardig tijdje steen op die derde plak. Maar giet helaas uit de top Traaienwaai. En dit is waarom naar de 5. Dus we hebben in de top draaien iets nice. Maar is dat het oren nummer van haar? We zei ik al eens een keer op draaien het stien. Of wordt het wel wat nice? Nou, daar komen we rustig gewoon omheen. Want op plek nummer 4, ik een stijgertje, is voor Ella Langley en Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore. Giet van 5 naar 4. Kijk dus net weer op die trap draaien of in de top draaien komt. Want de haren heesten, of hun heeste notering is dus die derde plak. Maar ja, bloed is weer stekking op die 4e plak. Dus wat is er dan gebeurd in de top draaien van deze week? Nou ja, we hebben in ieder geval een nummer die de top draaien is binnenkomt. Ja, waar komt die binnen? Nou, dat moeten we even zien waar dat wordt. Maar wat is dan de nummer draaien van deze week? Die klinkt als volgt.

Ja, blauwe steen. Nee, ze komt de top draaien binnen. Stella Lefty in Boston. Ja, vorige week moest ze naar de vierde plak staan. Toen zei ik al, het zou maar krek zijn, zodat het een bedreiging wordt in de top draaien. Nou, ja, die voorspelling heb ik dus wel geliek. Want ze komt de nummer draaien op plak nummer draaien terug. Haar heeft dan de tering op dit moment, dus die derde plak. En stiek nog maar zegt je een weekend in de lijst. Dus ja, het zou best wezen dat het een bedreiging kan worden naar die eerste plak. Ja, dat ken ik altijd wel zeggen. Maar ja, kan ik best wezen dat ze gewoon nou bloedsteen. Dat die horen die vorige week op het water in Ierstong gewoon net te fichetten vallen van die plakken. Dat weet ik net. Dat moeten we altijd even nou wachten. Maar ja, wat is dan deze week de nummer 2? Want ja, het kan best wijzen dat ik dat ondraaid is van vorige week. Want toen gingen we Ella Langley Choosing Texas op hier en Taylor Swift mooi I Knew It, I Knew You op 2. Eerder deze week werd het geval. Nou, we gaan snel naar de nummer 2. I remember

ja, in ieder geval is de blauwe steen en Taylor Swift. I knew it, I knew you op plek nummer 2. En dat betekent dus dat wij ja, weer nooit de nummer 1 van vorige week weer in luisteren. Ja, dat is Ella Langley en Choosing Texas. Bloedsteen, 40 weken lang in de lijst. Ik denk nou zo'n 30 weken, iets meer dan 30 weken op die eerste plak. Maar ja, in ieder geval, zo bloedt het goed van. Ik deze week weer op die eerste plak. En ik zou het krijgen al. Het kan een bedreiging wezen dat misschien Stella Lefty in de buurt komt. Ken ik misschien net, dat moeten we maar even zien. Maar in ieder geval, ja, de top draaien dus van deze week. Stella Lefty, My Boston op draaien. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. De Toy Story 5, ja, de tune. Eigenlijk zijn thema song op nummer 2. En dus volledig helemaal te jaren. Ik Hewitt. Ella Langley, Choosing Texas. En ja, volgende week met we zien wat er dan gaat gebeuren in de lijst. Maar ja, deze week dus weer volledig te jaren. Ella Langley, Choosing Texas. En ik spreek je volgende week weer. Goed weekend.

0: Oh, dit bloed al een prachtig nummer van Alan Lingley in Susan, Texas. Ja, die mag van mij nou wel even steen bloeien. Ik heb, ja, voor 6,6% gelijk gekregen, Johannes. Want mijn voorspelling kwam dus niet helemaal uit. Nee. Maar vorige week dan waar ik wat de 6,5 draaibloezen steen. Want die nummer 3 bloed moet draaien. Die wil het huis niet omrullen.
1: Ik denk dat die vertraaid gaat naar 12, van 12 gaat naar 1 en van 1 gaat naar 12.
0: Dat kan niet, met 1 naar 3. Ja, 3 gaat naar 12 naar 1 en met 1 naar 3.
1: Ja, klopt. Dan gaat die 1 naar 3.
0: Nou, dat is een te snelle omleiding. Dus dat geloof ik niet in, Johannes. Ja, maar we zat je, hè?
1: Ja, je weet maar nooit. Oorsmaak even heel goed blazen.
0: Ja, dan moet je het blazen, dat zal ik eens tegen bloeien.
1: Ja, een hele goeie hier. Ja. Ja.
0: Zo, we gaan even naar leuke muziek daar van Mero. Mero is een hele leuke band, komt uit Ceylon. Boy. En ja, die treden heel soort op in kerken, omdat de akoestiek heel goed is. En ja, ze willen eigenlijk was haast net dan in kerken optreden. En dan doen ze het dus daarom, maar ze ben ik wel in de warpshoezen, dus dat komt al even goed. En als ze optredens hebben, dan ben ze vol.
1: Ja.
0: Dus dat is ik wel belangrijk. Misschien was ik van een festival sta, maar ik weet niet correct wat er allemaal gebeurt in Ceylon, maar dat zit wel goed. The Bright Side of the Moon, dat nummer komt voorbij en dat is het eerste nummer van hun prima cd. Gabin die Sjong, dat is een van de zangeressen. En dan gaan we naar Ierland, naar de band die het heet Black Irish Band. Dat ben mensen wat op leeftijd, maar ze kennen heel goed jongen nog. En ze hebben een hele soort succes, want dan zit ik een soort op Facebook. En dat hel ik zelf ook. Dus de artiesten waar ik denk, hey, die kennen de mensen van Radio Spanberg wel even hier. Dus wij laten familiar van die band, The Boys of the County Cork. Maar eerst hier hebben we naar de band Merrow.

Ja, hele mooie muziek hier bij Radio Spanburg. Helemaal uit de Ierland vibe van de Black Irish Band. En de Boys of the County Cork. Nou, we hebben je nummer te dwaan en dan is het waar hoor. En nooit waar, dan komen we bij Roma deel 2 van country folk en rock'n'roll. En tot die tijd, hier we even naar Irish toe. Ze komen met Lauwedwaai en ze doen ik een Friese nummer. Of Friese nummer door ze ik. Ze kan dat beter even zeggen. En dat nummer heet De Oudste Stapper van de stad. Komt je helemaal net zo vaak voorbij, dus het wordt heet tijd om dat nummer even te draaien. Dus nooit van, dan ben we weer om deel 2. Mooi een interview. Mooi aans. Nou, dat komt helemaal geleerd.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij de tweede uur van Counter Folk Rock'n'Roll. Mooi Oone van den Berg.
1: En Johannes de Vries. En dan komt het ik bij helemaal goed. En wij starten met Griet Wiersma. En zie je een geweldige begeleidingsband. Wij hadden het in de Chairwinders. En het nummer heette The Bad Moon Rising. En die is afkomstig van de allereerste cd van Griet Wiersma. Want die had destijds een talentenjacht won. En toen mocht ze een cd opnemen. Hoe mooi dat. Doen ze alle keren mooi. Alle ronde country nummers. Die kwam erop te staan. En in het vervolg van de carrière van Griet kwam er later weer een cd uit. Ik mooi der country nummers. Of gedeeltelijke country nummers op. En ja. De rest weer Friese nummers. Per Nederlandstalig. En die cd heette Van Alles Wat. Nou, dat is ik
0: dat is
1: heel
0: mooi.
1: Ja, en Griet is ik, we begonnen met optredens.
0: Ja.
1: Dus die wens ik me een heel soort succes. Dat komt helemaal goed. Nou, wat hebben we met je nog? Hele leuke muziek. We hebben info en om jouw trein praten we met Ant Smulders uit Helmond. Want ze is bij Baron van vakantie. En ze had er nog toen. Zo is de mail om samen te zeggen.
0: Via Facebook.
1: Facebook. Ja. Ik contact wel met Jan. Git best, we hebben geen rokte dus.
0: Oké. Okay.
1: Kom goed. Wij gaan eerst verder met een muziek uit Amerika. Boy. Maar van George Lee Jr. en de Crazed Cowboys. Ja, lange namen, maar ze hebben leuke muziek. Want het nummer heet van mij is Swinging with the Cowboys. Dan gaan we naar de Turbo Schief. Die is van de Bauza. De Bauza is een Noors trio. En er zit een DJ bij. En de muziek is een beetje apart. Zang ik, maar hindert niks. Hij is wel heel mooi. En het nummer heet Lose Myself. Nou, Johannes, doe zie ik eens maar nemen op, Turbo Schief.
0: Ja.
1: En we hier eerst even naar George Lee Jr.

0: Ja, dit was swingende muziek op net naar je hand.
1: Ja, klopt. Dit was een beetje een dance muziek.
0: Nou, precies. Ja. Daar had het een heel soort van. Ik en er wel op doos.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Komt helemaal goed. Pauzer en Lose Myself. Dat de Turboschief nog deze week. Oren week. Dan hebben wij weer een nieuwe Turboschief.
1: Ja, klopt.
0: Welke? Dat weten we dan net.
1: Maar dat is nog een vraagteken.
0: Ja, dat is nog een vraagteken. Ja, daar ben we nog net helemaal uit.
1: Oké. Okay.
0: En dan komen we wel eruit, want dat juiste worden we gesneden.
1: Oké, dan moeten we opletten. Maar we dan even de week moest je al even in de studio even bepraten.
0: Ja,
1: even.
0: Nou, dat ken ik wel.
1: Ja, moest ik best een potje bier erbij.
0: Ja, ja. Zullen we er dan wel uitkomen?
1: Ja, denk ik wel.
0: Nou, oké. Okay. Ben je naar die keus daar? En daar heb je een hele mooie keus.
1: Ja, ik heb een hele mooie keus.
0: Doe eens daarvoor naar Schotland, wist je dat, man?
1: Ja, ik ga naar Schotland even naar whisky drinken.
0: Ja, precies. Ja. Van My Beggar's Raw.
1: Ja.
0: Beggar's Raw, ja. Daar heb ik werk van. En af en toe dan is er een duo van die band die het nog aan het optreden is. En dat zit ik regelmatig even op Facebook, wat die optreden.
1: Aha.
0: Zo, maar in ieder geval, we hebben een werkje van. We lid van mediëren van Beggar's Raw, het nummer The Satellite Flat. En dan komt er nog een nummer van Johannes Achterhoorn. Alleen daar ben wij ik nog aan het discussiëren.
1: Ja,
0: Johannes,
1: klopt.
0: Wat dat wordt. Maar daar heeft de keuze eraan staan.
1: Ja.
0: Dus dat komt dan wel. En dan jaren we dus nou eerst naar Beggar's Raw.

0: Ja, dit is hele leuke muziek van de Belgische band Nevada. En het nummer heet de Jambalaya. Je kan er ook nog een line dance op van. En die heet ik de Jambalaya. Hoe mooi is dat? En daarvoor hingen wij Beggars Raw met de Satellite Flat. Ik hele mooie muziek. En dat beloof ik dan van met die hele leuke muziek van jou draaien. Weet je, ik ben, of ben je misschien in de auto, of zit je op een boot, of zit je in een tuin of lees je in een tuin, dan is het van alles mogelijk. En de Radio Spanberg komt het alle keer goed, want het is hier en het bloed hier spant, Johannes. Vind je het niet? Want ja, we kunnen hier ook wedstrijden zien,
1: ja,
0: in Hilpen.
1: Ja.
0: En er is, nou, er is starten, daar hebben we stoppen en nu is het op Nij.
1: Ja, dat is de wedstrijd. Ja, dat is de wedstrijd van een AK. Alitse klasse die wat waarop Nij starten.
0: Ja, want dat doen ik wel stil.
1: Ah, maar als ik zo zag op IFKS TV, stiet er weinig wien in, ja. Hilpen.
0: Ja, dan moest je beginnen te blazen.
1: Ja, klopt. Ik moet heel hard blazen daarin, ja. Hilpen, dat de scootjes weer zielen kennen.
0: Juist, precies.
1: Ja, ja, maar klopt.
0: We gaan eerst maar even wat muziek, man, Johannes. We gaan even naar je Volksgeest, hè? Volksgeester, Volk en Vreunden. Dat is een heel gezelschap. En die Vreunden die kwamen uit Nieuw-Zeeland. En die had eigenlijk maar deze mensen een cd maken. Ze hebben een nummer op programma's te jens, bekend van de Dubliners. Het heet Dicey Riley. Dan geef een nice Cecil Gardens. Ja, oh, dat is ik leuk, luisteraars. Ja, die zit momenteel even in Australië, in Melbourne. En ja, zei je, joeg eventjes bericht om mij. Ja, op Facebook dan, maar dat heb ik er even nou helpen. Want er kwam een top 100 voorbij van de Artist Charts. Dus dat is een soort, soort speellijst om samen te zitten met allerhande artiesten, met nummers. En in die top 100 dus stond Cecile op nummer 65. Dus dat doet ze heel goed. En ze gaat als een mooie noodgang de top 10 ben. Tenminste, ik heb dat die gegevens even als Cecile trots zijn. En dat hier, ik heb het even zien, dat binnen de week van 15 tot 21 juli 2026. En vanmorgen, toen zie ik even op Facebook bij Cecile en die wel hoort. En ze zei, ik zie hem momenteel bovenaan in de speellijst van Melbourne Music Now van de maand augustus. Daar zit ze bovenaan van een hele soort artiesten.
1: Dat is netjes.
0: En dat is heel netjes, precies, ja. Johannes. Dus daarom draaien wij eigenlijk haar hit. Zo kennen we dat, ik wil zeggen.
1: Ja.
0: The Man on the Tram. Die komt er achteraan. En onder dat nummer proberen wij aan even te bellen dat wij contact krijgen in Helmond en dan. Dan is een show wat er gebeurt. We willen eerst even naar vrolijke muziek van Volksgeester Volk.

0: Dit is hele mooie muziek van Cécile Gardens en The Man on the Tram, ze heette dit. Nou, we zullen even schakelen over naar Helmond, zo mag ik het wel zeggen. En dan heb ik aan Smulders aan de telefoon. Klopt dat?
1: Ja, klopt.
0: Klopt helemaal, Hans. Je bent hartelijk welkom in Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spannenburg.
1: En, dank je wel.
0: En vind je het ook spannend?
1: Ja, weet je wel.
0: Ja?
1: Maar
0: gewoon
1: vind
0: over...
1: het ook leuk.
0: Ja, je moet het gewoon over je heen laten komen, want ik begin even voor jou met een limerick. Weet je wat een limerick is?
1: Een limerick, ja. Een raadsel?
0: Nee, dat is een klein gedichtje. En dan is regel...
1: Okay.
0: Regel 1, 2 en 5, die rijmen op elkaar. En dan zijn regel 3 en 4, die rijmen ook, alleen anders.
1: Oké.
0: Ja, en ik heb als volgt, heb ik er een voor jou opgeschreven. En daar staat een prachtig lied. I fall, I rise. Verdient in mijn ogen een eerste prijs. En voor Ans een prima comeback. Straks op de talentenjacht een hoge stek. Anders is het one of my lies. Dat is de limerick.
1: Mooi.
0: Vind je hem leuk?
1: Supermooi.
0: Nou, dan houden we die erin.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Vroeger heb jij veel gezongen in bands, hè? Klopt dat?
1: Ja. En wat, ja, maar het is heel lang geleden.
0: Ja, en wat voor genre was dat? Was dat ook al country muziek?
1: Nee, ja, gedeeltelijk en ook top 40 muziek.
0: Top 40 muziek?
1: Eigenlijk een beetje van alles.
0: Ja.
1: Samen met twee andere bandleden. Een beetje in bejaardencentrums en zo, deden wij optreden.
0: Ja.
1: Maar het is wel al heel lang geleden.
0: Nou, hoe lang is lang geleden?
1: Lang geleden, ik denk een jaar of 35.
0: Oh, dan wordt het hoog tijd dat je terugkomt.
1: Ja. Ja, dat was ook mijn inzet. Dat komt eigenlijk doordat ik ben gaan line dansen.
0: Ja.
1: Een paar jaar geleden. Dat is allemaal country. En dat is wel mijn dingetje. En zo is het eigenlijk gekomen dat twee dansleraren van mij mij op hadden gegeven aan een talentenshow in Oorschot.
0: Ja.
1: En daar ben ik derde geworden van de 10 kandidaten.
0: Ja.
1: En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen.
0: Oké.
1: En zo ben ik een eigen nummer op gaan nemen.
0: Ja.
1: Ja,
0: nou, dat heb je heel goed gedaan.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, jij hebt mij niet voor niks even een berichtje gestuurd. Je moet er nodig eens even naar luisteren om dat te beoordelen. Maar ik ben gelijk bijna van een stoel gevallen, zo goed. Ja, echt. En diegene die dat nummer...
1: Het tweede nummer is onderweg.
0: En die schrijf je zelf?
1: Die heb ik grotendeels zelf geschreven.
0: Ja.
1: En de producent, Leide Bruin en even kijken hoor.
0: En Julia?
1: En Julia Muller, die hebben het aangepast.
0: Oké.
1: Dat is van Royal Music Productions.
0: Ja, dat klopt helemaal.
1: En daar zijn we mee bezig. Dus is op komst.
0: Nou, ik ben razend nieuwsgierig. Als die uit is, dan wil ik hem graag als eerste hebben en draai ik hem gelijk.
1: Oké, dat doe ik. Dan stuur ik hem meteen naar jou.
0: Ja, dan komt hij hier gelijk voor Radio Spannenburg en dan heb ik gelijk ook de meeste luisteraars. Of denk je niet?
1: Ja, dat denk ik wel. het wordt een mooi nummer.
0: Oké, maar dit is ook
1: een
0: mooi nummer.
1: Wel heel ander als wat ik als Rise and Fall.
0: Ja.
1: Dus het gaat meer over het dansen.
0: Okay.
1: En over mijn partner die ik ontmoet heb.
0: Ja.
1: Dan geen mannelijke partner, maar een vriendin.
0: Nou, dat is ook goed.
1: Dus Ja, ik heb een dansvriendin.
0: Ja.
1: En we hebben elkaar 4 jaar geleden ontmoet. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.
0: Ja.
1: Met alles eigenlijk. Met de muziek en met het dansen. En ja, en dat komt eigenlijk terug een beetje in het nummer.
0: Oké, okay. En je gaat in augustus ga je dus weer meedoen, hè? Ik geloof van mid augustus, ja. Daar in Noordschot.
1: Ja, 14 augustus.
0: Ja?
1: Ik ga daar ook nog reclame over maken op Facebook.
0: Oké. Okay.
1: Dat mensen je moeten komen aanjuichen, hè?
0: Ja, zeker weten. Dan moet je eigenlijk naar de eerste plaats toe. Vind je ook niet, Hans?
1: Wat zei je?
0: Ik zei, dan wordt het tijd om dat je nou op nummer 1 komt. Je bent vorig jaar nummer 3. En,
1: ja.
0: En dan moet je dit jaar eigenlijk op nummer 1 komen.
1: Ja, we zullen het zien.
0: Goed je
1: we
0: best doen, hè?
1: We zullen het zien. Ja, ja. Ik ben al pas thuis van de vakantie. Dus,
0: ja.
1: En dan heb ik de hele middag staan te strijken.
0: Oké. Okay.
1: Dus, de wassen.
0: En hoe was jouw vakantie?
1: Ja, goed. Ja, we hebben een hele fijne vakantie gehad. We zijn naar Italië geweest.
0: Ja.
1: 3 weken. En super bevallen.
0: Ja, ik heb veel foto's heb ik zien bij je voorbij komen. Ik dacht eerst, met Anders ook aan het zwemmen met de dolfijnen.
1: Bijna.
0: Ja, want er waren heel veel mensen. Ik denk, nou, wie weet, misschien springt ze er wel meer in. Maar dat was niet zo.
1: Dat was een beetje... Ja, we hebben een hondje bij. Dus mocht ook gewoon mee in het park.
0: Ja.
1: Dus dan had ik hem met de hond en al in moeten springen, denk ik.
0: Oh, dat wordt niet gevraagd, hè?
1: Nee.
0: Nee.
1: Dus fijne vakantie gehad. Ja. Zit er altijd wel heel snel op.
0: Ja, dat is meestal zo.
1: Ja.
0: Ja,
1: dus...
0: Maar even over jouw...
1: Nou moet ik...
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja, maar even over jouw nummer, I Fall, I Rise. Hoe zijn de reacties allemaal op dat nummer?
1: Ja, eigenlijk wel goed. Ja.
0: Ja?
1: En die vriendin van mij en haar man...
0: Ja.
1: En wij samen hebben een film gemaakt. Dus we hebben ook een videoclip.
0: Ja, die heb ik ook gezien.
1: Eigenlijk wel goed. Er is ook een dans op. Een van mijn dansleraren die heeft er een dans op geschreven. André Kneepkens.
0: Ja.
1: En de dans heet Go Gather. Het is een line dance.
0: Oh, go Gather, ja. Dat kan ook.
1: Go Gather. En die staat, als het goed is, staat hij nou 11e in de top 25 All Country.
0: Nou, dat is ook een behoorlijk hoge plaats. En die komt wel hoger,
1: neem ik aan. Ja.
0: Want
1: ja,
0: alle dus, line dancers die luisteren vanmiddag ook, of niet?
1: Ik hoop het. Wij zijn gisteren nog naar een les geweest en ik heb het doorgegeven. Dus ik hoop dat er genoeg mensen luisteren.
0: Nou, dat kunnen we hier ook zien, want we hebben een teller op deze computer. Maar hier luisteren al meer, heb ik al gezien.
1: Oh, wel?
0: Dus dat zit wel goed. Als er interviews of zo zijn, dan wordt hier altijd heel goed geluisterd.
1: Oké.
0: Ja, even kijken. Ja. Hoe ben je trouwens bij dit nummer gekomen? Was het gewoon dat je zegt, nou, dit is er gebeurd en zo maak ik het nummer? I Fall, I Rise?
1: Dat nummer heb ik niet geschreven.
0: Nee, dat
1: weet ik. Dat heeft dus lijk. Dat is eigenlijk gekomen. Het is eigenlijk een beetje op mijn leven eigenlijk een beetje geschreven.
0: Ja.
1: En eigenlijk, George Abbott, die heeft mij een keer ergens horen zingen. En die heeft me eigenlijk naar Lei gestuurd van, laat dan maar een mooie nummer maken. En Lei heeft eigenlijk een beetje samen met Julia op mijn verhaal eigenlijk geschreven.
0: Ja, dat hebben ze heel goed gedaan.
1: Ik
0: Brian ook wel, want kijk, hij zingt ook, hè?
1: Ja, hij zingt ook goed.
0: Ja, en af en toe draaien we daar ook een nummer van. Dus dat komt helemaal wel goed. Alleen die andere, die ken ik niet.
1: Julia.
0: Ja, die ken
1: George Abbott.
0: Ja, nou, die ken ik ook niet. Die beide, ja, die ken ik niet.
1: Die zingt heel veel slager.
0: Oh, slager, ja. Nou, slagerprogramma hebben we hier ook.
1: Oh, ik zal vragen of dat je hem doorstuurt naar jullie.
0: Ja,
1: want die heeft ook pas een nieuw nummer.
0: Oké. Nou, ik ben altijd nieuwsgierig, dus dat komt altijd goed. Maar ja, dat doen we weer...
1: Maar die komt ook van Leij af, hè?
0: Oh ja?
1: Die heeft Leij ook geschreven, ja.
0: Oh, nou, dat is heel mooi. Kijk, wat ons programma aangaat, wordt ook weer een beetje anders, als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Heb je weer andere artiesten erbij? Nou, dat vinden wij prima.
1: Ja, dus ik zal het George doorsturen.
0: Ja, oké.
1: Okay,
0: Ik zal even kijken wat voor vragen als ik iets heb. Want je hebt ook al heel wat verteld. Daar had ik vragen over. Dus eigenlijk hoef ik die.
1: Oh.
0: Maar in ieder geval.
1: Kom maar.
0: Je weet nog niet precies wanneer dat nummer uitkomt, hè, dat nieuwe.
1: Nee. Ik vermoed eindje augustus.
0: Ja, nou, dat horen we ook wel. En wordt hij dan gelijk...
1: Eind augustus.
0: En wordt hij dan gelijk ook naar alle radiostations gestuurd? Hoe gaat zoiets?
1: Ja, dat doet Leij dan, hè?
0: Oké. Nou,
1: dat doet de plugger.
0: Dat snap ik. Dat komt helemaal goed. En kijk, dan heb je ook veel meer aandacht voor de nieuwe nummers, hè?
1: Ja. Ja, dat is ook de bedoeling, ja.
0: Dus je gaat nou helemaal terugkomen in de countrymuziek, begrijp ik.
1: Ik blijf ook bij de country.
0: Ja.
1: Daar blijf ik ook bij zitten.
0: En blijf je dan solo zingen of zeg je nou, ik heb ook wel idee bij een band?
1: Een band... Maar misschien op de hele lange termijn een duo.
0: Ja, precies, kan ook.
1: Dat zou ik wel leuk vinden, ja.
0: Ja, of een trio.
1: Een man en een vrouw vind ik wel mooi met elkaar klinken.
0: Ja, dat zeker, ja.
1: Dat er een mannelijke stem bij komt, dat zou ik wel mooi vinden.
0: Ja, en een goede donkere stem. Dan kleurt jouw stem een beetje... Nou, die kleurt mee. En dat hoort vaak goed.
1: Ja.
0: En er zijn wel meer duo's die heel goed klinken. Net zoals Marco en Wilma bijvoorbeeld.
1: Ja, Two of a Kinds,
0: Ja, die heb ik ook gedraaid vanmiddag. Nou, dat kleurt ook prima.
1: Daar gaan wij ook altijd meestal naartoe als die ergens optreden.
0: Ja. Nou, ik... Ik wou nog even vragen, wat wil je tot slot nog tegen de luisteraars zeggen van dit radiostation?
1: Luister allemaal naar Radio Spanning, hè?
0: Spannenburg?
1: Want het is gewoon... Wat zei je? Spannenburg, sorry. Luister allemaal, want het is gewoon keigezellige muziek. En allemaal luisteren.
0: Dat is heel, heel goed gezegd, Ans. Dus daar houden mensen zich ook wel aan. Maar je verstaat geen Fries, hè?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, maar dan kijk ik, we krijgen wel meer van die reacties. Maar ja, dan moet je gewoon doen om een muziek die gedraaid wordt. En maar dat is vaak heel herkenbaar.
1: Ja, de muziek is, daar gaat het om, toch?
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja?
1: Ja.
0: Nou, we wou je hartelijk danken voor het interview. En we wensen je heel veel succes. En we gaan jouw nummer draaien.
1: Dank je wel.
0: I Fall, I Rise. En dat doen we nou wel een paar weken. Want we vinden dat een prachtig nummer. En je komt ook voorbij in diverse andere programma's. Hoe vind je dat?
1: Ja, daar heb ik ook gehoord. Radio Melodies of radio... meerdere radiostations komen voorbij, ja.
0: Ja, maar bij ons hier in meerdere programma's. Kijk, we hebben hier heel veel programma's, maar je komt ook in meerdere programma's, dat wil zeggen.
1: Fijn.
0: Kijk, mijn technicus die zit ook op zondagmiddag en dat draait hij 3 uren. En dan vraag ik jouw nummer aan bij hem. En dan kom je ook weer voorbij.
1: Oké.
0: En zo word je wereldberoemd.
1: Zo worden we heel beroemd.
0: Ja, worden we heel beroemd. Ja. Nou, In ieder geval, we gaan jouw nummer draaien en ik wens je heel veel succes. En als het nieuwe nummer uit is, dan bel ik je weer.
1: Dan stuur ik hem. Ja. Ik stuur hem.
0: Hartstikke mooi.
1: Oké, hartstikke bedankt.
0: Ja, oké.
1: Groetjes.
0: De groetjes. Hoi.

0: Ja, hele mooie muziek van Hans Melders uit Helmond. Waar je een I Fall, I Rise. Ja, even vaker wat draaien. Anders heel populair ontworden. Want, ze gaat 14 augustus bij Maidwaan aan het talentenjacht in Oorschot. En van Flint hier heb ik even wat filmpjes doen. Want we zijn het optreden weer. Dat is heel goed. Dus heb ik wel meerdere nummers, denk ik, op haar repertoire. Die heb ik trouwens net vregen. Maar nou ja, wat we weten gewoon, dat weten wij nou. Dus tot zover heel goed. Je luistert naar Radio Spanburg. En het programma heet Country Folk en Rock'n'Roll. En het bloedje spant. Want we gaan naar de keus van Johannes. En dan gaan wij eerst naar Annemek Roos, hè?
1: Ja, ja, klopt.
0: Annemek Roos, de luisteraar, is want verhuizen. Maar haar wederhelft. En dan zit er heel wat op Facebook. En, dus we willen goede behechten houden. Alleen we weten het naaie adres nog niet, Johannes.
1: Maar nee. Wat aan het wandelen. Ja, dan hebben we eens even aan het wandelen. Hoor. Ja. Zal ik zelf even achteraan?
0: Nou, dat is ik goed. Ja. Want ze heeft het beloofd, als ze verhuizen is, dan mogen wij komen te pizza eten.
1: Ja, klopt, ja. Dat is wel heerlijk, hè, dan?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar ik wil nog rijden.
1: Oh, dat jij ook niks. Daar geven we voor.
0: Oh, daar geven wij voor. Oké. Nou, daar rijden we mij, maar dan scheelt het bij.
1: Ja.
0: Hè? Nou, dan laten we die even jaren. Wat zou ik wel? Annemek Roos, maar het nummer Jolene.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dat is ik weer bekend van Dolly Parton. Maar nou, ik neem Annemek Roos gewoon de Brabantse Dolly Parton. Laten we dat samen even zeggen.
1: Ja.
0: En wat doen we erachter hoor?
1: Dat is nog een vraagteken.
0: Oh.
1: Dus dat is of something even ziek hier.
0: Oké, dat doen we dan. Nou, dan starten wij de muziek.
1: Dat is Annemek Roos. Hier in Radio Spanburg. Counterfolk en rock'n'roll.

0: En hij is Auron en dit weer Dronter Piratenkoor. En het nummer heet Wij gaan aan boord. Nou, wij zijn hier aan boord, hè, bij Radio Spandoer.
1: Ja, klopt.
0: Zeg je,
1: ja.
0: Man, het was toch hierin wat van vuil, hè? Van de Lemster Wieken, dat kan toch ook wel heel goed.
1: Ja, dat kan ik heel goed. Dan gaan we even naar het programma van 1 augustus, daar op Lemmer, in het centrum bij de Bregen.
0: Ja?
1: Dan gaan we van treien tot kwartier voor vjouweren is Jips op, bij het podium. En dan gaan we van vier tot kwartier voor vijven, dan hebben we Blackout. En dan van vijven tot kwartier voor zessen hebben we Overdrive. En tussen zessen en kwartier voor zessen hebben wij Volume. Dan hebben we tussen kwartier voor zessen, ja, tussen kwartier voor zessen en kwartier voor achten hebben we DJ Twan. En dan tussen kwartier voor achten en tot kwartier uur achten hebben we bedankje van het scootsie, van een Lemste scootsie.
0: Oh, dat is ik leuk.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Ja.
1: En tussen kwartier uur jochen tot jochen uur hebben we Lucas en Gea.
0: Lucas en Gea?
1: Ja, u zijn echte klassiekers.
0: Ja, die zijn alleen maar komen kennen. Hier hebben we een interview die had en een nummer draait.
1: Ja, hey, klopt. Ja. En tussen jochen en Ian, dan hebben we DJ Twan.
0: Oh.
1: En dan hebben we om tussen Sien en Jelf Elven hebben wij Barry Badpak. Nou, ik hoop net dat hij een badpak daar stiert.
0: Ja, wel, hij kent wel een one, maar dan springt hij wel in het wetter.
1: Ja, en dan van 11 tot 11 tot 12 hebben we Chico.
0: Chico?
1: Ja,
0: okay.
1: Ja. Hmm. En dan tussen 11 tot 12 en 11 hebben we DJ Larita.
0: Hoe lang gaat dat wel naar terug?
1: Ja, dat gaat tot 1 uur.
0: Hier hoor?
1: Ja.
0: Alsjeblieft.
1: En tussen Jelf, Ian en kwartier voor Ian hebben we Alberto, dus Albert Hessels.
0: Ja, die ken ik wel.
1: Van de Brekken, die giet ik eens, jongen.
0: Okay.
1: En tussen kwartier voor Ian en Ian Oren, dan hebben we DJ Twan.
0: Okay.
1: Dus dat is Alger daar bij de centrum bij de Brekken.
0: Ja, ik mis DJ Niels.
1: Ja, die mis ik. Ja, ja, klopt.
0: Misschien van horen hier.
1: Ja, dat is horen hier. Ja.
0: Nou, dat is jongen al gaan alleen maar, want er komen een hele soort artiesten.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Mooi, dan hebben we dan je nummer te doen. De Kult Kennis draaien we nog. Maar bedanken jou voor het luisteren en wens je een heel mooi weekend. En de Kult Kennis komen nog voorbij met de Molly Maguires. En nou, verder van de rest melden wij ze worden weken weer. En hou de radio op Spanberen, dan komt alles goed. Oan. Tien.
1: Want toch een keer.

0: Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon frisk, non-stop.

We binnen het beërfskip van een oretiet. Doet varen broden weer en het leven streed. Maar zat bij elkaar vertrouwen en wordt bij net versjouden. De skipper

we binnen het beërfskip van een oude tijd. We zielen nou omprijzen, het is een oude

Dirk Sampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Non-stop Radio Spannenburg.
1: Van de bouwzaak is de turboschijver.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht

dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goudvrouw!
1: Het verhaal van de mooie Lucy werd verteld door Les Gray en zijn vrienden van Mutt in de jaren 70. Aan het begin van een nieuwe aflevering van Goud van Hout op zaterdag. Wat leuk dat je luistert naar Radio Spannenburg. We zijn er weer een vol uur lang met al die hits van gisteren en eergisteren. De tweede komt voor rekening van George Harrison.
2: DJ Sits.

Muziek van een van de best verkochte dubbel LP's aller tijden. Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Daarvoor hoorde je de stille Beatle George Harrison in I Got My Mind Set on You. We begonnen met La La La Lucy van de groep Mutt uit het begin van de jaren 70. Ben je weer helemaal op de hoogte wat we tot nu toe gedraaid hebben hier bij Radio Spannenburg in Goud van Oud op zaterdag.

vrienden en vriendinnen naar een concert van Frank Boeijen geweest. Was in de Zwaagwesteinde of Oplezers in een oude fabriekshal. Maar het was een geweldig concert. Al blijft Frank Boeijen uiteraard een beetje moeilijk te verstaan. Kronenburgpark was de plaat die we draaiden op zaterdagmiddag in Goud van Oud op zaterdag hier bij Radio Spannenburg. Leuk dat je luistert en leuk dat je misschien even meedanst met de volgende plaat. De Michael Zegerband zingt Let's All Chance.

Virginia, touch me like you do. Was er eentje van Bill Amesbury. Volgens mij een one-hit wonder. Zo'n artiest die één hit scoort in zijn hele carrière. Maar het was wel een hele mooie om dan even terug te horen. Hier in Goud van Oud op zaterdag. Radio Spannenburg presenteert DJ Seeds met de muziek van Hot Chocolate. You sexy thing.

was midden jaren 70 dat we voor de eerste keer hoorden van de mannen van Toto. Ze speelden mee op deze langspeelplaat Silk Degrees van Mr. Buzz Skaggs. De Lido Shuffle, je hoort onder andere David Page en Steve Luthaker en drummer Jeff Porcaro van Toto op deze plaat. Lido Shuffle, was de derde. Hoe heet het ook alweer? What Can I Say? Er was nog een nummer, daar kon ik op dit moment even niet opkomen. Maar dat is ook niet zo heel erg, denk ik. Radio Spannenburg presenteert iedere zaterdag tussen 5 en 6 Goud van Oud op zaterdag, waarin we teruggaan in de tijd. De hits van gisteren en eergisteren. En af en toe kun je erop dansen ook.

Sir Cliff Richard, uit de tijd dat het Eurovisie Songfestival nog heel erg leuk was. 1973, hij zong Power to All Our Friends. En we gaan dansen, dames en heren, want hier is Shirley Bassey en de disco-uitvoering van This Is My Life.

Heerlijk toch? Het begin van de jaren 70 muziek van The Greatest Show on Earth. Dat heet A Real Cool World. En ik blijf dat heerlijk vinden, dat Hammond-orgeltje. En dan zo'n gillende gitaar stonden er tussendoor. Ja, heerlijke muziek om te draaien hier bij Radio Spannenburg. Het programma Goud van Oud op zaterdag. We hebben nog een dansplaat voor je. Jawel, het moet kunnen. Casey and the Sunshine Band zingen That's the Way I Like It.

0: DJ Seats.
1: Zo, met een flinke bak herrie nemen we afscheid van het programma Goud van Oud op zaterdag hier bij Radio Spannenburg. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier met mijn collega's hier bij dit radiostation. En wij horen elkaar weer volgende week zaterdag even naar de klok van 5. Wat mij betreft, graag tot dan. Je weet het, doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Anders heel veel plezier. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis.

gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als de waas mij me kiest aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glistrend mij de zee zat dichtbij.

Agnes All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration. Else tredde sneu van de mannen om 12

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: zielen. Else die op mij, hoe die op het schip en jongens de weer vrij.
1: Scootse zielen, mijn zin is kind of rooi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder.

0: What a Wonderful World. Van Bob Sinclair samen met Axwell en nog een paar erbij.
1: Bob maar, Sinclair.
0: Bob Sinclair, Chris Sinclair.
1: Ja, Sinclair. Ja.
0: Sinclair.
1: Dan heb je AI, hè?
0: Oh, nee, net die is. Nee,
1: dat is inderdaad Sinclair.
0: Valt me nou pas op.
1: Ja, maar wij binden wel. Nou, ja, ja, best er.
0: Ja,
1: okay,
0: ja, ja,
1: helemaal
0: ja, ja,
1: goed.
0: Ja, nou ben ik er ook bij. Dat, een hele goeie jongen.
1: Ja, welkom bij deze nieuwe aflevering van Speaker Hut bij Radio Spannenburg.
0: Ja, lekker in de warmte.
1: Of met wat nou, ik zeg, RTV Spannenburg.
0: Ja, wij hebben wel het radiopakket deel,
1: ja, maar het is wel... Ja, het, we hebben net officieel een persbericht gehad dat we dat nou ik op die manier benemen moeten, maar...
0: Spannenburg dan gewoon. Dat hoeft gewoon helemaal. Ik heb diplomatiek. Ja. Of Spannenburg. Bij Spannenburg. Ja. En dat klopt net helemaal natuurlijk. Maar.
1: Nee, maar ja, die nam verhoor je wel eens. Dat gaat dan zo.
0: Heel vroeger weer week naar Radio Gastland.
1: Ja, dat is wel heel vroeger. Dat is inderdaad. Nou, ze onderhand ik al 15 jaar in of zo.
0: Ja.
1: Dat is inderdaad. Gaat dan soms sneller dan dat je nou ja, in de gaten hebt. Maar in ieder geval, we hebben er een. Een ja, vol programma van je. Ik heb wat films jong van de week, dus daar wil ik graag ik nog wel even wat over vertellen. We hebben natuurlijk wel wat nieuws uit de Formule 1, maar het is net bijzonder volle. We zitten natuurlijk in de zomerstap op het moment.
0: Wat is een tretje weer trouwens? Ik heb even heel snel
1: nou, op tretje hier, dus dan zitten we er net zo vier bij.
0: Ik ben gefuseerd tot de Frieske Maarden.
1: Ja, nou, en dus vanaf dat moment moesten wij ik verhoor je. Ja. Want we moesten fuseren met de lokale omroep van Lemsterlaan en Skasterlaan.
0: Ja. Ja.
1: En daaruit ontstien dus samen met Radio Gasterlaan, dus Radio Spannenburg.
0: Ja.
1: Maar tret ze niet, Lina, waar?
0: Ja, dat gaat zo op zijn hut, wat dat betreft. Dat,
1: ja, daar heb je net zo hele volle invloed op. De jaren die vleren voorbij.
0: Maar in ieder geval trouwens al een stuiterplaat. Het is een Aienien.
1: Ja. Het is een remix van een plaat van Nieuw Feit. Meer is op het moment even net. En we hebben natuurlijk een top 400 plaat. We gaan waarom dan Jochtje in 88.
0: Ja.
1: En verder vertel ik eigenlijk nog niks over. We hebben een paar cliffhangers erin natuurlijk. En ja.
0: We hangen back to back. Tenminste, daar ben we nog maar bezig.
1: Ja, er binnen een paar kanshebbers. Ja. Laten we het daarop houden.
0: We hebben een paar nominaties.
1: Ja.
0: Maar verder gaan we even naar voor mij 1 jaar Jochtig. Ja, want nou hier is een verzoekje en dan kijk, oh die gooien we er direct maar even in.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Namelijk dat we er net verslaafd om binnen. Oftewel, not a net act van Case Choice.

Voor contact kun je speaker Rut een post uitsturen. Maar wil je zeker weten dat die aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: Welke film kiest u volgende week, Sjen? Dit is de filmtip. Het filmblik.
1: Ja, en wij gaan nu meer dan 30 hier waarom in de tiert. Want in 1984 kwam namelijk de film 7 uur van David Fincher. En David Fincher heeft natuurlijk wel meer goede films maken. Zij is bijvoorbeeld Fight Club, Gone Girl, The Social Network, Zodiac. En dan binnen dan een hele rits meer vette films. Maar ik denk wel dat Seven misschien samen met Fight Club, maar misschien dat ik Seven toch krijg iets beter vind. Seven is gewoon een meesterwerk. En ik heb hem nou sjoen op de 4K Blu-ray. Mooi HDR-ondersteuning. En het is een vrij gloomy film. Dat die HDR-effecten, het luchtzimmer wat meer omzetten wordt. De details in het donker worden wat duidelijker in beeld bracht. En de zaklampen die ze gebruiken, het spot allerlei volle meer af van het scherm. En er is natuurlijk de hoofdrollen van Morgan Freeman en Brad Pitt. Die, ja. Die gewoon een geweldige prestatie deel zetten. Morgan Freeman als echt een doorgewinterde detectives is, maar die zien sporen wat het zinnen heeft. En dan krijgt er naast hem de rookie Brad Pitt. Ja. Die toen eigenlijk echt nog wel piepjong weer. En die speel je heerlijk maar alcohol. En het spat gewoon van het scherm hou. En net of je Kevin Spacey, die natuurlijk de seriemoordenaar speelt, die de krijgt gewoon de koude rillingen van als de camera's is maar haast in shirt. En Gwyneth Paltrow speelt er nog in als de vrouw van Detective Mills. En het verhaal gaat natuurlijk over de seriemoordenaar die dan meesten vermoord aan de hand van de zeven zonden. Vandaar ik de naam Seven. En de eerste moordscène waar ze dan komen is dan een man die eigenlijk helemaal vetmesten is. En gewoon doordat hij saffolieten had, is er gewoon overleden. Op dat moment weten ze nog net dat het een seriemoordenaar betreft. Maar dat verhaal ontwikkelt zich gaandeweg die film steeds verder. En ultieme ontkroping. Die de meeste mensen die film zien, waarschijnlijk wel dromen kennen. Ik zal hem net verklappen. Want er zullen vast ik nog wel mensen bij die hem nog nooit zien. Maar dit is een van de films die dagen nooit als mission heeft, spoeken er eigenlijk nog steeds in holle om. En meer dan een onrader. Ik vind dat dit is een film die met iedereen in ieder geval één keer in zijn leven sjoend hebben. Om te weten waar iedereen het nou eigenlijk dan over het als hem sjust. Meer ken ik er eigenlijk ik net zo vol.
2: De muziek is maken door Howard Shore. Dezelfde die ik Lord of the Rings componeerd heb.
1: Ja.
2: Daar jerry me nou ik wat van op de achtergrond.
1: Ja, het is een heel moody soundtrack natuurlijk die net heel erg herkenbaar is. Nou, de Lord of the Rings is door hier is. Nou, als de eerste noten beginnen te spelen, dan biedt iedereen gelijk van Lord of the Rings. Ja. Maar dit doet er zeker net veronder. En hij is op dit moment, loopt Safir dat ik het weet, net beschikbaar op de streaming chase. Dus net op Netflix, Prime, Disney Plus, Sky Showtime.
2: Neem zo HBO.
1: HBO, daar is er ook al net als Jen. Hij is, het is een film van Warner Bros. Dus ik zie eigenlijk toch dat er wel op HBO beschikbaar was en zo. Maar dat valt oud. Kerstmol huren via Pathé Thuis of Amazon Video NL. En waarschijnlijk het Apple Micwaline Store te huur. En andere platformen. En ik ken het ten eerste onreden. En heeft dan een 4K Blu-ray speler. Dan mis ik gewoon die Blu-ray in huis halen. Om hem in zijn volle glory eigenlijk te aanschouwen.
2: Ja, want we moeten net vierde ik al hebben. Sommige meisjes streaming sinds 4K, weet ik het wat.
1: Ja, dat is.
2: Het is weer gecomprimeerde 4K.
1: Als er Nike is, volgens mij is als een 4K streamshust op een Netflix of iets dergelijks. Volgens mij zit er op iets van tussen de 20 en 24 Mbit per seconde. Ja. En een 4K Blu-ray had die speler, die zit iets van rond de 120 Mbit per seconde.
2: Ja, dat is echt een zware compressie.
1: Ja, en dat just in het beeld. Zeker wat donkerdere films kerst het eigenlijk heel gauw zien. Maar ik het geluid is van een volle legere kwaliteit. De Dolby of de 4.1 soundmix van deze film. Ja, die plaats. De feels gewoon zo nou dan of die is het zelf in de ruin. Het is dat net wie het wist. Maar onze, hier dat echt een pakkend ding wist.
2: En oor vjouwe kaasprutsen. Dat het misschien net zo vol met deze film moeten stemmen. We ook meer mijn film. Hij is momenteel het Disney wat issues mooi wat licentiehouders. Dus daar kerst alleen nog maar in Full HD en zonder Dolby Atmos. En HDR volgens mij ik net, Jen.
1: Nee.
2: Dus ondanks
1: als het premium abonnement op Disney Plus is, dan is het night. Ja.
2: Ja.
1: Het enige voordeel was dan nog eens, is dat het op meerdere apparaten natuurlijk die het Shankest. Maar via de set, het ging toegevoegd waren. En als je even contact opneemt met Disney, derroer, dan en een soort mensen die krijgen een zekere vorm van restitutie.
2: Okay.
1: De verhaal binnen wat verschillend. Sommigen krijgen per maand gratis, sommigen krijgen per maand cutting. Dus het zeker wel moeite om eventjes daar achter rond te gaan.

0: Welke van de 400 draaien we Hewitt? Door Jester Jerry bij Speaker Hut.
1: Het is een verrassing, maar toch, hier is misschien alla Wie is de Mol, mooi wat die in de hint van die, wat vind ik hè? Want ik weet eigenlijk net hoe vol in die lijst van Jochtje 88 binnen.
2: Nee, dat weet ik net. Maar dat maakt het niks. Want we kennen nu een single van NXS. En dan, ja, kent het eigenlijk ik maar in een single wijze die dan in een lijstje als deze te verschijnen komt. Want het is volgens mij de enige single van NXS die in de top 2000 stiert. Ik net
1: dat
2: vergis.
1: Daar heb ik de data net helemaal van paraat.
2: Maar in ieder geval, wij hebben Never Tear Us Apart, namelijk ja. In het lijstje steen. Die komt op nummer 1282 uit, dus ergens in de middenmoot. De single kwam uit op 13 juni 1988. En is best wel een grote hitwist.
1: En daarom draai ik hem nou vanuit de top 4 voor. Ja. Draai ik meer
2: Hij had net in de top 3 stien, zeg maar. Maar hij had hier in Nederland wel in de top 10 een skofke
1: terugbracht.
2: En had ik nou 7 gauw naar de lijstje die ik hier van me heb, had ik nooit ergens op het nummer 1 plakje stien. In Canada was er nou wel dat nummer 2 te komen. Ja. Maar hij had wel genoeg indruk maken om wereldwijd...
1: want de band komt in excess komt uit Australië. En hij is toch overleden met het verhaal met wurgseks of zo. Dat weet toch iets mooi? Wie hij dat net of wie dat van de oren bent?
2: Dat zou samen kennen. Ik weet alleen dat David Carradine op die manier om het leven kwam is. Maar had dat inderdaad ik voor Michael Hutchins yield, dat door ik net te zeggen. Maar dat is Jan nou drak aan het opzieken. Want het internet kan u daarbij waarschijnlijk goed helpen.
1: Ja, ik ben even onze. Ja, er ziet wel dat er. Op 22 november is zondag worden Hutchins onder verdachte omstandigheden levensloos ontroffen in een hotelkamer in Sydney. Volgens het autopsierapport wie dus doodsoorzaak zelfmoord. Sommigen speculeren echter dat hij stierf door wurgseks. Dus toen me iets voorbij en ja, blijkbaar heb ik dat dus goed onthouden.
2: Ja, ik heb er ook een bij zacht. Het zou een uit de hand ran masturbatiesessie westwijzen.
1: Oké.
2: Dus ja, dat kan gebeuren. Hij is net oud geworden inderdaad. Maar dat had je zulke soort praktijken uitspoking in.
1: Dan zitten er
2: risico's aan. Er zijn trouwens nog wel meer platen in de top 1000 staan.
1: Oké.
2: De meesten die gingen ze erin sting. Want de laatste editie van 2024.
1: Ja.
2: Daar hebben we alleen nog inderdaad Never Tear Us Apart in de lijst te vinden. Maar in het verleden Suicide Blonde.
1: Need You Tonight dan waarschijnlijk.
2: Ja, en Original Sin.
1: Oh ja, die hebben we inderdaad ik. Nou ja.
2: Ja, maar het is nou dus inderdaad Never Tear Us Apart die als enige in het lijstje voorkomt.
1: En die hebben je nou op nummer, wat weet ik alweer?
2: 282.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Greetings, mortal. I knew you would find your way back here.
1: Tijd voor Spiekerhut.
2: Wat ben je dan voor knapjes?

0: Goed, je bent Speaker Hut bij Radio. Oh nee, RTV Spannenburg. Ja, het begint te wennen.
1: Ja, en we binnen al wat kwam onder 12 uur van Speaker Hutje bij Radio of zeker. RTV Spannenburg.
0: Nog even, en het zit er automatisch in. Hè? Dat komt helemaal goed. We hebben al een paar items op, maar we hebben ook nog een paar te gaan. Dus we zitten zo'n beetje op de helft. Nou, we hebben de top 4 voelt het hebben hand, de film hebben hand.
1: We hebben sowieso nog wat game nice voor je. Ja. De back-to-back. En we zullen de eerste seizoenshelft van de Formule 1 eventjes rustig tron nemen. En het gaat een beetje zoiets als dit.

0: Round one, fight!
1: En toen weer bij het Game Nice.
2: Ja, maar hij had er even net zo'n verloren ochtend, dus ik moet even wat ompassen. Ja, daar nou doet er het wel.
1: En, we
2: hier... Dat heeft maar zijn eigen mengpaneel, hè. Dan ben je zo de oude routines went.
1: Dan ben je eventjes weer omschakelen.
2: En dan moest heel snel schakelen van hoe moest het ik alweer.
1: Ja.
2: Maar goed, nou, per weekjes en het went vanzelf, hè. Het wordt steeds soepeler.
1: Ja, en het is voor... we hier het jaar natuurlijk ook al horen. Het feit dat Sony stopt met fysieke games van nou januari 2028. En ja, dat hebben ze zijn. En daarna hebben ze een heel skoft radiostilte hand. Maar op 31 juli weer er een earnings call. Waarin dat het bedrijf is maar de financiële gebeurtenissen bepraat. En dan kan je de donder op zitten dat er natuurlijk ik praat. Nou, of vregen we het nou de hele situatie rondom fysieke games. En daar zitten ze natuurlijk alle keer duidelijk dat ze het snappen. En dat er natuurlijk een heel soort emoties bij zitten. En, maar dat het een keuze is waar ze net omheen kennen. Want dat de toekomst toch digitaal is. En en dan... Zoiets ik nog van ja, en wat betreft de winkels. Dat is natuurlijk een heel oorkarakter. Maar de winkels die hebben ik nog steeds de mogelijkheid om dwarsjes in de winkels te zetten. Ja. Mooi een code waarmee dat de game onskaft worden kan. Ja, ik vraag me jou in hoeverre hetzelfde is. Want ja, een winkel, of de gamingwinkels is maar... die hebben het net alleen maar van de verkeep van nieuwe games... maar nee. De roulatie van tweedehands games, die valt eigenlijk helemaal fut. Dus dat die gamewinkels is maar ten dode op scrum binnen... dat is eigenlijk wel duidelijk.
2: Dus, uiteindelijk heel veel gamewinkels of game-relateerde winkels word ik steeds minder in Nederland.
1: Ja.
2: Nou, dat is een trend die helaas al wat jaren geleden is. Hetzelfde als de cd-winkels. Die hebben nog wel een enkeling heeft nog wel een overlevingskans. Maar dat is ik niet meer het grote gros.
1: Nee. En dat ze dan ik nog eens een keer een opmerking plaatsen en vergeleken met high-end gaming PC's, hebben wij een volle meer betaalbaar product.
2: Nou, dat verschil wordt ik steeds liever.
1: Dat moet ik zeggen.
2: Ik wil zeggen, als een 50 jochtig drinken is, dan kan wel 12 PlayStations of 3 PlayStations verhelen, maar het...
1: Ja, maar de kerst echt of voor 1500 euro. Ja. Kerst of zelfs nog wel een degelijke game PC in de conflansen.
2: Zeker.
1: Maar het is inderdaad, in aanschaf is zo'n console hoe het algemeen wel wat goedkoper dan een gaming PC. Echter, als je de games aanstellen maar digitaal capie kerst, dan bist op dat vlak, ik vol het je eruit.
2: Ja.
1: Want het verschil in prijs, dat rint behoorlijk op. Games die staan in fysieke games die staan in de shop, capers, zeg maar.
2: Ik ken alles mooi in de aanbindingsbak of zo terug.
1: Ja, maar het verschil maar wat er in de digitale store kast, dat zit al gauw, heel gauw zo rond de 30, 40, 50 euro soms.
2: Ja, wat even zijspoor. Ik ben al de vrij lang geen PlayStation gamer meer. De stores die PlayStation had. Zitten daar wel geregeld echt goede aanbiedingen tussen? Of is het 10% hier, 15% daar?
1: Er zal vast wel eens een keer een goede aanbieding bij zitten. Maar de echt grote titels die zullen nooit voor een hele goedkope prijs beschikbaar komen. Ik door het net zitten, want ik zit eigenlijk zo goed als nooit in die online stores te zieken naar games. Het grootste probleem is ik nog in mijn negen dat ze... dat die stores vaak boom binnen on de console, zeg maar. Dus de PlayStation 4 had een andere store dan de PlayStation 5.
2: Oh, zo bedoel je dat op die manier? Het is geen universele store voor meerdere consoles?
1: Nee, tenminste bij PlayStation net. Bij Microsoft is het iets hoors. Ja. De kerst hoog zit, maar als er nog een Xbox 360 gamecapeje was... kerst dat op de Series X of S gewoon nog steeds dwaan. Maar dat is bij de PlayStation net zo. Als er dan, nou, want de PlayStation 3 Store, die wordt ik binnenkort opdoekt. Ja. Het wordt nog wel mogelijk om in de nabije toekomst die games nog steeds voor te downloaden die ze onskaft heeft. Maar hoe lang dat duurt, dat is natuurlijk ook nog steeds de vraag. En, we hebben er al vaker op praten, maar ik wil even melden dat Sony nou dus wel een reactie dient heeft, maar dat het...
2: Ja, dan kerst het er nog net zo volle mooi.
1: Nee.
2: En Mecha Chameleon het lest van maps maar malware. Nou, koel ik de game net, maar het schijnt wel dat er even een heel razend populair geweest is.
1: Ja, het is een soort verstappertje spelen. Dan moest die popkes is maar ergens op een plakje Del zetten. En die koest dan beschilderen, zodat er zo min mogelijk opvoel voor de meesten die daar dan op ziekje met.
2: Ja, nou koest er ik user-generated maps koest downloaden. En daar bleek wat malware in te zitten. Het ging eerst op je map Laser Tag Zero. En later kwam de record maps waar ik de malware in zit. En het is zelfs zo via dat zelfs de officiële Discord-server van... Lemorion, want dat is de ontwikkelaar, dat die zelfs hackt weer. Dus dat die best wel even verveeld.
1: Ja.
2: En zei iets, hoe sneuk, dat ken ik killing wezen voor een game. Nou, zeker. Ik kan me heel goed voorstellen dat een heel soort denkt, oh, die game, daar kom ik niet meer aan.
1: Nee, dat risico heeft inderdaad. Ja. Echter is het wel zo dat die game, die had het zo goed dienen. Die ontwikkelaar, die hoeft zich geen zwaardig te maken. Dat ze geen winst meer maken. Want dat, ze hebben al maar iets van 8 miljoen exemplaren loop verkocht.
2: Oh ja.
1: Dus die ben wel safe. Ja. Maar ja, wat dat in de toekomst dan dwaas heel mooi. Maar de game, dat is natuurlijk nog eventjes afwachten. Voor de meesten die een Nintendo Switch 2 hebben, inclusief de Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, die kennen binnenkort onderslag mooi Super Mario Sunshine. Want die komt dan via de GameCube Store beschikbaar. En dat is vanaf 13 augustus. Dus nog een liedje 12 weekjes wachtje. Dan kan iedereen die game dus oppakken en spelen in. En in mijn eigen nog steeds een zeer ondergewaardeerde Mario-titel. Die inderdaad wel iets heel oors proberen dan dat we tot Danta van hun wend wien. Helemaal maar de flut die in die game gebruikt werd. Dat is een soort wetterpistool die makkelijk weer opladen kerst. En de kerst er maar zweven, de kerst er maar shitten, de kerst er van alles en nog wat met van. Maar het is een erg vermakelijke game. En dat er dus inderdaad ik voor de Nintendo Switch 2 beschikbaar komt, is alleen maar goed. Ja. Echter, was ik op de Nintendo Switch 1 die game spelen, dat ken ik. Want er is ik een 3D-collection van Mario beschikbaar. Net meer, maar op het tweedehands markt is er nog wel steeds in omgang. En dan kerst hem dus ik inclusief Mario Fjouwer zegt, Mario Galaxy en Sunshine. Maar het is een vrij dure collectie, nou, omdat er dus net meer te krijgen is. Moest er wel wat meer vertellen.
2: En hoe zit het met die NFT's?
1: Ik heb nooit op mijn NFT's diend.
2: Oké, nou ja, dan is mijn goed ik, want Ubisoft die stopt mijn blockchain game Champion Tactics, waarin personages NFT's winnen en dan kon ze dan verhandelen en van alles met wan. Sowieso het lullige weer, deze game kwam pas toen eigenlijk de NFT-hype alweer oerwieën. Nou, het grootste voorbeeld is natuurlijk het hele Bored Ape gebeuren verhaal, waarbij krijgt elk aap kunnen wel wat oors uitzeg. En
1: ja.
2: Ja. En ik kost op een gegeven moment een NFT van de Mona Lisa krijg. Hartstikke mooi, maar daar heeft niks om, want het is net echte. Ja, het is leuk dat ze een digitaal ergens op een blockchain claimt heeft, maar...
1: Nee, dat wie inderdaad echt een bubbel die wel heel gauw weer knapt. Ja.
2: Maar blijkbaar hij is het nog vrij lang volgehouden, mooi, die game. Want hij stopt er nou pas mooi. Want voor mij de NFT's beelden, we zijn 2-3 hier van nou.
1: Ja, nee, dat is wat mij betreft ik good riddance.
2: Ja.
1: Dan heb ik dan een nightje over de meesten die in bezit binnen van een Xbox Series console, maar geen PC of PlayStation hebben. Want de game Dispatch is nou ook beschikbaar voor de Xbox. De game Dispatch is eigenlijk een soort adventure game à la de Telltale games van weleer. En daar spelen ze daarin Robert Robertson, oftewel Mecha Man, die door omstandigheden geen superheld meer is en daarom als dispatch worker dus aan de gang is. En dat betekent eigenlijk dat je als telefonist werkest om de echte superhelden, zeg maar, op paard te sturen. En onderwielend speelt er zich een verhaaltje jou. De relaties tussen de verschillende heroes komt daar in bad. Het is echt een heel mooi stukje gamelarij. En ik ken het inderdaad, ik iedereen onreden om die game eens eventjes te proberen. Maar nou kerst dus ik eindelijk op de Xbox die game spelen.
2: En ik weet net precies hoe de aandelen ervan geert, want het kan soms positief uitpakken, soms ik wat negatief uitpakken. Maar Electronic Arts, nou, dat wordt doen om toch een Saudisch staatsbedrijf. We hebben eerst wat van die waakhonderen wat van vinden. Maar dat is nou al een goedkeurd. En nou zat het nou steeds van de week zal dat, of volgende week zal dat helemaal officieel hoornom worden. Ja, de Saudis die snap ik wel dat de olie is natuurlijk ook net eindig. Justiclon, Dubai en Qatar en dat soort landen. Die proberen gewoon naast de olie nou ook een hele andere bron van inkomsten te genereren. En ik heb wel even zo'n 54 miljard euro mooi gemoeid.
1: Dat is geen kattenpis.
2: Nee. Dus EA bloed besteed, maar het gaat in oren hand.
1: Ja, en komt dus inderdaad onder Saudische... maar dan zit ik naar die... Net een zoon ook, of wel een zoon van Trump zit er ik nog
2: ja,
1: bij.
2: Ja, die schoonzoon, die Jared Kushner. Die zit wereldwijd, joh, te dooien koer al.
1: Die is als een soort octopus, is maar oer al te zien. Ja. Zijn tentakels wel ergens instutsen. Dan is er wat minder leuk nieuws voor de meesten die bij Double Fine werk je al fan binnen van Double Fine. Want die moet namelijk een deel van zijn personeel ontslaan. Na de split die ze van Xbox dient. Hè. Dat is natuurlijk erg spietig. Ze zijn verantwoordelijk voor best wel wat interessante games. Maar het zijn wel heel erg experimentele games. Ja. En die ik nooit echt... heel erg goed verkochten. Ze verkochten wel goed, maar net dat het heel erg rendabel was.
2: Het geld kwam net binnenstromen.
1: Nee, en Tim Schafer heeft dus inderdaad aangekondigd dat er 23 meewerkers de doorwezen is. En, want ze hebben geen uitjouwer meer die dus als inkomstenbron zien kan. En dat betekent dat ze nou dus een deel ontslaan met. En volgens mij is dat gewoon omdat ze twee teams onder het werk gingen. Want vrij vlak na elkaar kwam Keep en Kiln kwamen uit. En ik denk dat het gewoon twee verschillende teams wees binnen die daar onwerkt hebben.
2: En dat ze nou gewoon in één team drie dagen.
1: Ja, zodat ze zich focussen kennen op een enkel project per keer. En, en hopelijk zorgt dat ervoor dat Double Fine weer een beetje gezond werken.
2: Ik ben Tommy Nijtsjes, hè?
1: Oké.
2: Doe ik?
1: Net helemaal, maar we zijn langer nog aan het praten. En ik heb de krentenbol al uit de pap visken.

0: Ot en nei, Myanmar, je mjerret in je blok. Back to back, back to back, back to back, back to back, back to back. Doe eerst het hier bij Speaker Hut.
1: Ja, en dan is dit alweer tijd voor de back to back.
2: Ja.
1: Want ja, we hebben hier meerdere opties.
2: Ja. En, maar we hebben gekozen van een van de rijkste rappers die we kennen.
1: Is het de of een van de? Want we hebben natuurlijk Dr. Dre.
2: Dr. Dre,
1: maar voor mij is die de helft van het vermogen kwijtraken toen de scheiden ging.
2: Dat zou kennen. Zo'n beetje. Maar ze hebben beide alles zeg maar goed verder hoor, wat dat betreft.
1: Ja. We hoeven in alle gevallen geen medelijden met ze te hebben.
2: Nee. Want hij had natuurlijk beats bij Dr. Dre is natuurlijk toen verkocht aan Apple.
1: Ja.
2: Wat hem behoorlijk wat miljarden opleverd had. En dat is, die... En Jay-Z had ik echt wel miljarden op zien.
1: En daarnaast had ik nog een wederhelft die eigenlijk van hetzelfde laken een pak is. Want die brengt ik gewoon een miljoen richting de miljard binnen. Ik weet niet dat die al officieel miljardair is.
2: Nou, ze zijn natuurlijk, het is net alleen maar de muziek die ze
1: Het is wel een imperium.
2: Ja, dus dat denk ik echt van soort. Maar dat betekent dus net dat hij geen muziek meer maakt.
1: Nee. Want dat is wel het leuke, dat af en toe komt er ik nog wel eens wat muziek van.
2: Ja, want hij is Anjer Njochentig, of Zero, daar is er ergens.
1: Ja, Anjer Njochentig, maar van mijn Chinese heet weer van It's a Hard Knock Life, van dat uit musical
2: Annie,
1: dank je. Ja,
2: inderdaad. Maar,
1: tenminste, daar hebben we Brutse trog in Nederland. Ik weet niet hoe het in Amerika zit.
2: Dat hoor ik net. Maar het ding is, mooi Amerika, als ze daarin in je staat is, maar al even succesvol binnen,
1: ja.
2: dan kan ze al een aardig leuk centje verzinnen. Ja. Maar als dan inderdaad heel Amerika of inderdaad de hele wereld pakt, dan gaat het heel wat hudder.
1: Zij is me altijd bijbeland van dat of Charlie Lorne's of Mental Tio hier verbouwde. Die zei, ik stel louder op plaatje 40 in Duitsland dan op nummer 1 in Nederland. Centen technisch bezien.
2: Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen.
1: Dus ja, dat snap ik ook wel.
2: Ja,
1: maar we hebben in ieder geval hoe Jay-Z, die heeft na je plaat In My Lifetime.
2: En Begin Zero's hier we natuurlijk een band die topruts my One More Step.
1: Ja.
2: En dat is Linkin Park, die we natuurlijk hier ook geregeld eens eventjes draaid hebben. Zeker, ik ben daar een groot fan van.
1: Ik.
2: En destijds ik nog onder noemer van MTV Mashed, volgens mij.
1: Ja, dat is een speciaal programma. Toen MTV nog iets met muziek doen.
2: Precies.
1: Toen.
2: En daar hebben ze toen Jay-Z en Linkin Park bij elkaar naam. En Jay-Z had natuurlijk het nummer Encore eens een keer maken. Linkin Park had het nummer Numb maken. Dat toen op het album Meteora sting. En dat is in de Numb Encore mashup is dat nog steeds een geweldige plaat.
1: Ja, dat is een vrij grote hit, wist destijds.
2: Ja, en die gaan we draaien. En daarna jij hem dus.
1: In my lifetime.
3: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Ja, en Jan en ik trokken al de conclusie dat wij Jay-Z's nieuwe plaat wel lekker vinden.
1: En het is in my lifetime om nog even, even om te herinneren hoe die plaat ook al heet. Maar heerlijk.
0: Ja, die gaan we wel vaker draaien.
1: Formulier, nice. En ja, dat ben ik wel, want we hebben net zoveel tijd meer.
0: Nee, en we zullen eigenlijk een kwart de eerste seizoensheld bepraten. Het is natuurlijk een seizoensheld met een soort controverse. En we hebben eigenlijk ik al een flinke lentestaphand. Want door de oorlog in het Midden-Oosten zijn er een aantal races geschrapt geweest. En dus stiet ik nog wel een kans dat er meer races geschrapt worden als het de situatie daar net verandert. We hebben natuurlijk al bevestiging gekregen dat de Grand Prix...
1: Geen er maar vanuit, want heel simpel zijn, als ze de beslissing nemen willen, dan moeten ze voor september ook wel eens een beetje beslissen.
0: Ja.
1: Of het, want het had ik niet nodig om op te bouwen. Dus nou ja, maar hoe het er nou rommelt, ik geen er gewoon vanuit dat het al gedaan het trok.
0: Nee. En dan, we hebben natuurlijk al de Grand Prix van Bahrein, die dan plak financieel in Maleisië. Daar hebben we het vorige week toen ik al eventjes kwaad over hand. Dat is nou bevestigd, dat werd toen nog een gerucht. En wat dan de situatie mooi, de laatste twee Grand Prix werd, dat is nog eventjes afwachten. Maar dat zou samenwijzen kennen dat eigenlijk nou wat een vervangende Grand Prix voor uitkozen werd. En dan steen volgens mij in Italië steen, kan ik het op een naam komen? Imola. Imola stiet daar dan op de shortlist. En Portimao zou er nog een mogelijkheid zijn. Istanbul is nog steeds een optie. Dus er binnen nog mogelijkheden. Maar de eerste seizoenshelft wordt eigenlijk wel een beetje domineerd door onze tiener Andrea Kimi Antonelli.
1: Ja, en ik vind het prachtig.
0: Ja, en ik vind het mooi. Hij bloedrik, een behoorlijk kalm onder. Ja. Hij had ik wel wat chinslagen hand. Dat deed hem ik net. En ik verwacht eigenlijk wel dat hij mij de hoofdprijs naar huis te gaan zelf.
1: Want op dit moment is ten opzichte van de nummer 2 zo'n 50 punten verschil. Dan wil dat net zeggen dat net, ik bedoel, in 2 races uitvallen en...
0: De boel kan in één keer omslaan.
1: Ja.
0: Maar dan met Lewis Hamilton bijvoorbeeld wel op dezelfde manier trok in als dat het dat nota ding. Want
1: inderdaad,
0: hij wiet steeds goed te scoren. Ja. En is wat dat betreft consistenter dan Antonelli. Alleen nog de winsten van Antonelli die tellen dan wat verder mooi dan de vierde, derde, vijfde plakjes die Hamilton dan steeds heeft scoren.
1: En als we toch over Hamilton hebben, die scoort ik iets oors heel consistent de laatste tijd. Daarvoor is er zelfs al even bij de VIA op gesprek geweest van hoe dat nou eigenlijk zal gekend.
0: Ja, want hij krijgt wel aan wat vroeger,
1: dat wie er vanuit vroeger net went.
0: Nee. Alleen dat wat ik zoond, het is eigenlijk gewoon een logische straf geweest.
1: En het probleem is, tenminste vooral die tiertstrafjes die er het voor te snel zien in de pitstraat, dat ze denken, dat is iets, dat wordt in gewoon timed.
0: Ja. Toen ik die melding zag, wist ik eigenlijk af van die had een straf onder broek.
1: Daar
0: kom ik niet meer onderuit. Alleen ik vond die botsing die hij met Russell hier, vond ik net een straf.
1: Nee.
0: Dus dat
1: helemaal het is een eerste run, de eerste per bocht, dan is dat normaal gesproken een race incident.
0: Ja, en het gebeurde net opzettelijk. Hij probeerde wat te stewarden, maar de auto reageerde gewoon net. Maar hij is wel, voor mij persoonlijk in ieder geval, een van de opvallers van dit seizoen.
1: In de positieve zin.
0: Ja. Want vorig jaar die ik hem eigenlijk al helemaal uitkreun. Ja. Hij wist zelf, ik zat depressief, dat ik dacht van, ik weet net dat er nog wel wat uitkomen zal.
1: En voor mij hebben we vorig jaar Rick en Pekers van, waarschijnlijk stopt er nog dit seizoen. Maar dat altijd het viewer nou weer wat we weer omvonden, ik heb me voorgesteld dat er gewoon trok geeft.
0: Ja, en hij is Charles Leclerc gewoon tot nota de baas. Ja. En de laatste die ik dan nog eventjes melden wil is Pierre Gasly. Want die weet ik stevast gewoon goed punt te scoren in een auto die... wel aardig goed is, maar net altijd zo consistent scoren kan.
1: Nee, en toch heeft er zelfs al een podiumplakje aan. Dus,
0: hij is een behoorlijk stuk succesvoller bezig dan Colin Pinto.
1: Ja. Nou, mooi dat op zich. Ik wel, want ik bedoel, Pierre Gasly heeft tenslotte al heel wat ervaring in Formule 1. Dus, maar dat zat ik net al, natuurlijk ik net al niet alles. Sjoeg maar naar
0: Antonelli.
1: Russell heeft inmiddels ook wel heel wat jaren ervaring.
0: En Antonelli is maar je tweede seizoen bezig.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft.
1: Dan merk ik steeds meer, Russell begint ik steeds meer in zakken naast te zetten. Alleen het luidt nooit aan hem.
0: Nee, nou ja, dat,
1: voor een deel had ik wel wat pech gehad, daar ben ik het wel mee eens. Maar
0: hij had een soort pech gehad. Ik bedoel, die crash met Hamilton in België, die wie gewoon lullig.
1: Ja.
0: Hij had een paar keer kapot autohand.
1: Ja, Antonelli ook.
0: Ja, maar Russell iets meer.
1: Ja, dat is wie.
0: Voor mij is Antonelli twee keer toch een technisch probleem uitvallen. En Russell al vier keer ook. Doe ik dat even niet meer holen, hè?
1: Ja, ik meen Antonelli drie keer, maar het kan ik twee keer geweest wezen.
0: Oké, nou, ik ken net zo'n goed geheugen dat
1: nee,
0: precies alles uit te holen
1: is. Ik
0: nee,
1: ja.
0: En wat mij ik opvoel dit seizoen, is dat Audi het eigenlijk heel erg goed had. Mooi een eigen motor, mooi een toch wel nieuwe auto. En dan redelijk steeds weer te koren. Zelfs Hulkenberg heeft zijn eerste punt nou binnen.
1: Ja, en ik vind Bortoletto ook goed, want ja,
0: vind ik een hele sympathieke coureur. En ik vind het wel mooi om te zien. En dan, een van de teleurstellingen is natuurlijk wel Aston Martin. Zien je vorig weekend natuurlijk wel succes met hun nieuwe update. Ze hebben helaas geen punten die het scoort, maar wisten wel mooi op een 13e, 14e plakje te eindigen.
1: Ja, het is wel mooi om te zien dat ze in ieder geval weer mooi doggen.
0: Ja.
1: Want voorheen wie ze echt hekkensluiter, veldvulling, neem het al maar.
0: Ja.
1: Maar nou is juist gewoon dat ze weer in ieder geval. Dat was Alonso, die week net laatst, mooi de kwalificatie de laatste race. Dus er zit weer wat in.
0: Ja, en daar kom ik nog eens een keer bij. In Zandvoort krijg ik nog een geüpgrade motor in de auto. Ja. Wat nog weer een pitziende oplevering moet. Dus wat dat betreft zit het er bij Aston Martin nog wel een stuk rooskleuriger uit.
1: Ja.
0: Dan dat het in de eerste seizoenshelft het geval is.
1: De eerste seizoenshelft weer natuurlijk dramatisch. Ik bedoel, als nog eens een keer 2-3 seconden achter de rest kwalificeren, ja, dan is er wel echt iets goed mis.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog Cadillac, die echt mooi een compleet nieuw team komt. Ik bedoel, en ze hebben die auto, hun eerste Formule 1 auto hebben ze gebouwd. Ze hebben wel een motor dan van Ferrari in de auto lezen. Maar ik vind dat ze, ondanks dat ze geen punten scoort hebben, vind ik wel dat ze knap mooi doggen.
1: Ja. Het enige probleem wat ze wel heel erg hebben is dat ze vooral oververhitting last hebben. Want het gebeurt geregeld dat ze de auto parkeren moeten in verband met overhitting, een lidbrandje, dat soort dingen.
0: Bottas moest in Hongarije zelfs de murren gebruiken om de auto uit te remmen in, omdat de remmen gewoon er helemaal mooi op houden.
1: Ja, dus dat maar aan de andere kant krijg je als het verschil met Audi is. Audi heeft een eigen motor gebouwd, maar die besteedt vol. Of die gaat wel verder op een bestaand geheel. Want dat is natuurlijk sauber van origine.
0: Ja,
1: dus
0: er zit heel soort ervaring.
1: De autobouwtechnologie en de ervaring en de kennis is er al. En bekendelijk is alles letterlijk nieuw, behalve de motor.
0: Ja.
1: Nee, de motor, de klantenmotor, die we erin lepelen. En de rest wordt eromheen gefabriceerd. Dus ja, wat dat betreft vind ik net dat ze het heel verkeerd doggen. En het is gewoon een leerjaar, zo moeten ze het zien.
0: Ja.
1: Behalve Sergio Perez, want die denkt dat er alweer volle beter is. En nou ja,
0: volgens mij dottert ik beter dan dat Bottas het dot.
1: Ja, en toch die Bottas qua scoren er beter voor. Bij de 0 punten, maar...
0: Ik vind wat hij maar die auto dot, vind ik... springt meer bij mij naar voren dan dat wat Bottas dot.
1: Ja, ja, maar ja, Bottas zie ik sowieso lauserveerd. Eigenlijk al in het Mercedes-tijdperk.
0: Ja.
1: Dat had zeker een mooie wingman. En we zitten daar bij Bottas 24, 48.0 of zo. Ja. Ik weet het,
0: Nee, dat is inderdaad wel een beetje jammer.
1: Ja.
0: En Williams valt mij eigenlijk heel erg aan.
1: Ja.
0: Auto bij de laatste race is eigenlijk niks van verhoor is. Omdat ze daar bezig binnen met een grut upgrade voor volgens mij in Zandvoort al.
1: Dat
0: maar
1: dat
0: weet ik net zeker.
1: Nee.
0: Goed, nog wel een race letter
1: een Williams shirt hoor.
0: Ja. Dus erg teleurstellend. En ik denk dat Carlos Sainz zich nou ook wel een beetje achter eer en krapt van hier ik dan misschien toch voor Audi kiezen met hem.
1: Ja, het zou kennen. Maar
0: dat is binnen keuzes die je maakt. Ik bedoel, hij had een landgenoot die eigenlijk ik altijd de minder goede keuzes maakt.
1: Ja, ene Alonso.
0: Ik steeds crack in de verkeerde auto springt op het verkeerde moment.
1: Ja, behalve vorig jaar in de Aston Martin. Toen kwam er Nick weer op het podium een aantal keer.
0: Ja, nee. Ik bedoel, ze kennen het wel. Maar ik hoop ik wel dat ze maar Aston Martin dit hier nog wel wat meer leuke dingen zijn laten kennen. En haast ik dat ook gewoon heel erg constant.
1: Ja.
0: Ze vallen net heel erg op. Vooral Ocon vind ik een beetje invallen.
1: Ja, nou, het schiet dat ik al op de VIP-stoel zit erbij. Want het schiet ik net zo lekker in team te lezen.
0: Nee.
1: Nou, en, is voor mij ook al ik net echt een type teamplayer trouwens, maar...
0: Nee, dat ben ik helemaal maar eens.
1: Ja.
0: En dan hebben we natuurlijk de Racing Bulls nog, die eigenlijk nou wel duidelijk best of the rest binnen. Alpine zit er nog wel in de buurt, maar... Ja, de Racing Bulls, maar de broekjes Liam Lawson en Arvid Lindblad... die doggen toch steeds goed mooi in de punten. En die weten op het goede moment dat er uitvallers binnen... en dergelijke toch ik goed te scoren. En ja, daarom staan ze nou ik vijfde in de rankings. En dat, daar mag je ze trots op wijzen, vind ik.
1: Ja, en dan vind ik even zorg dat Liam Lawson met toch 41 punten binnen harken... en Arvid Lindblad erin zijn 22. Dat... Ik eerst denk toch van, nou ja, voor hetzelfde is Liam Lawson en ik helemaal knakt en werd ik helemaal ausserveerd. Maar die bloeit toch wel weer op. En ja. Dat vind ik wel mooi om te zien.
0: Ja. Nee, zeker weten. En dan ja, Red Bull, waar we hier in Nederland waarschijnlijk het meest op letten. Die doet het op zich net verkeerd.
1: Maar het is net wat we wend binnen van Red Bull.
0: Nee, de auto is onvoorspelbaar. En er binnen nog wel wat mankementen. Maar ja, totdat... Vooral Verstappen, ja, toch steeds wel, ja, toch wel die max-factor brengt, zeg maar. Bieden ze toch nog wel redelijk wat leuke resultaten. Ja. Ik bedoel, in Hongarije, P2.
1: Ja, maar hij snapte zelf ook net hoe dat koer.
0: Nee, maar hij krijgt het wel vuil koor. En Hadjar, die weet ik altijd nog wel aardig wat mooie dingen, Chantaletten. En zit dichter op het viewer dan dat zien voor de vorige teamgenoten van Verstappen.
1: Ja, daarom. Hij kent niet voorbij.

0: Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom allegaire op deze Tongje Tune, de 30ste juli 2025. Bij de aflevering van Kraftvoer.
1: En Pieter de Wer, we live.
0: Pieter de Wer, Freddy, hartstikke bedankt voor vorige week. Het was door de honneur zwaar, maar had het weer helemaal uit te schroeven. Fantastisch. Bedankt daarvoor. Ik ken haast wel mijn pensioen. Wij zijn in ieder geval jong bij Maasje Baan live om weer een lekker oerlijke Kraftvoer VM te verzorgen. En natuurlijk gaan we ook nog twee nummers van Bad Company als Ben van de Mannen. We begonnen, Joen, met David Gilmour. All lovers are the range. Terwijl alle geliefden weer van het padje. Oké. Okay. Nou ja, dat is een mening. We gaan verder. Dit is AC/DC.

0: Between Begin Teet. Volgens mij het noemen. Dat werd zelfs in mijn begon met live optredens in de tijd uit Bon Scott. Nog zanger weer van AC/DC. Van het album High Voltage, weer dit live wire. Bad Company, weer de oude mannen, band van de mannen. En dat ben ze deze week nog altijd.
1: De band van de maand. Krachtvoer.
0: De hele mannen hebben Bad Company, noemen ze jarenleden. Want wat een fantastische band is dat, maar een fantastische zanger. Paul Rodgers. Joen, nog twee nummers van hun. We beginnen met een live uitvoering van een nummer wat op een debuutalbum staat, het album Bad Company. En daarvan, dit nummer, Ready for Love.

0: Ready for Love. Bad Company. Het nummer was kreunt door Mick Rawls. Die kwam van Mat de Hoepel. En Mat de Hoepel had het nummer ik uitvoerd. Maar dit vind ik een volle mooie uitvoering van Bad Company. En Aasen, nog een fantastisch nummer van die band van de mannen. Maar eerst is dit om 22 minuten uur 8. Er komt gewoon een nummer van het vierde album van Led Zeppelin. Dat wordt eigenlijk ook wel als hun beste album beschouwd.
1: Klopt.
0: 30 miljoen exemplaren. Sterven to Heaven zit er onder andere op. Maar deze hek, wat denk je van When the Levee Breaks, Led Zeppelin.

0: Nou, schoon het waar de laatste weekend liggen mij gewoon te pas wat noemen. Uriah Heep, via dat mij Sunrise, live at Birmingham. En daarvoor Led Zeppelin, When the Levee Breaks.
1: Wist toch dat die drums opnam binnen?
0: Nee.
1: Dan Jimmy Page hier een landhuis kocht en er zie je een enorme hal in mijn trap. En dat vond ze geweldig akoestiek. Toen heeft de drumstel van John Bonham ze in de hal zetten van Jimmy Page en zag hij ze When the Levee Breaks ze opnomen.
0: Net in de studio, maar in de hal.
1: Net in de studio, maar in de hal van Jimmy Page.
0: Van het landhuis. Ja. Oké, mooi verhaal. Dan geven we een overhaal trouwens voor de directie van Radio Spannenburg. Het is hier weer heerlijk smoek. De temperatuur is hier 30 graden plus. Dus dat wil ik maar even melden. Dat de directie maar eventjes... kennis van neemt. Dit is Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light.

0: Van het album The Roaring Silence. Mooi titel van het album, vind ik dat. Wie dit? Manfred Mann. My Blinded by the Light. Dat noemen we trouwens kreun. Toch Bruce Springsteen. En Manfred Mann had volle meer noemers van Bruce Springsteen opmaken en opname en dat een hit maken. Onder andere ik kan noemen For You en Spirits in the Night. Die laatste twee noemers, of al die noemers, die volgens mij op Greetings from Asbury Park van Bruce. Maar goed, Manfred Mann had er heel wat moois van makken. En dat brengt u bij Bad Company.
1: De band van de maand. Krachtvoer.

de band Company, die met name in Engeland en Amerika gigantisch succes niet. En in Nederland toch duidelijk minder populair worden is. Maar net bij kracht voor je hebben wij blauwe wienen en blauwe fan van Bad Company. De hele mannen hebben muziek van hun draait. En als laatste van die regen wil ik een nummer draaien wat Freddy vorige week ik ten gehoor bracht. Hij deed dat in een live uitvoering en ik door dat in de uitvoering zat hij op de LP Run with the Pack voorkomt. Maar die prachtige piano, hier komt-ie. Daar komt-ie, Bad Company.

Fantastische herinneringen aan dit album en dit nummer. Maar mijn kameraad Lammerts van de Geerser hebben dit nummer Gries draait. Prachtig, prachtige mooie tijd daar gewoon. Bedankt Lammert en dan voor jong. Niks mis mee. De Kinks die waren natuurlijk beroemd door het nummer Lola. Dat had ik had in opgezocht. Zo'n weekend op nummer 1 in Nederland stien. En dit nummer, wat ik eigenlijk volle mooi vind. Ja, dat had helemaal niks in Nederland die. Nou, in deze een live uitvoering van het nummer van de Kinks Celluloid Heroes.

0: The Kinks. Cellular Heroes live in Zürich, Zwitserland. Opname. We zijn er terug in. Freddy, hast al nog een leuke noemers te draaien voor live en kicking?
1: Volgens mij hebben ik heb Tom Petty, ik heb Simon & Garfunkel. Ja, een topshow. Tred je nummers wel in Noor, hè, Pieter?
0: Luister mee. Freddy stapt een hele prachtige mooie muziek in Noor. Ik had er altijd wat minder nummers in, maar ik wil wel hele mooie dingen. Ik zou bijvoorbeeld deze skreun, trouwens Christine McVie. En die had het over Daddy. En dan had ze het gelukkig net door die Trump. Maar had ze het door Mick Fleetwood. Wat ze dit noemen voor skreun had. En dan maak je even eruit. Luister nog maar eens eventjes naar een live uitvoering van het nummer wat op het album Rumors zit. Oh, Daddy. Wat u betreft, dank voor het luisteren. En moet over een week. Misschien is het dan nogal warmer. Was het 30 plus. Er is in ieder geval lekker warm hier in de studio. Nogmaals dank. Moet over een week. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

langzaam en ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal als ik al in het maanlicht lig. Stond ik al zinnenvol, wuif de waarheid.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Een vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekijn. Sneun om half oeren.

Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Stem Agnes Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden.